voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en meid. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leidt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jetten. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En dan nu het weer van Weer Online? Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer, de nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Ulrike, instappen, we moeten gaan.
2: Ja, maar die microfoons dan?
1: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
2: Oké, kom eraan.
3: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Ulrike, de lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan nu het weer van Weer Online? Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden De Brandstof, Thijs en Jorieke, De Lunchroom en De Dag van Vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: De New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Op deze dinsdagochtend opnieuw aandacht voor de eerste Korinthenbrief. Zometeen gaan we luisteren naar twee overdenkingen van Rob Favier. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Romeinen 8, vers 25. Daar lezen we: maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

0: The Psalm Project, je hoorde Psalm 1, u bent bij mij. Je lichaam is als een tempel. Je hebt het vast wel eens gehoord, deze uitspraak. Is ook te vinden in de eerste brief aan de Korinthe en aflevering 13 van de serie van Rob Favier over deze brief, die gaat hierover.
1: Het was wat daar in Korinthe. Zoals je misschien wel weet, zijn we bezig met een serie over de eerste brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Korinthe. En het valt me op dat Paulus het behoorlijk vaak heeft over seksualiteit. Dat was blijkbaar nodig, want Korinthe stond bekend om zijn losbandige cultuur. Het was een havenstad en er kwam volk vanuit de hele wereld. Er liepen criminelen rond, er was veel prostitutie en haat en nijd. Kortom, een echt zendingsterrein voor mensen die anders wilden leven, die Jezus wilden volgen. En dat heeft consequenties. Paulus heeft het in hoofdstuk 6 nogal eens over die consequenties en eindigt dan met de opmerking dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Later heeft hij het er nog een keer over. Maar dat vind ik zo'n mooi en nuttig beeld, want als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, wil die daar als het ware in wonen. En dan moet je de Heilige Geest toch een goed huis aanbieden. Paulus schrijft ook nog dat we goed moeten beseffen dat we niet van onszelf zijn, maar dat we gekocht en betaald zijn. Daarmee bedoelt hij ongetwijfeld het sterven van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Dus, zegt Paulus, dan moet je God eer bewijzen met je lichaam. Maar wat is dat dan precies? Nu moet ik oppassen dat ik niet moralistisch ga worden. Maar volgens mij betekent dat niets minder dan dat je niet alleen goed voor je geest moet zorgen, maar ook voor je lichaam. Dat je dat moet trainen en onderhouden, zodat de tempel in goede conditie blijft. Voor mij betekent het dat ik word uitgedaagd om gezond te leven, om de conditie van mijn lijf als een serieus aandachtspunt te behandelen. Niet iedereen heeft het voorrecht om in goede gezondheid te mogen zijn. En we weten allemaal dat heel veel in het leven valt of staat met je gezondheid. Maar Paulus roept ons hier gewoon op om er, wat ons aandeel betreft, alles aan te doen om het lichaam goed te verzorgen. En dan kom je al snel bij het rijtje: gezond eten, meer bewegen, ontspanning op zijn tijd enzovoort. Het klinkt zo alledaags, hè? Maar blijkbaar ligt hier voor christenen een uitdaging om ook daarin een getuigenis te zijn. Het ene overheidsrapport over gezond leven is nog niet verschenen, of het volgende wordt alweer gepubliceerd. Dat we leven in een hypernerveuze samenleving, dat rond 2050 60% van de Nederlanders overgewicht heeft, en dat er steeds meer mensen zijn die geveld worden door een burn-out. En een burn-out is niet alleen geestelijk en psychisch, maar heeft ook zijn weerslag op het lichaam. Paulus trekt ook graag vergelijkingen tussen wat hij doet en topsport. Zo vergelijkt hij zichzelf in deze brief in hoofdstuk 9 met een hardloper en schrijft dan dat hij een erekrans wil behalen die niet verwelkt. Het is elke keer weer zo duidelijk: christen zijn heeft met alle aspecten van het leven te maken. Dus ook wat je lichaam betreft mag je elke keer weer trainen om een heilig mens van God te zijn.

0: Chris Tomlin, you're the holy forever in levenswoorden. Waar we net hebben gehoord wat het betekent om een lichaam te hebben dat een tempel is. In aflevering 14 van deze serie over de eerste Korinthenbrief gaan we het hebben over wat het is om een slaaf van Christus te zijn.
1: We leven in een tijd waarin er veel aandacht is voor alle gruwelijkheid van de slavernij. We kunnen ons nu nauwelijks meer voorstellen dat onze voorouders naar Afrika voeren, daar allerlei mensen van de plaatselijke bevolking bij elkaar dreven en in het ruim van het schip opsloten om ze naar Amerika te vervoeren of naar andere landen waar ze moesten werken als eigendom van de landheren die er een behoorlijk luxe leven op nahielden. En als het je niet zinde, dan kon je de kogel krijgen. Onvoorstelbaar. Maar ja, het is ook nog niet zo lang geleden dat een behoorlijk deel van Europa vond dat Joden geen mensen waren en daarom vernietigd moesten worden in de concentratiekampen en gaskamers.

Zo zijn wij mensen blijkbaar dat wij elkaar dit aandoen. In de Bijbel vind je niet echt een actieprogramma om de slavernij af te schaffen. Want in die tijd vond men het heel normaal dat er slaven waren en meesters. Mensen die in grote schulden zaten gingen soms als slaaf dienen. Het is goed om dat in de tijd van toen te zien. Er wordt in de Bijbel wel vaak opgeroepen om goed voor je slaven te zorgen. Interessant is dat Paulus in de Korinthebrief een paar rake dingen zegt over slaven. Hij zegt dat als je de kans krijgt om vrij te worden, je die zeker moet benutten. En verder trekt hij een vergelijking tussen christen zijn en slaaf zijn. Hij zegt dat een slaaf die door God geroepen is, een vrijgelatene is. En dat een vrij mens die door God geroepen wordt, een slaaf is van Christus. Dat is een veelzeggend beeld, want een slaaf was het eigendom van zijn meester. Paulus zegt opnieuw, net als in het vorige hoofdstuk, dat we gekocht en betaald zijn en dat we daarom het eigendom zijn van God. Betekent dat dan dat je alles maar slaafs moet doen als je Jezus volgt, zonder na te denken? Vast niet, want er zijn genoeg verhalen in de Bijbel waar de mens mee mag praten en denken met God. Zo ging God met Abraham en Mozes in gesprek over belangrijke beslissingen en zag er soms zelfs van af om te doen wat hij van plan was. Het slaaf zijn van Christus betekent iets anders. Het betekent dat je helemaal met je hele hebben en houden bij hem hoort. Dat je je leven ter beschikking stelt. En het bijzondere is dat als je een slaaf van Christus wilt zijn, je juist bevrijd wordt van heel veel. Want voordat je het weet, ben je een slaaf van iets anders. De slavenmakers zijn alom om ons heen. Je kunt een slaaf worden van je telefoon, van het gamen, van de alcohol, van de drugs en vul maar in voor jezelf. Hoe mooi is het dan als God je daarvan wil bevrijden? Wie een slaaf van God wil zijn, wordt dus eigenlijk een slaaf van de liefde. En wanneer ben je een slaaf van de liefde? Als je hele leven ermee doordrenkt is, dan kunnen mensen het ook aan je merken. En daar gaat het God nou precies om.

We are messengers. Je hoorde 1000 times bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Rob Favier uit zijn serie over de eerste Korinthebrief. Vrijdag dan hoor je weer een gloednieuwe overdenking van Rob Favier. En alle overdenkingen van deze serie zijn te beluisteren in het Preken en Overdenkingen kanaal op onze podcastpagina. grootnieuwsradio.nl/podcast. Wat

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Even bollen. Idee.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. En dat het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Het is 6 uur 15 juli en zometeen begint de nieuwe morgen. Misschien wel met jouw favoriete lied. Kom maar door met de titel en artiest. Groot Nieuws Radio app, die staat bij deze voor je open. Dus titel en artiest, welk lied mag ik zometeen voor je draaien?
5: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: hetnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: kotelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Nieuwe Morgen.
3: Met Joeri van der Geest.
2: Het christelijke radiostation.

Mary Jo, Ben Forever, He is Glorified. Als je Openbaring 5 erbij pakt, dan lees je daar over een troon. En daaromheen wordt het steeds drukker. Begin met duizenden engelen en dan komen alle schepselen erbij. In de hemel, op de aarde, in de zee. En ze zingen allemaal hetzelfde. Aan hem op die troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe. Tot in eeuwigheid. Dat werd dan net gezongen in het Engels door Carrie Job en Forever aan het begin van deze nieuwe morgen. Een hele goede morgen, het is 6:00 geweest. Woensdag 15 juli, hopelijk gaat het goed met je. Heb je lekker kunnen slapen? Tellen deze week af, toch een klein beetje, nog heel even. En heel het land heeft al vakantie. Misschien liggen jouw kinderen nu al heerlijk uit te slapen, terwijl je zelf aan de bak moet. Of neem je je kinderen lekker mee naar je eigen werk. Kan ook gezellig zijn, zo'n kleine collega naast je. Zelf ben ik ook na deze week 3 weken vrij. Annemarie die neemt het dan van me over. Lucas neemt het ook nog even over. Dus nou, voor mij ook een klein beetje aftellen, hoewel ik het ook nog hartstikke gaaf vind om natuurlijk een paar ochtenden met je op te staan nog deze week. En vandaar ook mijn vraag. Wie ben je en waarom ben je eigenlijk wakker? Moet je vroeg op pad? Staat er een mooie dag gepland? Of ben je lekker vroeg wakker vanwege de warmte? Je mag jezelf wakker melden via de Groot Nieuws Radio app. Dan kom je op de lijst met wakkere mensen en die lees ik zo meteen voor. Dus laat even weten wie je bent en waarom je erbij bent zo vroeg op deze ochtend. Kreeg een berichtje binnen van Maaike met de Groot Nieuws Radio app. Vroeg wakker om te werken in de thuiszorg gaat natuurlijk ook altijd door. En ze vraagt deze van Chris Tomlin aan.

0: Maaike, dankjewel. Chris Tomlin, How Great Is Our God, het verzoeknummer van deze nieuwe dag. En via de Grootnieuwsradio komen er meer berichtjes binnen. Marjolein onder meer die stuurt een foto van een doorschijnende zon door het schuine dakraam. Ik denk vanuit de slaapkamer, dus dat is lekker wakker worden met de zon die opkomt. Ook Paul die meldt zich vanuit België. Jan uit Barneveld. Goedemorgen, deze morgen weer heerlijk aan de wandel met Grootnieuwsradio. En Hendrik meldt zichzelf ook wakker.
1: Goedemorgen, ja, ik moet net lezen, want God is de baas. We mogen erkennen dat hij over de wereld heeft gemaakt en ons het leven geeft. En ja, we mogen hem groot maken. Laten we dit uitdragen vandaag. En zijn liefde, ja, laten zien aan de ander. Ik wens iedereen zo'n rijk gezegende werkdag. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Ook Corné is erbij, die zegt goedemorgen onderweg naar Amsterdam voor een dagje onderhoud. Prachtig om met de zonsopgang zo op te starten. Iedereen een goede dag gewenst namens mij, Corné. Ook jij kunt jezelf wakker melden. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Als je een berichtje stuurt met de app van Groot Nieuws, sterretje op de lijst met wakkere mensen, lees ik zometeen voor.
2: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is Romeinen 8, vers 25. Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. De dagtekst van vandaag, Romeinen 8, vers 25.

0: Het is bijna 150 jaar geleden dat Horatio Spafford zijn vier dochters verloor bij een scheepsramp. En op de plek waar dat gebeurde schreef hij een lied: It is well with my soul, het is goed met mijn ziel. Wordt veel gezongen, ook hier op Groot Nieuws komt het regelmatig voorbij. En Bart Millard van Mercy Me, die zong het al zijn hele leven. Maar ja, hij merkte iets, van midden in het verdriet kreeg hij die woorden gewoon niet oprecht over zijn lippen. Want op dat moment is het helemaal niet goed met zijn ziel, dacht hij. Dus schreef hij een nieuw lied, geen stellige woorden. It is well with my soul, maar een gebed als het ware. Heer, het is nu niet goed, maar maak het goed alsjeblieft. Make it well, maakte hij ervan. Mercy Me hoorde je net met Make It Well dus. En daarvoor nog Sharon Kips en Kom Tot De Vader. Nou, ik kijk naar de klok. Het is 6:55. En voor mij ligt een hele lijst met wakkere mensen. En wat een leuke berichten zijn er weer binnengekomen. Onder meer van Arjan. Die is al onderweg naar Aardenhout. Hij gaat daar een silo wisselen voor een hovenier. Ook Art is alweer vroeg aan de slag. Hij tekent vandaag tijdelijke verkeersmaatregelen en werkt zometeen nog even thuis bij zijn ouders. En Wim die rijdt momenteel met het dak open van Klarenbeek naar Amsterdam en Wormer, de zon op zijn gezicht met de cabrio. Dus het dak staat lekker open. Liesbeth is op tijd wakker voor haar werk in Utrecht bij het Centraal Militair Hospitaal. Ze denkt aan alle militairen erbij in Nederland en daarbuiten. En ik krijg hier een foto door van iemand die zegt: goedemorgen, ik meld me al wakker. Beetje te vroeg voor de trein. Station Apeldoorn is bijna helemaal leeg. Hopen dat de trein naar Amsterdam ook zo rustig is. Ik ben een beetje te vroeg wakker, omdat het door het licht in de slaapkamer. We laten de gordijnen open in verband met de ventilatie. Ik heb vandaag een dagje bouwplaats in Amsterdam. Dat laat Stefan weten. Dankjewel voor je berichtje, Stefan. Neline, ook meer dan welkom, stuurt een berichtje. Goedemorgen, mijn allereerste berichtje naar jullie studio. Dus ik hoop dat dit de juiste manier is om mezelf wakker te melden. Nou, bij deze. Ik ben onderweg van Oldgensplaat naar mijn werk in Den Haag. Uiteraard met jullie heerlijke radiozender aan. Dankjewel, Neline, voor je berichtje. Ook Yvette is erbij, meldt zich al vanaf 5:00 zit ze achter het stuur van de bus. Doodstil was het, zegt ze, alleen wat vogels die zongen. Menno is juist bijna klaar. Hij heeft de hele nacht doorgereden vanuit Zuid-Frankrijk en mag over 1:30 eindelijk zijn bed in. En dan Jelko. Hij stond vroeg op om nog even te verven voordat de hitte toeslaat. En dan gaat het over zijn boot. Ja, niet iedereen is even fit vanmorgen, want Karin lag wakker van de pijn, maar vond troost in de radio die de hele nacht aanstond. En ook Leni kan vanochtend wel een bemoediging gebruiken, laten weten. Ook Corina heeft een lange nacht achter de boeg, maar is blij dat de nieuwe dag nu begonnen is. Antje, goedemorgen, genoot gisteravond van de Bijbelkring en een wandeling in het park. Gaat nu weer fris er tegenaan, een nieuwe werkdag voor de boeg. En Eline heeft de druk in de thuiszorg en is ondertussen ook alweer aan het voorbereiden op de Revijweek. Zaterdag gaat ze naar Voorthuizen, waar ze God hoopt te ontmoeten. Dan is er nog de familie Willekes, die van Petra. Die zijn al lang wekker op weg naar de Côte d'Azur. Ja, wat fijn zeg, de vakantie die zo begonnen is. Laatste tijd veel te vroeg wakker, maar dan echt te vroeg tussen 5:30 en 6:30. Dan maar een dag beginnen met Groot Nieuws Radio en een boek in de tuin, laat Iveta weten. Lydia meldt zich ook wakker. Ik zie hier een berichtje van Bram, die stuurt een foto door vanaf het water. Nagali, goedemorgen. Ik ben erbij om lekker vroeg te beginnen. Eline meldt zichzelf wakker. En tot slot zijn de woorden voor Sjoerd, die een berichtje instuurt vanuit de vrachtwagen.
1: Goedemorgen, Juri en alle wakkere mensen. Ik ben weer onderweg naar Paderborn, bijna bij Oostenbruck. En dan een paar adresjes. De laatste zit in Zuidern in Zouwerland. Mooi rit. Mooi weer erbij. Nog 1,5 week. Dan hebben wij vakantie. Mogen we van gaan genieten. God zegen voor iedereen. Maak er een mooie dag van en ga met God.
0: Dankjewel, Sjoerd. Dit is eerst.

0: Irma die en als ik val. 6:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant. In de rest van het land waren het er juist meer. Het nam vooral toe in het midden en oosten, blijkt uit politiecijfers. Ruim 40.000 Nederlanders zijn de dupe van een grote hack bij een Franse campingbookingsite, meldt 1Vandaag. Hun persoonlijke gegevens zijn gelekt en ook was te zien wanneer ze niet thuis zijn. En bij het voormalige gevangeniseiland Alcatraz bij San Francisco is een boot met toeristen omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode en naar 2 mensen wordt nog gezocht. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis.
2: Groot nieuws update.
0: De Britse tak van Amnesty International heeft spijt betuigd van een rapport dat veel christelijke organisaties bestempelt als een bedreiging voor mensenrechten. Volgens het rapport zouden de organisaties de rechten van vrouwen en LHBTI'ers beperken, onder meer door hun standpunten over abortus en gender. Na een storm van kritiek haalde Amnesty het rapport van de website. Nederlands Dagblad vroeg theoloog Arnold Huygen om een reactie en hij vindt dat Amnesty de weg kwijt is, omdat de organisatie ooit is opgericht om mensen te beschermen die vervolgd worden om hun geloof of overtuiging. En de Anglicaanse kerk, de grootste kerk van Engeland, heeft zich solidair verklaard met christenen in de Palestijnse gebieden. De kerkvergadering stemde na een lang en emotioneel debat voor die steun. Voorstanders zeiden dat Palestijnse christenen bijna geen stem hebben en dat de kerk ze anders in de steek laat. Anderen waren juist bang de Joodse gemeenschap te kwetsen. Daarom belooft de kerk in dezelfde uitspraak ook trouw aan het gesprek met de Joden. Het Nederlands Dagblad doet verslag van die vergadering. En een ziekenhuis in Amsterdam gaat als eerste meewerken aan abortussen tussen de 22 en 24 weken zonder dat daar een medische reden voor is. Vrouwen die zo laat in de zwangerschap een abortus willen, gaan daarvoor nu vaak naar het buitenland. De beroepsvereniging van gynaecologen wil met deze proef veranderen, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Christelijke organisaties en partijen reageren geschokt omdat een kindje van 22 weken buiten de baarmoeder kan overleven. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk zegt daarom begrip te hebben voor zorgverleners die weigeren mee te werken. En de zorgorganisatie NPV is een petitie gestart tegen die proef. En het orgel in de kerk waar Lionel Messi als baby werd gedoopt is toe aan restauratie. En een kerkganger in zijn Argentijnse geboortestad hoopt stiekem dat de wereldberoemde voetballer daaraan wil meebetalen. Het Nederlands Dagblad bezocht de kerk en sprak er trotse kerkgangers die het talent van Lionel Messi een geschenk van God noemen. De voetballer groeide op in een katholiek gezin en wijst bij ieder doelpunt naar boven. Vanavond om 9:00 speelt hij met Argentinië tegen Engeland in de halve finale van het WK voetbal. Dan nog het grootnieuws radio van Buienradar. Ja, het wordt een zonnig dagje. Vandaag is het zonnig, later in het oosten wat stapelwolken. En tegen de avond een lokale regen- of onweersbui. Het wordt vandaag 28 tot 31 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Meerdere bijzonderheden onderweg op dit vroege tijdstip. Allereerst de A15, Gorkum-Rotterdam. Bij de Papendrechtsebrug is de weg helemaal dicht door problemen aan de matrixborden. Omrijden kan via Dordrecht over de N3. Ook is het druk op de A27, Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf. 10 minuten door de wegwerkzaamheden.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. We lezen zometeen Lucas 9 over muziek van Jesus Culture onderweg naar Red Worship en Alpha en Omega.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke radiostation.

Believe in You. Het is een lied dat Kim kreeg aangeboden, als het ware. Ja, het was een mooi verhaal wat erbij zat, als het ware. Dat het echt doorleef was voor haar, want ze kreeg het aangereikt door Jordan. Hij was een songwriter, singer-songwriter. Hij kwam ermee bij haar man Skyler. En hij had er vooraf voor gebeden, voelde dat dit lied speciaal voor die twee bedoeld was. Voor Skyler en Kim. En Kim die zegt zelf, ja, vanaf de eerste keer dat ik het hoorde, wist ik dat dit voor mij was. Had net een zwaar jaar achter de rug. En ja, ze zei zelf, het voelde alsof ik in het vuur stond. En alsof dat vuur me zou verslinden. Maar Jezus liet haar zien dat het vuur er niet was om haar kapot te maken, maar om haar te zuiveren en sterker te maken. En dat ze er niet alleen in stond. En ja, precies dat stond ook in die tekst. Even in the fire, I'm alive in you. Ze zong het net hier op Groot Nieuws Radio in de Nieuwe Morgen. Het is bijna tijd voor de Bijbellezing. Lees zometeen Lucas 9, de eerste 9 versen. Kort gedeelte, maar wel heel mooi. Ondertussen kijk ik even in de Groot Nieuws Radio-app en zie ik dat Petra alweer van Terneuzen naar haar werk in Bordmeerbeek rijdt. Peter zit onderweg van Amersfoort naar de Meern. En Dionne is wakker geworden op haar werk in Breda. Ik hoop niet dat je er echt helemaal letterlijk wakker bent geworden. Maar in ieder geval nog met de slapen in de ogen en Groot Nieuws Radio in de oren. Miranda die maakt zich klaar voor de dagbesteding, waar ze zometeen weer aan de slag gaat. En Alexander telt de dagen af. Nog 2,5 dag werken en dan is het tijd voor vakantie in Oostenrijk. Heerlijk. Bill die bracht de groep Turn zojuist weg op Schiphol. 6 dagen waren zij te gast en nu gaat de reis weer verder naar Portugal. En Ewald die stuurt een mooie wens mee voor iedereen. Waar je vandaag ook bent gesteld, ik wens je een gezegende dag toe, stuurt hij. Verder ook wakker Marat en Henriette, Rianne, Rosa en Marit die van zich laten horen. Meer dan welkom in de Groot Nieuws Radio app. Zometeen gaan we dus lezen, kort gedeelte uit de Bijbel, Lucas 9 naar Charlotte Jordaan. Dit is Levend Offer.

0: Charlotte Jordaan en Levend Offer.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik Lucas hoofdstuk 9, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Jezus stuurt zijn 12 leerlingen op pad. Daarna riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich. Hij gaf hen de macht over alle duivelse geesten en om ziekten te genezen. Toen stuurde hij hen erop uit om de mensen over het koninkrijk van God te gaan vertellen en de zieken te genezen. Hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als jullie ergens onderdak krijgen, blijf daar dan een poosje en reis dan vandaar weer verder. Als de mensen van een stad jullie niet willen ontvangen en niet naar jullie willen luisteren, ga dan uit die stad weg. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Toen gingen ze op weg en reisden van dorp naar dorp. Ze vertelden overal het goede nieuws aan de mensen en genazen de zieken. Koning Herodes hoorde wat Jezus allemaal deed. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Want sommige mensen zeiden dat Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Andere mensen zeiden dat hij de profeet Elia was. Weer anderen dat een van de andere profeten van vroeger uit de dood was opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Maar wie is die man toch over wie ze al die dingen vertellen? En hij probeerde hem te zien te krijgen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg er helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59.
16: Goedemorgen, zometeen op Grootnieuws Radio. Een lied dat eerst werd uitgebracht door Madmar, later gezongen door Joy Enriquez.

0: Zometeen in de uitvoering van Joy Enriquez.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
13: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur... naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Zomer. De Nieuwe Morgen.
14: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

0: origineel is van Matt Marr. Hij schreef het een gebed met de natte woorden: Heer, ik heb u nodig, elke dag zo nodig. En Joy Enriquez die hoorde dat en het liet er niet meer los. Jarenlang zong ze popmuziek op grote podia, totdat ze toch een andere weg koos. Liederen over haar geloof. En dit gebed nam ze mee in haar repertoire. Lord, I need you, Joy Enriquez. Het is 7:10. Een hele goede morgen, zegt ook Gerardini, de Groot Nieuws Radio app. Ik heb dochter Lief net afgegooid in Gorkum voor haar turbocursus en CBR voor haar theorie-examen auto. Spannend. Een hele fijne dag vandaag voor iedereen namens mij. Gerardine, dank je wel. Martin die zegt: goedemorgen jullie, goed je weer te horen. Vandaag lekker vrij samen met mijn zoon Temba. Een dagje naar de kliffen aan het IJsselmeer in Stavoren. Mooie dag voor de boeg. En ook Mariet is erbij. De hond aan het uitlaten en lekker aan het wandelen. Ja, goedemorgen, kan ik dus vertellen. Zometeen, dan ga ik even bellen met Diederik van Dijk van de SGP. Heeft allemaal te maken met een bericht wat ook een aantal reacties in de studio-app losmaakte. Berichten over een proef met latere abortussen. Die tot 24 weken is een abortus in ons land toegestaan. Maar in de praktijk wordt het alleen tussen de 22 en 24 weken toegepast bij een medische indicatie. Nou is er een ziekenhuis in Amsterdam die is gestart met een pilot waarin dit ook kan met een zogeheten sociale indicatie. En niet zelden komt de foetus levend ter wereld. En dat heeft dan weer enorme impact op zorgverleners die zich altijd met hart en ziel inzetten om kinderen te redden. Zometeen ga ik erover bellen met Diederik van Dijk van de SGP die daar kamervragen over heeft ingediend.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, Romeinen 8, vers 25. Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. Maar als we hopen op wat we nog niet zien, dan blijven wij in afwachting daarvan volharden. De dagtekst van vandaag, Romeinen 8, vers 25.

0: De Ovek in Band en Ovek is lied 914. Jezus, uw naam was dat. Ja, ook aan de reacties hier in de studio was te merken dat het veel losmaakte. Berichten over een proef met latere abortussen. Tot 24 weken is een abortus in ons land toegestaan, maar in de praktijk wordt het alleen tussen de 22 en 24 weken toegepast bij een medische indicatie. Het OLVG is een ziekenhuis in Amsterdam. Zij zijn een proef gestart, een pilot, waarin dit ook kan met een zogeheten sociale indicatie. Niet zelden komt de foetus levend ter wereld. En dat heeft enorme impact op zorgverleners die zich altijd met hart en ziel inzetten om kinderen te redden. Aan de telefoon Tweede Kamerlid Diederik van Dijk, die Kamervragen hierover heeft ingediend. Meneer van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor wie er niet zo in thuis is, een sociale indicatie. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, een sociale indicatie betekent allereerst dat er dus geen sprake is van een medische afwijking of een medische reden om over te gaan tot abortus. Omdat het kindje bijvoorbeeld een bepaald syndroom heeft of iets dergelijks. Nee, een sociale indicatie kan in zekere zin bijna alles omvatten. Geldgebrek, een verbroken relatie, en niet aan toe zijn, eigenlijk elke andere reden die een vrouw zelf kan aangeven waarom het kind niet gewenst is.
0: Oké, en dat is nu dus een proef die in Amsterdam wordt gestart. Want dat is nu, als je nu zegt, nou, ik heb geldgebrek of ik heb een verbroken relatie, dat is geen reden om een abortus te mogen plegen.
1: Nou, tot nu toe doen ziekenhuizen in principe geen abortussen van 22 weken of ouder om redenen dus van een sociale indicatie. Dus dat zou inderdaad een wijziging zijn van de wettelijke praktijk. En ja, het hele wrange of het hele afschuwelijk is dus inderdaad dat we het hier hebben dan dus over het doden van een levensvatbaar gezond kindje, maar wat om wat voor reden ook niet gewenst is. En ja, dat willen wij koste wat het kost voorkomen dat dit doorgaat.
0: Ja, wat zou de gedachte achter deze proef zijn van het ziekenhuis in Amsterdam?
1: Ja, uiteindelijk is de diepste gedachte, abortus moet gewoon gezien worden als zorg. En het is in hun ogen dus eigenlijk dan te gek voor woorden, dat de zorg op een heel klein stukje, namelijk tussen de 22 en de 24 weken, de zorg niet geleverd kan worden. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een te gek voor woorden om op deze manier over abortus te spreken, want een kindje genees je niet met abortus. Een zwangere vrouw is ook niet ziek, dus het is bizar om dit met zorg te vergelijken. Maar dat is wel de ideologische drijfveer erachter. Het is zorg en dat moet je tot in alle omstandigheden kunnen uitvoeren.
0: Ja, jullie kregen als SGP ook signalen van zorgpersoneel hierover, over deze berichtgeving. Welke zorg zat daar vooral?
1: Ja, kijk, we hebben het inderdaad dus hier over mensen die niet werken in een abortuskliniek. Dan kun je natuurlijk zeggen, goed, je kiest voor dit werk, je kiest voor een bepaalde context. Maar juist in ziekenhuizen, waar ze dus tot nu toe niet te maken hebben met dit soort abortussen, de mensen die daar werken, ja, die kiezen ervoor om mensen te helpen, om mensen te genezen, zeker ook als het gaat over kinderen. En nu word je geacht, in de intro kwam het al naar voren, het gebeurt niet zelden dat zo'n kindje levend ter wereld komt. Dan moet je dat kindje, zo noemen ze dat technisch, koud wegleggen. Dus je laat het ergens liggen, alleen in de kamer, geen verzorging, zodat het, en dat kan soms een enkele uren duren, zodat het sterft. Ja, dat staat natuurlijk volkomen haaks op de drijfveer waarmee zorgpersoneel normaal ervoor kiest om in een ziekenhuis te werken. Ja, als je erover nadenkt, ik kan er nog steeds over opwinden, ik vind het horror als je hierover nadenkt wat er gebeurt.
0: Ja, nou, u heeft daarom ook vragen voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Hermans. Welke vragen waren dat?
1: Nou, die vragen zijn natuurlijk erop gericht. Allereerst, hoe kan het dat zo'n proef loopt terwijl de Tweede Kamer weet van niks? Wij hebben dit eigenlijk min of meer toevallig gehoord in gesprekken met zorgverleners. Hoe kan het dat zo'n gevoelige discussie, en dat gaat veel breder dan de problemen die christenen met abortus hebben. We hebben het over de meest gevoelige abortussen die er denkbaar zijn op levensvatbare kindjes, dat de Kamer daarvan ook niet op de hoogte is gesteld en dat hierover geen politiek debat heeft plaatsgevonden. Dat moet dus in ieder geval gebeuren. Deze ontwikkeling moet stopgezet worden. En als SGP willen wij dat deze ontwikkeling natuurlijk heel ver de ijskast ingaat en nooit meer terugkomt.
0: Ja, er is inmiddels ook een petitie gestart tegen deze proef. Dat deed de NPV, Zorg voor het Leven. Daar wordt ook de Tweede Kamer opgeroepen om deze proef te stoppen. Wat is het vervolg? Gaat deze proef, kan het zomaar stoppen?
1: Wij hebben uiteraard dus gevraagd om actie van de minister Hermans. Ja, wij hopen dat de antwoorden op onze vragen op korte termijn naar buiten komen en helder zijn. Die antwoorden gaan voor ons in ieder geval aanleiding zijn om hierover een debat aan te vragen. En dat wij de minister gaan oproepen om hier een eind aan te maken. En als dat eventueel nog aanpassing vergt van wetgeving, dan moeten wij dat doen. Want dit mag niet doorgaan. Dit is werkelijk ook een ondermijning van alles wat goed is in een beschaving of een samenleving.
0: Ja, heldere oproep. Dank, Tweede Kamerlid voor de SGP, Diederik van Dijk. En die petitie die inmiddels is gestart tegen deze proef, die kun je bekijken of tekenen op npvzorg.nl.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.
1: Ik reken.

0: horen van Salomo met Suzanne Paas en Het Diepe Water, Ode 29. Het is 8:02. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. Het lijkt erop dat aanslagen met explosieven zich verplaatsen. Het zijn er nog altijd evenveel, maar het gebeurt minder in Amsterdam en Rotterdam en juist meer in het oosten en midden. En voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, nu een park. Doordat daar nog munitie ligt, kan de brandweer niet dichtbij komen.
2: Groot nieuws update.
0: De Britse tak van Amnesty International heeft spijt betuigd van een rapport dat veel christelijke organisaties bestempelt als een bedreiging voor mensenrechten. Volgens het rapport zouden die organisaties de rechten van vrouwen en LHBTI'ers beperken, onder meer door hun standpunten over abortus en gender. Na een storm van kritiek haalde Amnesty het rapport van de website. Nederlands Dagblad vroeg theoloog Arnold Huigen om een reactie. En hij vindt dat Amnesty de weg kwijt is, omdat de organisatie ooit is opgericht om mensen te beschermen die vervolgd worden om hun geloof of overtuiging. En de Anglicaanse kerk, de grootste kerk van Engeland, heeft zich solidair verklaard met christenen in de Palestijnse gebieden. De kerkvergadering stemde na een lang en emotioneel debat voor die steun. Voorstanders zeiden dat Palestijnse christenen bijna geen stem hebben en dat de kerk ze anders in de steek laat. Anderen waren bang dat de Joodse gemeenschap gekwetst zou worden door dat besluit. En daarom belooft de kerk in dezelfde uitspraak ook trouw aan het gesprek met de Joden. Het Nederlands Dagblad doet verslag van die vergadering. En zorgorganisatie NPV is een petitie gestart tegen de proef met abortussen tussen de 22 en 24 weken zonder medische reden. Het ziekenhuis in Amsterdam begint daar binnenkort mee met die pilot. De NPV roept de Tweede Kamer op om die proef te stoppen, meldt ze vandaag. Volgens de organisatie komen kinderen bij zo'n late abortus niet zelden levend ter wereld, waarna ze worden overgelaten aan hun lot. Directeur Heusinkveld noemt dat kille praktijken die niet thuishoren in de Nederlandse zorg. En de petitie kan getekend worden op npvzorg.nl. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en warm met 25 graden op de Wadden tot 31 graden in Limburg. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3... maar ook via knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten in de file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouwen-Lelystad. Tussen Bant en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma, ook Sander en Angela onderweg naar Michael W. Smith. More love, more power.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

0: Michel W. Smit. Ik probeer alvast een beetje mijn Frans te oefenen. Nee, zo heet hij natuurlijk niet. Michael W. Smit, More Love, More Power.
1: De Kerkentour.
0: Ja, want het is weer zover. In het Frans moet ik even overschakelen, want in de Nieuwe Morgen neem ik je mee tijdens deze Tour de France naar kerk en basiliek en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. Vandaag, voor de kenners, is het de 11e etappe. 161,3 kilometer. Je zou maar moeten fietsen. Vlak, eindigend in Nevers. De start in de plaats Vichy. En Vichy is wereldberoemd om de historische kuuroorden, de schoonheidsproducten en ook de flesjes water natuurlijk. En zelfs Napoleon Bonaparte, die kwam er graag. Al in de eerste eeuw na Christus werd geïnteresseerd gekeken naar de warmwaterbronnen die een geneeskrachtige werking zouden hebben. En hier, aan de rivier de Allier, vind je ook plekken waar de ogen vooral gericht zijn op een andere bron met de hoofdletter B. Want zo vind je daar een wit, onopvallend kerkje dat nog relatief jong is naar kerkbegrippen. De Église Saint-Jean d'Arc werd in

Je vallen vooral de prachtige glas-in-loodramen op. Op een van die panelen is zelfs Jeanne d'Arc zelf te vinden. Niet als overwinnaar en omringd door welvaart, maar nederig met de handen gevouwen. Een passend beeld bij deze eenvoudige kerk in Vichy, waar de start is van de 11e etappe van de Tour de France vandaag. De bestemming van onze kerkentour. Daar heb ik me volgens mij redelijk doorheen geworsteld in deze Franse termen. Zometeen de overdenking van Kees Posma. Jezus gaat over grenzen is de titel van zijn overdenking straks.

0: Sander en Angela met Heerlijke Dag. Maak de tijd voor de overdenking van Kees Posma, schrijver van het boek Doen als Jezus. Hij is ook betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking heet Jezus gaat over grenzen.
1: Als mijn wieg in Amerika had gestaan, zou ik wellicht omschreven kunnen worden als een hillbilly. Ik ben een blanke man uit de familie van grondwerkers. Ik heb blauwe ogen, ben 1,94 lang en 90 kilo schoon aan de haak. Ik ben geboren in een dorp met maar liefst 1800 uitsluitend blanke

aan mensen. Toen in het dorp naast ons een meisje van 16 werd vermoord, werd er meteen naar het AZC in het naburige Kollum gewezen. De jongens van het dorp gingen verhaal halen bij mensen die zojuist de ellende in oorlogsgebieden waren ontvlucht. Ze bleken allemaal onschuldig. 13 jaar later bleek namelijk dat het een blanke Friese boer bleek te zijn die zich aan haar had vergrepen. Op mijn 27e verliet ik deze kleine postzegel in Friesland om in het buitenland te gaan wonen. Ik kwam daar terecht in een kerk en in een dorp met Ieren, met Nigerianen, Ghanezen, Amerikanen, Britten, Zuid-Afrikanen, Spanjaarden en Israëli's. Ik proefde voor het eerst Nigeriaanse Guinness. Ik genoot van een shepherd's pie en van Engelse thee met heel veel melk. De wereld ging echt voor mij open. Wat altijd zo vanzelfsprekend was geweest in normen en waarden, taal, omgang en gebruiken, kreeg nu een hele nieuwe dimensie. Ik ging over de grenzen. En achter die zorgvuldig opgebouwde Friese muren lag een wereld die veel mooier was dan ik ooit had kunnen durven dromen. Doen als Jezus betekent dat je over grenzen gaat, in de goede zin van het woord natuurlijk. Jezus deed het zelf met regelmaat. Bijvoorbeeld in zijn ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. Jezus reisde door Samaria, door gevaarlijk gebied. De Joden en de Samaritanen waren al tijden gescheiden door rassen en godsdiensthaat, maar Jezus wilde per se door Samaria reizen. Niet omdat hij dan veel sneller op de plaats van bestemming zou zijn, maar omdat hij daar een vanuit de hemel georchestreerde ontmoeting zou hebben. Eenmaal aangekomen bij de put, is daar die heerlijke ontmoeting. Jezus moet daarvoor bestaande etnische, religieuze en sociale grenzen van die tijd doorbreken. En hij doet dat alsof ze nooit hadden bestaan. Verwonderd vroeg de vrouw zich af wat dit te betekenen had. Hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Staat er in Johannes 4, vers 9. Zij ontving wat ze nooit meer kon verliezen. En hij gaf wat altijd al ook voor haar en haar volk bestemd was. Het resultaat van dit positieve grensoverschrijdende gedrag van Jezus? De vrouw ging veranderd naar huis. En ze nam het hele dorp mee naar de voeten van Jezus. Doen als Jezus betekent dat je uit je eigen sociale kring durft te stappen. En onwijs nieuwsgierig kijkt naar wat er nog meer te koop is in dat grote stuk wereld dat je nog niet kent. Dus nodig je nieuwe buren uit, die zojuist een woning toegewezen hebben gekregen, die zoveel beter is dan een woning die ze in Syrië bezaten. Ga eens naar de wijsgerige leesclub bij je om de hoek, om te horen hoe anderen denken en om op jouw beurt te delen wat voor jou belangrijk is. Blijf bij het voetbal ook eens voor de derde helft, om te zien wat de massa beweegt. Of ga, als je levensfase dat toelaat, een half jaar lang reizen, genieten en jezelf beschikbaar maken voor mensen in nood. Jezus doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. De weg om verandering te brengen en om zelf veranderd te worden, ligt dus open.

0: Filippa Henna, You're Still God. Op deze woensdagochtend, 4 minuten voor 8. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. In ieder geval beter dan André. Die heeft niet zo'n mooie nacht achter de rug, zegt hij.
1: Goedemorgen, Jori. Present hoor. Bedankt aan een jong katje sinds gisteren slaaploze nacht gehad. Maar we zijn een beetje laat. Doei.
0: Doei. Oké, sterkte André vandaag. Ja, het is woensdagochtend 15 juli. Een ziekenhuis in Amsterdam start met een proef met abortus bij gezonde ongeboren kinderen van 22 en 23 weken. Tot nu toe gebeurde dat in ziekenhuizen vrijwel alleen bij een ernstige medische situatie. En daarom slaan de SGP en de ChristenUnie alarm. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die schrijft onder meer op Twitter: dit prille leven verdient veel meer bescherming, ook als de sociale omstandigheden ingewikkeld zijn. En SGP-Kamerlid Diederik van Dijk, die ik eerder vanmorgen sprak, die stelt kamervragen aan de minister. Ondertussen is ook de NPV een petitie gestart tegen deze proef, die je kunt ondertekenen op npvzorg.nl. Ja, verder vandaag het weerbericht. Dat is zonnig. Vandaag blijft het volop zomerweer. Het is zonnig en warm met 25 graden op de Wadden. 31 graden in Limburg. En vanochtend tussen 10 en 12 zijn Thijs en Jorieke er op Grootnieuws Radio. Zij sluiten hun gesprekreeks af over lijden met psycholoog Michelle van Dusseldorp. Dus dat gaat over het lijden. Vandaag gaat het over wat je kunt doen. Hoe je er bent voor iemand die lijdt zonder diegene te willen repareren. Vragen daarin zijn ook welkom. Die kun je deze ochtend stellen bij Michelle van Dusseldorp. Te horen tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke. Ja, en verder mogen we weer eens uitdelen vandaag.
2: En verder vandaag?
0: Namelijk kaarten voor het Zera Worship Festival in Zeewolde. Van 21 tot en met 23 augustus wordt er 50 uur non-stop aanbeden. Met christenen uit heel Nederland. Met onder meer Kees Kraaienoord, Ellie Leinberg en Julian Goedhart. Jij kunt erbij zijn. We geven dagkaarten weg voor zaterdag 22 augustus. Vanmiddag in de dag van vandaag tussen 4 en 7 kun je kaart winnen als je nu aanmeldt via grootnieuwsradio.nl/actie.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
14: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer. Een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad. Tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging. Door dat ongeluk is 1 rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten.
0: Goedemorgen, zometeen op Grootnieuws Radio. Lied van de Kissing Crowns, geschreven door Mark Hall op een bijzondere locatie in de auto. Welk lied het is, hoor je zometeen.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
23: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
24: hoi,
23: of binnenkort vertrekt,
24: adios.
23: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
24: Fijne vakantie.
25: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
26: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
29: Meer voor minder. Simpel.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
3: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Nieuwe Morgen.
4: Met Joeri van der Geest.
3: Het christelijke radiostation.

0: Mark Hall van de Kissing Crown schrijft zijn liedjes op een bijzondere plek, namelijk in de auto. Doet hij vaak. Zijn vrouw die slaapt, de kinderen zijn stil en dan zingt hij daar zijn eentje voor God in de auto. En nou, op zo'n avond onderweg stelde hij zichzelf een vraag. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik dat ik hier zomaar vanuit mijn auto tegen God mag praten? En dat hij dan ook nog luistert. Het antwoord vond hij in de Bijbel. Jacobus die zegt het, u bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Ja, zo klein ben je, een bloem die verwelkt, damp in de wind en toch luistert God naar je. Daar gaat dit lied over van de Kissing Crowns, Who Am I? Een hele goedemorgen, het is woensdag 15 juli, 11 minuten over 8... Ja, vandaag wordt het weer zo'n warme dag. Warm tot zeer warm, luidt het weerbericht. In het midden zo'n 29 graden. In het zuidoosten 30 of 31 graden. De zon die schijnt volop en het blijft droog. Ook morgen is het in het noorden bewolkter. Met kans op een bui, dat dan weer wel. Daarna wordt het elke dag een stukje minder warm. Nou, dat gezegd hebben, dan zeg ik een hele goede morgen. Dit is de nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. We gaan het zo meteen hebben, ja, het mag er wel ochtend zijn, over wijn. Want het gaat goed met wijn van Hollandse bodem. En daarom ben ik zo meteen met een zuster uit een kloostergemeenschap in Oosterhout. Ze maken daar wijn en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat wijn maken en geloven met elkaar te maken hebben. Ze schijnt mij daar antwoord op te kunnen geven.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, Romeinen 8, vers 25. Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. Maar als we hopen op wat we nog niet zien, dan blijven wij in afwachting daarvan volharden. De dagtekst van vandaag is Romeinen 8, vers 25.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Favier. Komende vrijdag weer te horen met zijn overdenking hier in de Nieuwe Morgen. Je hoorde de horizon voorbij. Ja, het gaat goed met de wijn in Nederland. Door het steeds warmer klimaat gaat de kwaliteit van de druiven omhoog. En nou, ik zal je natuurlijk niet aanmoedigen om al te veel wijn te drinken, want er loopt zelfs een overheidscampagne om ons bewust te maken van de gezondheidsrisico's van alcohol. Maar goed, het maken van wijn, van een goede wijn, dat is wel een bijzondere ambacht en opvallend genoeg ook sterk verweven met de christelijke traditie. Zoals in de priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout. Dat is een kloostergemeenschap waar het verbouwen van wijn een grote rol speelt. En ik praat erover door met zuster Maria Magdalena. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, u bent al 25 jaar priorin van dit klooster. De moeder, noemt u het zelf. Klopt dat?
1: Nou, ik ben 25 jaar priorin, maar wel 48 jaar in dit klooster.
0: Oh ja. Ja, u noemt uzelf de moeder.
1: De moeder van de gemeenschap en ook de manager natuurlijk momenteel.
0: Ja, dus u kent het dan ook als geen ander. Wat voor een gemeenschap zijn jullie?
1: Wij zijn een Norbertinesse gemeenschap waarin het biddende leven, maar ook de gastvrijheid naar buiten toe een hele grote rol speelt. Dat is kort gezegd.
0: Oké. En jullie verbouwen ook wijn daar?
1: Ja, sinds 2015 zijn we een wijngaard begonnen, maar met een geheel concept. Ook met een kloosterwinkel, een gastenhuis, vergaderarrangementen. En de reden was eigenlijk omdat onze bron van inkomsten door het kunstatelier grotendeels weggevallen waren. En wij dus moesten zoeken naar een nieuwe weg naar de toekomst toe. En wij geloven in de toekomst, zelfs na 755 jaar onafgebroken kloosterleven van onze gemeenschap. En we hadden onze landerijen beschikbaar rond ons klooster al vanaf 1645. En dat heeft ons ertoe aangezet om een wijngaard aan te planten.
0: Ja. Nou, ik denk dat de meeste mensen wijn associëren met misschien Spanje, Italië, Frankrijk, maar ook in Nederland wordt dus wijn verbouwd. Merken jullie dat het ook in de lift zit, dat het steeds populairder wordt?
1: Ja, toen wij begonnen in 2015 waren we toch een van de weinigen in Nederland. En waarom wij met een wijngaard begonnen zijn, is eigenlijk gaat terug naar het evangelie. Dus we moesten zoeken naar een nieuwe goede economische bestaanbasis. We hadden de landerijen en wijn is voor ons op de allereerste plaats verwijzend naar Christus. Christus de wijnstok, wij de ranken. Dus we zagen eigenlijk de metafoor waarin onze spiritualiteit aan bod kan komen op een nieuwe manier. En dat was de reden om te kiezen voor een wijngaard en niet voor bijvoorbeeld bier of iets anders. Ja. En inderdaad, vanaf 2015 tot heden zien we steeds meer kleine en grotere wijngaarden in Nederland komen. En dat heeft inderdaad te maken met de klimaatontwikkeling. Ja.
0: Ja, dat het dus steeds, het klimaat wordt steeds gunstiger, omdat het steeds warmer wordt om die wijn te verbouwen. Ja. U gaf het al aan, inderdaad. De wijn die dan verbonden is ook met Christus. Toch ook in heel veel andere kloosters wordt ook bier gebrouwen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ook in onze orde in België. En ja, dat vonden we dan toch ook niet echt zo origineel. Maar we vinden eigenlijk ook dat bier en een vrouwenklooster toch minder passen als wijn en een vrouwenklooster.
0: Ja. Wat ervaart u dan van God bij de zorg voor zo'n wijnrank? Als u specifiek voor dan toch de wijn kiest, omdat dat dan het meest geassocieerd wordt met Christus.
1: Wat ons bijzonder aanspreekt is dat een wijnrank verbinding legt. Hè. Je kunt als één wijnrank is niks. Het is dat samen, dus echt dat gemeenschappelijke idee. Maar ook, we werken met mensen met een beperking. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Heel veel vrijwilligers die in de wijngaard komen werken. Dus het is een samenspel van enerzijds Gods schepping, maar ook het werk van mensen. En vooral de verbinding die het legt. Dat is wat ook ons leven is en moet zijn.
0: Ja, nou wat mooi. En hoe lang, vraag maar dan even persoonlijk af, hoe lang duurt het om zo'n wijn te verbouwen?
1: Het kost heel veel tijd. Het is heel arbeidsintensief. Ten meer omdat wij merendeel nog alles handmatig doen. Het is ook heel spannend vanwege toch het weer. He, dus in mei met de tijd van de ijsheiligen, dan zijn we allemaal een beetje zenuwachtig. Oh, als er nou maar geen hagel komt. De wind moet niet te fel zijn. Moet niet te veel uit het oosten komen. Het maakt je ook wel bewust dat we heel veel in handen hebben, maar eigenlijk ook niet alles. En het leven is niet maakbaar. Dus het is altijd spannend, maar het schept ook heel veel vreugde.
0: Ja, nou, wat interessant om even zo te horen. Dank u wel voor de toelichting, zuster Maria Magdalena van de priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout. Hartelijk dank.

0: instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoon staan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Elevate your worship and there is a cloud. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het goedkope zomerabonnement van NS is een hit, ook onder mensen die anders niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Door een hack bij een Frans boekingsbedrijf voor campings zijn ook tienduizenden Nederlanders geraakt. Hun gegevens zijn gelekt, plus de data wanneer ze op vakantie zijn, meldt 1Vandaag. En Oekraïne heeft 17 Russische olietankers geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden.
2: Groot nieuws update.
0: De Britse tak van Amnesty International heeft spijt betuigd van een rapport dat veel christelijke organisaties bestempelt als een bedreiging voor mensenrechten. Volgens het rapport zouden die organisaties de rechten van vrouwen en LHBT'ers beperken, onder meer door hun standpunten over abortus en gender. Na een storm van kritiek haalde Amnesty het rapport van de website. Het Nederlands Dagblad vroeg theoloog Arnold Huigen om een reactie. Hij vindt dat Amnesty de weg kwijt is omdat de organisatie ooit is opgericht om mensen te beschermen die vervolgd worden om hun geloof of overtuiging. En het Amsterdamse ziekenhuis OLVG is een proef gestart met abortussen bij 22 en 23 weken zwangerschap. Ook als het kind gezond is. Nu kan dat in ziekenhuizen vrijwel alleen om een medische reden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk stelt er kamervragen over aan minister Hermans van Volksgezondheid. Ik sprak hem er vanmorgen over.
3: Hoe kan het dat zo'n proef loopt terwijl de Tweede Kamer weet van niks? Wij hebben dit eigenlijk min of meer toevallig gehoord in gesprekken met zorgverleners. Hoe kan het dat zo'n gevoelige discussie, en dat gaat veel breder dan de problemen die christenen met abortus hebben. En we hebben de meest gevoelige abortussen die er denkbaar zijn op levensvatbare kindjes, dat de Kamer daarvan ook niet op de hoogte is gesteld en dat hierover geen politiek debat heeft plaatsgevonden.
0: Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen. Partijleider Mirjam Bikker noemt het een vreselijke ontwikkeling en zegt dat dit prillenleven veel meer bescherming verdient. En de NPV is inmiddels een petitie gestart om de proef te stoppen en tekenen kan op npvzorg.nl. En het orgel in de kerk waar Lionel Messi is gedoopt is toe aan restauratie. En een kerkganger van die kerk die hoopt dat de voetballer daaraan wil meebetalen. Voor hem is dat toch maar een habbekrat, grapt hij. Het Nederlands Dagblad bezocht namelijk de parochie in Messi's geboortestad Rosario, waar de leden vol lof over hem zijn. Zijn talent is door God gegeven, klinkt het daar. Vanavond om 9:00 speelt Messi met Argentinië de halve finale tegen Engeland. Wordt het opnieuw wereldkampioen, dan komt hij misschien wel langs in Rosario. En wie weet is het orgel dan snel geholpen. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag blijft het volop zomerweer. Het is zonnig en warm met 25 graden op de Wadden, 31 graden in Limburg. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk, maar er toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Jouren naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk.
5: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Postma. Altijd iets om naar uit te kijken. Ook muziek van Lef is onderweg naar Promises van Maverick City.
2: De nieuwe morgen.
5: Het christelijke raad.

0: Maverick City Music and Promises. Deze week maak je in de middag kans op kaarten voor het Sera Worship Festival. Aanmelden kan via grootnieuwsradio.nl/actie. En collega Martin achter de schermen, jij duikt deze week dan ook in het thema aanbidding.
1: Ja, maandag haalden we al wat reacties op van verschillende aanbiddingsleiders. Maar goed, muziek is natuurlijk maar een onderdeel van aanbidding. Bij worship denken we daar vooral aan, maar het gaat natuurlijk over iets groters. Het raakt aan ons hele leven. En in de zoektocht naar wat meer verdieping hierin hoefde ik niet zo heel ver te zoeken. In onze rijke podcastarchief van Groot Nieuws Radio valt daar een hele hoop over te vinden. Bijvoorbeeld in een recente aflevering van Thijs en Jorieke, de podcast van Thijs en Jorieke, is bijvoorbeeld een gesprek met Arie de Rover terug te luisteren. Hij bespreekt regelmatig allerlei verschillende soorten afgoden die onze aanbidding opeisen. En in de aflevering van afgelopen maandag zoomt hij in op de Bijbel en stelt de scherpe vraag: kan zelfs het boek van God een afgod worden dat te veel van onze aanbidding ontvangt? Een scherpe vraag. En ook in onze eigen podcast Preken en Overdenkingen valt genoeg te leren over aanbidding. Bijvoorbeeld Nadine de Vos, die deelde eerder dit jaar op 9 februari dat God niet onze aanbidding nodig heeft om groter te groeien, maar dat wij het vooral nodig hebben om te groeien. Interessante gedachte. En in Brandstof sprak Eunice vorig jaar met psychotherapeut Arenda Bus in de podcastaflevering God en je pijn aankijken, aanbidden onder tranen. Dat is een hele lange titel, maar goed, staat eerlijke aanbidding centraal. Halleluja roep je niet om tranen te overschreeuwen, maar juist met die tranen. En terwijl ik daar wat over nadacht en struinde door het mooiste dat hierover is gezegd en geschreven, stuit ik op een bekende worshipstem die je hier ook vaak voorbij hoort komen. Iemand die daar als geen ander woorden aan kan geven, en dat is C.C. Winans. Ook zij zegt: aanbidding is niet iets wat alleen bedoeld is voor als je je goed voelt, maar het komt juist op uit de meest donkere momenten in ons leven. Zoals toen zij met de familie rond het sterfbed van haar broer Ronald stonden, toen hij zijn laatste adem uitblies, hief haar vader zijn handen op.
2: He just began to worship God. And his first words were like, Lord, I thank you for the years you gave us, Ronald. And I looked at him and I was just like, that's your first response? But seeing how God carried my parents through that, losing a child, yes, I saw the tears, but they never went into a deep depression. But he understood the power of praise. So when I'm going through a rough time, a challenging time, I know even if I'm crying, I cry with my hands lifted up. And it gives me the strength, because worship always puts your focus on the greatness of God.

0: maar mijn ziel. Maakt het 8:47 tijd voor de tweede overdenking van Kees Posma vanochtend. Deze overdenking heet Jezus kent zijn roeping.
1: Er zijn onder de hedendaagse volgelingen van Jezus zo ongeveer 2 prototypes te onderscheiden als het gaat over Gods wil voor hun leven. Ik noem ze wel eens stipchristen en kaderchristen. De stipchristen geloven dat God een exact en specifiek plan voor zijn leven heeft. Dit is Gods plan A. En wanneer je dit plan mist, dan wandel je niet langer in de bestemming die God voor je heeft. De stipchristen geloven dat God voor hem of haar één specifieke partner een carrière en bedoeling heeft klaarliggen. Als de stipchristen hierop wordt bevraagd, zal hij zeggen: aan God zal het niet liggen. Het is nu mijn taak om dit exacte plan te gaan ontdekken. Ik zie in de Bijbel eigenlijk alleen maar verhalen van mannen en vrouwen die door God heel specifiek geleid worden. Datzelfde geldt ook voor ons. De kaderchristen gelooft niet zozeer in één zaligmakend plan A voor zijn leven. Hij gelooft dat God ons een kader geeft, namelijk zijn woord. En dat we binnen dat kader veel speelruimte krijgen van God om ons leven te leven.

en een goed te doen. We hoeven dus niet in de startblokken te blijven staan tot we Gods startschot horen. Nee, bij onze bekering heeft dat schot al geklonken. En we mogen nu frank en vrij binnen Gods kaders datgene doen wat onze hand vindt om te doen. Als zij zouden worden bevraagd op het verstaan van Gods stem, zouden ze zeggen: aanbid God met je heel je hart, met heel je ziel en verstand. En als dat je levensmotto is, dan kun je binnen de kaders van zijn woord doen wat je wilt. De vraag van roeping, bestemming en levensplanning is relevant voor elke generatie. Ook jij bent misschien op zoek naar Gods plan met je leven en welk gereedschap God jou heeft gegeven om mee te gaan bouwen. Jezus wist al heel vroeg wat zijn levensmissie zou worden. Toen zijn ouders hem een paar dagen kwijt waren geweest, slaakten ze een zucht van verlichting toen ze hem vonden aan de voeten van de leraren in de tempel. Jezus zelf toonde weinig opluchting en vroeg verbaasd: waarom hebt u mij eigenlijk gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? In zijn volwassen leven zou hij soortgelijke uitspraken doen en blijven aangeven dat zijn voedsel is het doen van de wil van zijn vader en dat hij daarvoor was gekomen. Doen als Jezus betekent dat je doet waar je voor bestemd bent. Je bent gemaakt om God te aanbidden. En laat je niet wijsmaken dat dat alleen gebeurt in die 60 minuten dat je in een kerkbank zit. Of iets eigentijdser, een naked espresso drinkt van Costa Ricaanse terrazzobonen, terwijl je in een kring op wat trendy worship leaders wiegt. Er zitten namelijk 10.080 minuten in een week. En 10.020 daarvan breng je door buiten de kerk. Thuis, op straat, in de sportschool, op de steiger, in je kantoortuin of in je auto met chauffeur. Dus speel binnen de kaders, zoek de randjes op en wie weet stuit je op jouw stip op de horizon. Bid, vraag je af waar je goed in bent en welke nood je hart het hart raakt. Herken patronen in je leven. Vraag de Heilige Geest om je te leiden en wees bereid om te gehoorzamen. Het is een levenslang avontuur van bijsturen, gas geven en op de rem trappen. Zou het niet fantastisch zijn als je aan het einde van jouw reis de woorden van de 12-jarige Jezus kunt beamen en kunt zeggen: ik moest bezig zijn met de dingen van mijn vader. En dat is wat ik heb gedaan. Nou, wil je nou iets meer weten over de stip of over de kaderchristen? Op www.keespostma.com heb ik op mijn inspiratiepagina een online preek klaarstaan hierover. Met wat meer voorbeelden uit mijn eigen leven. Enjoy.

0: dat is inderdaad mooi gekozen. Eerst Lef, Steal My Main Ziel. En zojuist Keith en Chris en Getty, Steal My Soul, Be Still. Het is bijna 9 uur aangeschoven. Tim Hendricks om alvast de eerste blessing van vanochtend bekend te maken. Toch wel een mooie overgang, hè? Om alvast even een tipje van de sluier te verklappen.
1: Zeker, zeker, zeker. Dan kunnen we er een klein beetje in komen.
0: Ja, heel goed. Zullen we het doen?
1: Ja, laten we doen.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, Jans Oosting uit de Musselkanaal weer een jaar erbij. En een nieuwe baan. We mogen jou lanceren met een blessing. Dus fasten your seatbelt, zou ik zeggen. En deze blessing alert geldt natuurlijk ook voor de rest van het land. Over een paar minuten dan stijgen wij op met de blessings, de eter in. Maak van dit moment gebruik om nog voordat wij een klap geven op de lanceerknop jouw plaat en persoonlijke boodschap met ons te delen. Vertel eventjes voor wie wij nog een plaat kunnen draaien. Hoe jij hoopt dat dat een blessing is. En je kunt daarvoor de studio nu appen. Bestorm de app, de WhatsApp van Groot Nieuws Radio.
0: Yes. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Hé, even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
8: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app... en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
13: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart. Die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
17: De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6, Joure-Lelystad, bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden.
1: Kijk, goed nieuws in de verkeersinformatie. Nog meer goed nieuws. De blessings komen eraan. Laat even weten of je klaar bent voor ontvangst. En deel met ons jouw actuele luisterstatus. Wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou bezig? App de studio en check in bij de blessings van vandaag.
18: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
23: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
25: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
26: Thijs en Jorieke, live.
27: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
26: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
28: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
27: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
28: Wat ga jij dan doen?
26: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
28: Tot dan!
2: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
15: Zomer.
2: Blessings.
15: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

Shady Gill en Steven Musso met I Speak Jesus hier bij Grootnieuws Radio. En het is fijn dat je inschakelt, dat je incheckt. Het is goed om weer verbonden te zijn op deze manier. En ja, een beetje mee te leven ook met Mariet. Mariet die is op dit moment moed aan het verzamelen, zo naar de tandarts. Nou, Mariet, je kunt lotgenoot Gert-Jan een hand geven, want Gert-Jan checkt in vanaf zijn thuisbasis in Heesbeen aan de T en gaat zo ook naar de tandarts toe. En zegt Gert-Jan, heb zojuist al bloed geprikt. En dat is altijd weer spannend natuurlijk. En een mooi uurtje blessings voor iedereen, waarin we lief en leed mogen delen met elkaar. Gerda die zoekt haar toevlucht in de schaduw met een lekker bakkie koffie en de radio aan. En voor alle luisteraars de groeten, zegt Annie. Ik luister vanuit de camper in Giethoorn, genieten van blessings. En Henk, die is al aan het vissen. Nelly is de openslaande tuindeuren aan het schilderen voordat de zon hard gaat schijnen. En Mario, die luistert naar Grootnieuws Radio terwijl we op school het schooljaar aan het afronden zijn en aan het voorbereiden op volgend schooljaar. Leerlingen komen morgen hun rapport halen en vrijdag hebben we als team nog een afsluiting met elkaar en dan lekker vakantie. Nou, Danielle nog, die zegt goedemorgen deze zonnige morgen. Vandaag gestart met inpakken voor de vakantie. Vrijdag voor het eerst met de caravan op pad richting Oostenrijk. We hopen een mooie reis te hebben en dat alles goed mag gaan. Iedereen een gezegende nieuwe dag. Namens Marretje even de groeten aan Anita en Esther die op vakantie zijn op het beloofde land, camping beloofde land. Groeten dus van Marretje bij deze en een goede vakantie. Wie ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is, wel of niet op vakantie. Dit zijn de blessings van woensdag 15 juli 2026. En dit is de eerste blessing die we bezorgen bij Jans Oosting in Musselkanaal. Lieve Jans, zegt Renate, gefeliciteerd. Vandaag 15 juli, je verjaardag, 56 geworden. Dankbaar dat je er weer een jaar bij hebt. Ook al is het soms stormachtig in je leven. Ik wens jou rust. Ik wens je de vrede en kracht van God toe. Hij die er elke dag voor je is. En over 2 weken begin je aan een nieuwe baan. Hij is met jou elke dag. En ik hou van jou. Liefst van jouw vrouw Renate. En deze plaat mag ik voor je draaien. De Lize met gebed voor jou.

0: eerste blessing is een feit, Delize, met gebed voor jou klonk hier. En de volgende blessing is een speciale blessing voor bruidspaar van Os. Bruidspaar van Os, dames en heren, vandaag 67 jaar getrouwd. En dus draaien we hier op Grootnieuws Radio het volgende lied voor jullie samen. Namens alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ik geef graag het woord aan Ida. Ida Wisse, zij spreekt jullie vanmorgen persoonlijk toe.
1: Lieve pa en ma, van harte gefeliciteerd met jullie 67-jarige trouwdag. Helaas wonen jullie niet meer samen. Maar om de dag komt pa nog trouw bij jouw ma in Wooncentrum Huis te Leden. Hij zorgt goed voor je. Er zijn zorgen om beide. Maar vandaag is er alleen maar dankbaarheid. Dank aan God die jullie tot nu toe gespaard heeft. En de liefde die er nog altijd is. Namens alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen vragen we een lied aan. Dit lied hebben we gezongen met jullie 50, 60 en 65-jarig huwelijksjubileum. Daarom ook nu, groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer.

Gefeliciteerd. Bruidspaar van Os en familie, gefeliciteerd met 67-jarig huwelijk. Wat ontzettend mooi en heel gaaf dat we dat mogen meevieren met het draaien van het lied Groot is uw trouw, o Heer. Ja, en terwijl Jenneke lekker aan het wandelen is en geniet van de blessings, Kees en Erik naar de Zwarte Cross onderweg zijn om hekken te leveren, en terwijl Anja lekker in haar hangmat ligt en vanmiddag trouwens ook naar de tandarts moet, zijn wij op weg naar Woerden, want we zijn op zoek naar Aaron, de jarige Aaron. Tenminste, gisteren was het officieel, maar Aaron, we mogen je feestje ook hier met een mooi lied op de radio vieren. Want hier zijn Lois, Rodé, papa en mama. Ze zeggen, lieve Aaron, gisteren was je jarig, 10 jaar oud nu. Dus dat is niet niks natuurlijk. En we hebben er een gezellige dag van gemaakt. En vandaag vier je het verder met de familie, omdat ook opa en oma feest vieren en we elkaar daar gaan zien. Nou, heel veel plezier, Aaron, en je lekker laten verwennen. Ook hier op de radio met de volgende plaat. Dus we trakteren je op Fiesta Celestial van Trinity, hemelsfeestje. Liefst dus van Lois, Rodé, papa en mama. En ook namens Groot Nieuws Radio en alle luisteraars. Van harte, kerel.

namelijk een hemelsfeestje op je radio met Trinity en Fiesta Celestial voor de jarige Aaron, voor alle andere jarigen die we niet genoemd hebben, maar wel jarig zijn. En natuurlijk deze dagen extra veel kids bij de radio, want sommigen hebben al vakantie. Anderen hebben een rommelige laatste week. Alle dingen worden afgesloten natuurlijk. Musicals worden opgevoerd. Supermooi. Ja, en ook Olof hier trots natuurlijk op zijn grote zoon Luc. Luc, lief is Adriaanse. Even de vraag of we ook iets kunnen draaien voor Luc, want Luc neemt afscheid van de basisschool, dankbaar voor de school en ja, vol vertrouwen richting de toekomst, Luc. We gaan even iets moois voor je draaien. Marcel, Lydia, Siemer komen eraan met Jezus is de weg. Hele mooie om deze op zak te hebben. Luister ernaar, geniet ervan. En mooie laatste dagen, mooi afscheid van de basisschool gewenst. Ook voor alle anderen natuurlijk, hè. Dan Naomi Vlietstra uit Drachten. Ook deze plaat voor jou, Jezus is de weg. Marcel, Lydia, Siemer, aangevraagd voor je met een dikke knuffel van Heid, Mama en Meerte. Want lieve Naomi, gefeliciteerd met jouw 10e verjaardag. We hopen dat je een hele leuke dag hebt vandaag. En we houden van je en zijn super trots op je. Dikke knuffel van Heid, Mama en Meerte. En hier zijn ze, Marcel en Lydia Zimmer. Jezus is de weg.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Hoi Tim, ik luister elke dag en ik steun Groot Nieuws Radio ook als vriend, zegt Marette Melging uit Herugowaard. Ik heb echter nog nooit Psalm 8 Hallee van Phil Wickham gehoord. Zou die eens willen draaien? Marette, leuk dat je luistert. We draaien hem voor jou.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En ga er even goed voor zitten. Opa en oma Treur uit Wilnis, dit is voor jullie. Een boodschap van de kleinkinderen van, ik ga ze even allemaal noemen. Ezra, Seth, Rodé, Julia, Aaron, Lois, Josia, Kiana en Ethan Caleb. Lieve opa en oma, vandaag een vrolijke dag. Oma is jarig en jullie zijn vandaag gewoon 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En wij zijn de heren ontzettend dankbaar voor jullie. Zo'n lieve, grappige, enthousiaste en biddende opa en oma. We kunnen niet beter wensen. We hopen nog lang met jullie op te trekken en wensen jullie alle goeds en God zegen toe. En speciaal voor jullie een lied over Gods trouw. Dat bieden wij jullie aan. Christian Verwoerd en het liedje Elke Dag. Heel veel liefs van Ezra, Seth, Rodé, Julia, Aaron, Lois, Josia, Kiana en Ethan Caleb. En tot vanmiddag op het feest. We hebben er zin in.

geen blessing op de radio ontbreken. Beide van harte God zegen toegewenst voor een nieuw levensjaar. God gaat vooruit en houdt jullie vast, omdat hij dat beloofd heeft. Ook voor jou, Maarten, nu je klaar bent met school en er nu een nieuwe stap is gezet naar een superleuke dagbesteding. Ik weet zeker dat je ook daar een warme plek zult hebben waar je mag groeien en bloeien. Heel veel liefs van je zus en tante Henny. En de woorden uit Psalm 139 die heel mooi hier vertolkt worden door de Opwekking Band, Opwekking 518. Het lied Heer, u bent altijd bij mij. Die mag ik voor jullie draaien. Van Maarten, Marianne en Maarten.

0: Heer, u bent altijd bij mij. Opwekking 518. En natuurlijk was dit Psalm 139. Aan de telefoon Dionne. Dionne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij vraagt een plaat aan

0: voor jouw penvriendin. En dat is Gerteke uit Zoetermeer. Wat leuk, jullie schrijven elkaar brieven.
1: Ja, eigenlijk sinds een jaar. Eigenlijk via een christelijke platform voor vrouwen. En ik vond het heel mooi om het penvriendin eigenlijk weer terug te nemen. Omdat social media tegenwoordig ook wel heel veel overneemt.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk op die manier. Ik heb er verder nog nooit gezien. Ik weet ook niet hoe dat ze eruit ziet of dergelijke. Geen foto's of helemaal niks gezien.
0: Nee joh.
1: Dus echt in het ongewis, zeg maar.
0: Jullie kennen elkaar per brief?
1: Ja, ja.
0: En hoe is dat om elkaar te schrijven? Werkt dat?
1: Ik merk wel dat het vaak wat blijft liggen. Maar het is wel op het moment dat je dan gaat schrijven, dan heb je zo enorm veel A4'tjes vol dat het onderhand een heel boekwerk wordt.
0: Ja.
1: En ik refereer dan ook altijd wel een beetje aan het dagboek van Anne Frank. Dat ik denk, ik vind het wel waardevol dat zulke dingen zoveel waarde blijven hebben.
0: Ja, zo is het. Ja, en je voegt er dan nu vanmorgen een extra dimensie aan toe, want je vraagt een plaat aan voor Gerteke. Het lied Je draagt het niet alleen van Martijn Bewalde, die ga ik draaien. Misschien kun jij even uitleggen waarom deze plaat voor haar?
1: Ik heb haar eigenlijk al een tijdje niet meer gehoord. Of je brief niet gesproken. Ik hoop dat het goed met haar gaat. Maar ik heb natuurlijk ook geen andere ingang om om contact met haar te zoeken. Dus ik had zoiets van, omdat ze laatst ook aangaf dat het mentaal niet zo heel lekker gaat. En ik wel geloof dat God ook bij haar is. En haar eigenlijk alle steun wil toevertrouwen vanuit de manier waarop dat kan. Vanuit mij dus, vandaar het lied.
0: Nou, mooi. We gaan het lied draaien. Je draagt het niet alleen voor Gerteke uit Zoetermeer. Laatste woorden, Dionne, voor jou. Per brief normaal gesproken. Nu even via de radio. Wat wil je haar zeggen?
1: Nou, ik hoop dat het goed met je gaat en ik hoop snel weer van je te horen. Al is het maar een klein kaartje of iets. Het hoeft geen heel briefwerk te zijn, maar ik wens je God zegen toe. En een hele mooie dag.

0: begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Martijn Bewalda met Je draagt het niet alleen. En Monica, mooi, jouw reactie. Even zo aan het einde van dit uur. Je zegt wat een onwijs mooie nummers. Wat een zegen. Wat hebben we toch een goede God. Zo dankbaar. Veel zegen voor iedereen. Kijk, Monica, de enthousiasme spat er vanaf. Fijn dat, de blessings je blijkbaar goed mogen doen. En ja, iedereen bedankt die eraan mee heeft gewerkt dit uur weer tot een mooi uur te maken. Morgen weer een nieuw uur. En geef je verzoekplaat maar alvast door. Kan via grootnieuwsradio.nl/blessings. Aantal platen, daar ben ik nog niet aan toegekomen vandaag. Ik zet ook een aantal dingen gewoon weer op het lijstje van morgen en zo. Nou, zo komen we er wel. Zometeen op het programma nieuwe Thijs en Jorieke. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We zijn met een mooie serie bezig. Michelle van Düsseldorp die is bij ons te gast meermalen en vandaag ook. Neem ons even mee. Waar zijn we gebleven in het hele verhaal?
2: Ja, de serie over het lijden. Hoe gaan we daarmee om? We zijn eigenlijk van ons hoofd zijn we begonnen. Hè, over de theologieën, de opvattingen die er zijn over het lijden. Zijn we gegaan naar ons hart. Dat was aflevering 2. Wat doet dat lijden met ons? Bijvoorbeeld de boosheid die het kan oproepen. En is dat dan terecht of mag dat niet? En nu zijn we bij onze handen gekomen. Dus we gaan het over die praktische dingen hebben. Zowel als je zelf met lijden te maken hebt, wat kan je dan helpen? Maar ook als je zo'n omstander bent, de do's en de don'ts. Want er gaat ook heel veel mis, er is veel onhandigheid. En soms zoek je zelf natuurlijk ook naar die woorden. Wat kan ik nou echt betekenen voor iemand? Dus we gaan lekker op dat niveau voorbij. Veel vragen van luisteraars komen voorbij, maar er kunnen er altijd nog een paar extra bij.
1: Yes, je hoort het. Zometeen Thijs en Jorieke.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse boekingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen netmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: De spits is officieel ten einde, al zijn er nog een paar problemen die open blijven staan. De A12 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Bleiswijk daarom een half uur vertraging. Verder de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Utrecht, file voor Utrecht. 5 kilometer en 15 minuten.
23: Zometeen Thijs en Jorieke.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
24: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
27: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
28: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
29: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
30: Mam, waar is mijn zwemband?
31: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
32: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
33: geeft ruimte.
34: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
32: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
35: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
36: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
37: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Tyler Perez, God is in control.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Staat jouw versierde auto al klaar, Thijs?
2: Ik heb geen versierde auto klaarstaan.
0: Wat dan?
2: Ik ben blij dat de auto weer bij het huis staat. Ik heb gisteren moest hij naar de garage. Duur grapje. Nee, daar komt niemand aan mijn auto.
0: Oh ja, daar vertelde je gisteren over. Ja. Hè? Hoeveel moest je betalen?
2: 1700 euro voor een paar nieuwe bandjes uitlijnen en een paar remschijfjes.
0: Ik moet vooral lachen dat jij dat tegen je vrouw ging verkondigen. En dat jij allemaal grappen ging maken. En daar was hij echt totaal niet van gediend.
2: Nee, die was nog eventjes dit aan het verwerken. Maar die staat weer thuis. Waarom zou ik een versierde auto moeten hebben?
0: Nou kijk, Noord en Zuid hebben natuurlijk al... met die kinderen hebben... Hebben zomervakantie.
2: Die zijn al in Frankrijk.
0: Die zijn al ergens op de wereld. Of gewoon lekker thuis. Maar ik zag dus van die filmpjes, een soort nieuw hypeje. Dat de ouders in Zuid en Noord hun kinderen gingen ophalen van school op de laatste dag. De laatste dag voor de zomervakantie gingen ze ophalen. Met een bont versierde auto. Maar dan echt van binnen vol met slingers, ballonnen, muziek. Aan de buitenkant allemaal van alles daarop getekend. Van die stiften op de ramen. Met het is zomervakantie. Nou, echt gewoon met ballonnen uit de ramen.
2: Om de vakantie in te luiden.
0: Om de vakantie in te luiden en zo. Ja, echt gewoon dat het een heel speciaal moment is. Dus voor de kinderen. Dus dan word je uit school gehaald in een feestauto.
2: Ik zie aan je neus dat jij hier iets van vindt.
0: Ja, en dan is het allemaal een beetje onder de mom van... we maken core memories. Dat is ook helemaal een hip woord. Dat je echt van die verankerde herinneringen maakt. Dat is heel belangrijk voor kinderen. Ja, en dan doe je dat. Ja, het is...
2: Wat vind je er precies van?
0: Ja, ik denk jongens.
2: Ik denk dubbel. Moet ik ook mijn auto nog gaan versieren, denk jij?
0: Moet ik dat ook gaan doen? Dat hoef ik natuurlijk helemaal niet te doen. Maar het is... Ja, ik denk, weet je, als je van alles een eventje wil maken... Sommige mensen zijn ook gewoon heel leuk en creatief, hè? Maar aan de andere kant, ik vind dat de core memory... een beetje aan inflatie onderhevig wordt. Want bijna alles moet een soort zo groot worden... van dan maak ik echt een herinnering. Nu weet ik jij ook wel het woord core memory hebt genoemd... met het opblijfboek van jou. Van ja, hier maak je echt de core memories mee.
2: Vind je dat ook overdreven?
0: Nee, ik ben gewoon even benieuwd wat jij hier dan... Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt. Of jij dat zou gaan doen. Dat jij donderdag of vrijdag met een versierde auto je dochter op zou halen.
2: Weet je wat mijn eerste gedachte is een beetje? Dat ik het een beetje een verkeerd signaal vind om aan te geven van... het is een groot feest, je hoeft nu heel lang niet naar school. dat vind ik al... Dat is even mijn eerste... Ik weet niet of dat helemaal jouw lijn is, maar dat vind ik al niet zo handig. Want ik vind, school hoort er gewoon... mag je gewoon een beetje normaal... moet je niet zo afgeven naar school. Laat ik dat
0: gezegd hebben. Alsof je elke vrijdagmiddag ook met een feest... Want dan heb je weekend.
2: Het weekend is begonnen. Nee, het voelt een beetje geforceerd. Ik denk dat ik dat een beetje erbij heb. Op zich een heel leuk idee. Alleen als we dat weer allemaal gaan doen. Doe een beetje aan de baby showers. Of dat je dan laatst ook weer. De gender reveal parties. En al dat ik alles moet een event worden of zo.
0: En dus dit is ook nog wat over de core memory. Nou, we gaan er zo nog even over doorpraten. Want ik dacht, Michelle zit hier toch. En zij is ook wel natuurlijk van dat je goede herinneringen moet maken. Dus misschien is het een beetje van, moet ik dit eigenlijk ook meer dit soort grotere dingen doen? Dat mijn kinderen laten denken, ik heb echt verankerde herinneringen in mij zitten. Het is een beetje overdreven.
2: Ik zal er straks even eentje delen wat wij een keer hebben gedaan. Daar moest ik aan denken toen je het over die auto die klaar stond bij school had. Misschien dat dat een betere core memory is.
0: Ja, dat vind jij dan weer.
2: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Maar goed, heb je hier ook gedachten over? Of misschien heb je het wel of niet gedaan. Of vind je er gewoon überhaupt van altijd lekker leuk om even je gedachten ook te weten. Nou, dan vandaag, je hoorde al de naam die ik zei. De derde aflevering en daarmee de praktische afsluiting van onze serie over omgaan met lijden met Michelle van Düsseldorp van Groundwork. We bespreken wat je beter niet kunt zeggen. Wat wel kan helpen en hoe je als familie, vriend, kerk of gemeenschap naast iemand kan blijven staan. En we krijgen handvatten hoe je zelf ook met het lijden kunt omgaan.
2: Nou, we zagen ook echt wel dat dit een thema was waar zoveel mensen gedachten bij hebben. Afgelopen weken dat we deze uitzendingen hadden, heel veel reacties binnengekregen. Die hebben we ook allemaal mee kunnen nemen in de voorbereiding van deze uitzending. Maar ook vandaag is jouw reactie van harte welkom. Stel je vragen, Michelle, via ons WhatsApp-kanaal of via de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Dit is Kees Krijdoort, heerser over alle dingen. En deel dus vooral nog even je gedachten over core memories.
2: En of je daar ook een mening over hebt.

0: tijdensheerser over alle dingen van Kees Krijnoord. Er kwam natuurlijk de berichten binnen over jou. Ook wat jullie nou vinden van, wat, van het fenomeen wat mij toch... Waar ik toch wel wat, wat van vind. Het fenomeen dat voorbij zag dat allerlei ouders... met versierde auto's, bonversierde auto's... hun kinderen gingen ophalen voor de laatste schooldag. En ja, ik vind het natuurlijk wat van, want ik dan... Kijk, je weet Thijs, ik heb natuurlijk altijd... Ik wil geen hoge lat hebben.
1: Maar
0: ik wil die goed genoeg ouder zijn. Maar ja. Het is voor mij heel hard werken om die lat naar beneden te laten.
1: Ja.
0: Dus elke keer als ik mensen die lat omhoog doe... dan voel ik, dat zegt ook wat over mezelf... en dan voel ik van, dan moet ik weer heel hard aan het werk... om mijn lat laag te houden.
1: Ja, en dat je dus ook afvraagt, zou ik dit ook moeten doen?
0: Ja, ik weet dat ik dat niet hoef te doen, maar toch... want ik denk, nee, ik vind dat echt... mijn kinderen zouden het vreselijk vinden, denk ik.
1: Ja.
0: zo opvallend, zo mega opvallen. Maar dan... Het triggert een beetje.
1: Ja, dat snap ik, ja. Nou, je krijgt bijval. Bea die zegt inderdaad, het is zwaar overdreven. Jorieke heeft helemaal gelijk. En die denkt, ja, als ik dan toch bezig ben... dan ook nog even delen wat ik zelf overdreven vind. Dat we altijd elkaar een fijne zomer wensen. Wanneer gaan we elkaar eens een fijne winter wensen? Bij deze even genoteerd.
0: ook Willem zegt, ja, het lijkt een beetje op compensatiegedrag te lijken. Ja. Van, we hebben wat te compenseren misschien... als een gevolg van de welvaart.
1: Ja. En Marijn die zegt inderdaad, ik wilde hetzelfde appen wat Thijs zei. School hoort erbij, een auto versieren, behoorlijk overdreven. Kinderen krijgen al zoveel. Wat is de maatstaf? Wat is nog gewoon? En dit vond ik ook wel mooi, het ging even over de core memories. Richard die zei, voor mij is mevrouw van Düsseldorp... een van mijn core memories aan Groot Nieuws Radio. Ik word altijd blij als ik haar
2: hoor.
3: Dat doet me goed. Misschien blijf ik toch.
0: Ja. Jij bent gewoon een core memory. Maar even, nu, je bent hier toch, Michelle. Jij hebt hier zeker wat wijs over te zeggen. Ik
3: heb me voorgenomen vandaag om niks te vinden. Maar dat duurde maar 5 seconden.
0: Mag nu gewoon. Maar wat vind je hiervan?
3: Ja, ik ben het eigenlijk met je eens. Ik denk van, toen ik dat boek schreef, Goed Genoeg Ouder... vond ik misschien het belangrijkste hoofdstuk... weet je wel, het boetseren van de goede burger. Dat je dan je kind moet opvoeden met de end in mind. Hè, waarom voed ik dit kind op? Om mee te doen aan de normale wereld. Een goede burger te zijn. Hè? Dus, en als je zoveel van dit soort... feesten en het leven is een feest en alles moet gevierd worden, dan ben je toch de verwachtingen aan het wekken onbewust dat alles wordt over mij gevierd laten. En ja, dat is niet zo. Leven is soms saai en vervelend en een sleur. Dat is normaal. Dus wat doe je bewust als ouder om te zorgen dat jouw kind leven soms als een sleur ervaart? Waardoor die dan door moet zetten. Of toch niet de... Hoe noem je dat? De korte eind... Nee, niet de, hoe zeg je dat?
1: Ja, niet de shortcuts, zeg maar.
3: Ja, niet de shortcuts. Er was een Nederlandse uitdrukking voor. Dat ben ik vergeten. De eindjes van afraffelen.
1: Ja, dat kan. Niet afraffelen. Ja.
3: Niet afraffelen. Ja. Dat je kind dat ook leert. Dus als ik dat soort verhalen hoor... van die hoe dat gedaan wordt... dan maak ik zorg. Want ik denk van... hoe zijn onze kinderen over 20 jaar? Hmm. Denken ze dat als ze naar hun werk gaan of als ze een week vakantie hebben, dat ze dan dat er dan een grote viermoment komt door de baas of door de buren of door de en dan is er alleen maar teleurstelling. Dus je zet je kinderen op om steeds teleurgesteld te worden en ze gaan ontdekken die dat kunstmatige viersfeer die je gecreëerd hebt als ouder dat haak staat tegenover het echte leven. En dan zadel je je kinderen op met een grote maat van teleurstelling. Dat het leven niet zo is als die voorgeschoteld is.
0: Die zomervakantie waar we in zitten. Prima als kinderen dat niet als van hoogtepunt naar hoogtepunt gaan. Maar dat het gewoon een beetje ook een 6-weekse sleur kan zijn.
3: Ja, soms. Weet je wel, het is, soms zal het zeker een sleur zijn. Weet je nog, aan de halverwege door de vakantie, door het einde van de 6 weken, dan komt je kind naar binnen. Ik verveel me. Weet je dat nog?
1: Wanneer mag ik weer naar school? Dat is ook prettig, hè?
3: Ja, ja.
1: Krijg ze daar weer zin in?
3: Ja, en dan voelt de ouder een beetje druk van, ik moet mijn kinderen vermaken. Ze moeten ze absoluut niet vervelen. Terwijl je ook als ouder kunnen zeggen,
1: Verveling is heel goed voor je, zeg ik
3: ook. Ja, of zeg niks. Ja. Of, oh.
1: Ja, dat is het.
0: Is het dan nog wel... Want die, ik vind dus dat die core memory een beetje aan inflatie onderhevig is. Dat ja. We moeten van alles een core memory maken. Wat is volgens jou nou echt die core memory?
3: Oh ja, dat kiest je kind zelf. Jij bepaalt niet wat jouw kind gaat herinneren. Dat doet je kind zelf. Van wat een positieve, warme... Ik zal het niet core memory noemen. Ik vind dat klopt niet. Het is een... Je als ouder biedt je een warme, veilige, leuke... soms saaie omgeving aan. En jouw kind kiest zelf welke herinnering haal ik hieruit... waar ik terugkijk met warme... het wordt een hulpbron van binnen. Zo was het bij ons thuis vroeger. En dat gaat bijna altijd gepaard met verbinding, met connectie. Met ik hoor erbij en het is leuk. Maar of dat dan door heel uitgebreid slingers en ballonnen te maken heeft... of dat door een moment is dat je samen met je vader je fiets plakte... en hij zei, geef mij dat ding en je voelde je gezien... Ja, dat kan ook een...
0: Want ja, dat vind ik wel heerlijk. Het legt de lat weer ook voor mij weer even een stuk lager. Want ja, ze pikken zelf wel die herinneringen dus eruit.
3: Het moet alleen niet... dat is belangrijk. Als alles moeilijk is... Hè, als je gaat door een scheiding en je hebt geld tekort... en het is allemaal drama... dan moet je wel bewust leuke dingen creëren.
1: Jorik, jij gaat dus niet met een versierde auto de kinderen ophalen.
3: Niet.
1: Ik ben dan wel even benieuwd. We hebben ook een gezamenlijke traditie dat we met een aantal gezinnen de vakantie inluiden met een ijsje bij de ijswinkel.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: Die was ik van komende donderdag van plan. Gaan we dat nog wel doen?
0: Ja, dat lijkt mij dus hartstikke leuk.
1: Dat kan wel.
0: Dat moet toch kunnen.
3: Dat
0: toch?
3: Vind ik een hele mooie ritueel.
0: Dat is toch gewoon een leuke.
1: Zonneballonnen.
0: Oké, zullen we wel even zeggen, de ballonnen zijn verboden thuis.
1: Die laten we thuis. Ja.
0: Die laten we echt thuis.

0: Babbelaars en We Believe.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: In de eerste twee gesprekken met psycholoog Michelle van Dusseldorp van Groundwork hebben we nagedacht over de grote theologische vragen rondom het lijden en over wat lijden van binnen met een mens doet. Die twee hebben het hoofd en het hart genoemd. Vandaag komen we bij de handen. Wat kunnen we daadwerkelijk doen in en aan lijden? Hoe ga je om met je eigen boosheid, verdriet of machteloosheid? Wat kun je betekenen voor iemand die lijdt zonder diegene te willen repareren? En hoe kan een kerk een plek worden waar verdriet niet wordt verklaard, wordt weggepreekt, maar gedragen? In deze afsluitende aflevering verwerken we ook de vele persoonlijke vragen en ervaringen die jij als luisteraar met ons hebt gedeeld. Michelle, nogmaals welkom. We willen vandaag meer praktische handvatten geven. Die zijn voor onszelf, maar gaat ook zeker over wat te doen als er iemand in je omgeving met lijden te maken heeft. Is de eerste belangrijke les dat we moeten accepteren dat we het lijden van een ander niet kunnen oplossen?
3: Ja, absoluut. En accepteren, dat gaat ook op verschillende niveaus. Hè? Want we kunnen met ons hoofd dat accepteren en theorie daarover hebben. Oh ja, nee, dit moet ik accepteren. Maar je hart en je handen denken dan soms iets anders. En voordat je weet, ben je daar aan de slag. Ga je daarmee aan de slag om te proberen de lijden van die anderen te verzachten of weg te nemen?
0: Wat gebeurt er wanneer we toch dus in die rol van reparateur, van oplosser stappen?
3: Nou, wat gebeurt er, en dat is het pijnlijke eraan, is het werkt niet. Het is juist schadelijk. Dus die andere voelt, en vaak zijn het onbewuste processen, die voelt, ik word niet gezien en niet gehoord. Jij lijdt niet met mij mee. Jij beweegt niet met mij mee. Dus die persoon voelt meer alleen, eenzaam, niet begrepen, geïsoleerd, buitenstaande. Dus je voegt lijden toe aan de lijden die iemand al moet dragen.
0: Door het op te lossen.
3: Door het te proberen op te lossen.
0: Dat lukt dus niet. Zit daar misschien ook iets van arrogantie in? Van ja, wie ben ik om te denken dat ik het verdriet of de verwarring van een ander kan repareren?
3: Ja, hubris. Hè? Er is een soort arrogantie die de Grieken in de mythe hadden ze het over hubris. Dus een soort denken dat je groter bent dan je bent. Denken dat je meer kan dan je denkt. Ik weet niet, in dat podcast over de narcisme hebben we daar over gehad. Dat er een soort omnipotentie is. Ik kan veel. Dus ik ben in staat om die lijden van die anderen te verzachten, is een soort, ja, je kan het ook arrogantie noemen, maar het is dat je denkt dat je veel groter, grandiozer bent dan je bent.
0: Ja, je denkt gewoon echt, ik kan het oplossen.
3: Ja, ik heb iets wat die andere niet heeft. Ah. En ik ga eigenlijk is een soort zelfverheffen boven die andere. De ander is de lijdende voorwerp en jij bent degene die dat gaat verzachten.
0: Maar ergens is het ook wel, we hebben allemaal toch ook wel de neiging om het te willen fixen.
3: Natuurlijk.
0: Want dat zit in ons.
3: Dat zit in ons, want je moet voorstellen dat als stel nou voor dat jij aan het lijden bent. Hè, je maakt iets mee, je bent verdrietig, je bent overstuur. Je huilt, je bent boos, allemaal door elkaar. Hè? En ik ben met jou in gesprek. En ik kijk naar jou, dan gaan mijn spiegelneuronen werken. Dus de spiegelneuronen zijn de neuronen in mijn brein die spiegelen wat jij in jouw gezicht laat zien. En dus mijn spiegelneuronen gaan aan. En dat betekent dat ik ook een beetje voel, als het goed is, wat jij voelt. Ik resoneer met jou. Hè? Ik vergelijk het vaak met die twee instrumenten in een orkest. Hè? De viool en de cello, die vibreren een beetje samen. Die zijn een klankkast, waardoor er een harmonie is. En zo werkt ons brein. We zijn sociale dieren. Hè? Ja. Door God gemaakt, relationeel. Dus als ik geen psychopaat ben, dan ga ik ook een beetje meevoelen met jou wat jij voelt. En dat is pijn. En menselijke neiging is van pijn weg te gaan. Dat is normaal.
0: En dat doen we dus eigenlijk omdat door die spiegelneuronen we het een beetje mee kunnen voelen.
3: Ja.
0: En dat meevoelen doet onszelf dus ook pijn.
3: Ja, het doet zeer.
0: Willen we niet.
3: Ja, en dat willen we niet. En dus dat spiegelneuronen, door God gebouwd, denk ik, die helpen ons om empathisch te zijn, om mee te voelen. Dus dat jij niet alleen bent in je lijden. Dat is de bedoeling. Dus ik kan een beetje meeproeven. Oh, zo erg is het. En als ik daarbij kan blijven zonder het weg te willen, dan is er een grote cadeau dat jij niet zo alleen voelt. Maar diep, dat doet pijn. Ik word herinnerd aan hoe machteloosheid voelt. En hoe angst voelt. En hoe verdriet voelt. En hoe boos wordt. En dat wil ik niet. Dat zijn nare emoties, hè? Pijnlijke emoties.
0: Die triggeren
3: misschien. Ik wil daarvan weg. En ik doe dat door iets te zeggen van het komt wel goed. Of uiteindelijk zou je hier blij van zijn. Of het is niet zo erg. Of denk aan de goede dingen. Allemaal dingen zodat ik wegga van mijn moeilijke gevoelens.
0: Je bent dan eigenlijk voor jezelf aan het zorgen.
3: Ja.
0: En niet per se voor die ander.
3: Ja.
0: En ergens kan je ook nog.
3: Egoïstisch is dat eigenlijk. Hè?
0: Ja, dat klinkt meteen zo naar. Terwijl mensen doen natuurlijk ook wel echt vanuit de goede bedoeling. Want ergens is ook iets moois dat we graag de pijn van de ander weg willen nemen.
3: Ja, zeker. Het zijn goede intenties. Dat is zo. We willen gewoon de pijn verzachten. We willen niet dat. Ik wil niet dat jij lijdt. Maar het is ook ergens doe ik het op de verkeerde manier, waardoor je meer gaat lijden.
0: Ja, omdat je eigenlijk ten diepste voor jezelf en je eigen pijn aan het zorgen bent.
3: Nou ja, je gaat weg van de pijn. Maar lijden, de pijn in lijden, heeft iets belangrijks. Dus ook als je probeert je eigen pijn op te lossen, dan kan dat zijn dat je door de oplossingen die je probeert, dat je nog erger gaat lijden. Dus, en hier vooral gaat het om de pijnlijke emoties. Die moet juist doorvoeld worden. Dat is wat nodig is. Dan kom je uit dat lijdensproces heen op een nieuwe plek. En als je het niet voelt, dan stagneer je dat proces. En dan blijf je langer in hangen of ontwikkel je psychische klachten.
0: Ja, het werkt juist, dus. Het werkt averechts.
3: Ja, het werkt averechts, ja.
0: Om dan wel zelf bij je eigen pijn weg te lopen, maar ook als de naaste het wil fixen.
3: Precies, en wat bedoelen we met fixen? Hè? Dat zijn die dooddoeners. Of de pogingen om het lijden op te lossen. Hè? Dus dat jij, als ik jou trek naar het positieve bijvoorbeeld. Of als ik.
0: Alles heeft een reden, God heeft een plan.
3: Ja.
0: Dat een beetje die.
3: Ja, precies.
0: Je moet het loslaten.
3: Ja, je moet het loslaten. Of het is niet zo erg hoor. Het komt goed met die jongen. Of whatever it is. Hè?
0: Dat klinkt dan heel gelovig en hoopvol.
3: Ja, maar. Of hier is een tekst, een Bijbeltekst. Ik heb een tekst voor jou. God keert alle dingen ten goede. Ja, wat heb je daaraan als het ellendig is?
0: Kan dat,
3: moment.
0: Kunnen dus ook dat soort Bijbelteksten het lijden dus verergeren?
3: Ja, het vraagt om een soort hele fijnmazig. Ik weet niet of dat een goede woord is. Een goede woord? Fijnmazig?
4: Ja hoor, fijngevoelig.
3: Fijngevoelig. Ja. Het vraagt een heel fijngevoelig reactie. Van is dit op dit moment wat jij nodig hebt? Of wil je juist vertellen over je lijden, zodat je niet alleen voelt? Kijk, als jij dat wil, omdat je zo. Je wil gewoon het uiten. Hè? Dus je bent het aan het processen en verwerken. En je wil gewoon dat iemand anders heel goed kan voelen hoe erg het is. Als ik dan kom met zo'n tekst, God keert alles ten goede, dan gaat het haaks tegen de dan krijg jij de boodschap, hou erover op. Want ik moet focussen op dat het ten goede komt. Terwijl als jij wanhopig bent en je ziet alleen ellende en je zoekt bewijs, komt het ooit weer goed? Is er hoop? Dan kan zo'n tekst heel troostend zijn. Ja, ik zie het niet, maar er is een belofte. Dus, maar wat dat vraagt een fijngevoeligheid. Waar zit je? Waar zit je op te wachten? En als je dat niet kan, dan ga je de plank missen. Het vraagt ook aandacht en vertraging en echte contact. Dat je zelf contact kan maken met je eigen emoties en behoeftes. En dat je dat mee kan voelen. Waar zit iemand?
0: Ja, en dan moet je dus in contact zijn met dus je eigen pijn.
3: Ja, zeker.
0: Dus dat vraagt natuurlijk nogal wat.
3: Dat vraagt, ja.
0: In de vorige gesprekken hebben we verschillende theologische manieren besproken waarop mensen naar lijden kijken. Werken die overtuigingen ook onbewust door in wat wij dus tegen een ander zeggen?
3: Ja, zeker. Want als dat heet je socialisatie. Hè? Ik heb gekozen voor de theologische socialisatie. Wat ben ik gaan geloven? Wat is de bouwwerk van binnen over lijden? En dat bouwwerk van binnen, dat is een soort framework, een frame of reference noemen we dat, een kader. Van daaruit kijk je naar de wereld. Wat heb ik geleerd door de grote mensen in mijn leven, in mijn kerk en mijn opvoeding, over wat de functie van lijden is en hoe het werkt. En als je dat bewust hebt, als dat bewust is, als zo heb ik geleerd over lijden, dan kan je ook op zoek gaan naar de missing pieces. Wanneer werkt dat niet? In welke situaties werkt dat niet? Zijn de gaten erin wat niet meer kloppend zijn? Want als ik geloof dat alle lijden in de wereld komt doordat de mens vrije wil heeft. Mm-hmm. En God heeft eigenlijk zijn soevereiniteit beperkt, zodat de mens echt vrij kan kiezen. Dat is een van die zienswijzen, de theologische zienswijzen. Dan werkt dat heel goed als iemand van wie ik hou verkracht wordt, of als er misbruik is, of als er iemand iets steelt, want dan die vrije wil van die persoon heeft dat gedaan en daar is ruimte voor blijkbaar in de economie.
4: Dan zou je zeggen tegen diegene van ja, maar dit was ook echt niet Gods wil.
3: Precies.
4: Wat is hier ook heel verdrietig over.
3: Precies. Ja, inderdaad, zo werkt het. Maar stel nou dat er een soort dat jij jouw geliefde is in Japan of ergens, als er een tsunami is die veroorzaakt wordt door een aardbeving 10 kilometer onder de zee en niemand weet waar dat vandaan komt. Hoe verklaar je dat? Dan is er een missing piece. Weet je wel, van dat lijden is, had God die aardbeving kunnen voorkomen? Dus er is heel veel lijden waar je denkt van, ja, waarom? Hoezo? En dus we hebben de neiging om te denken, wij weten hoe het zit, onbewust, hè? We weten hoe het zit. En dan zijn er formules. En als ik de formules heb over lijden, eigenlijk is het een soort zelfbescherming, dan mijn formules werken, dus dan weet ik dat lijden mij niet overkomt. Terwijl eigenlijk zijn we als mensen heel kwetsbaar.
4: En ook als je dat formule hebt, dan ga je waarschijnlijk dus ook die formule gebruiken dus op een ander die dus te maken heeft met lijden. Terwijl misschien dat dus voor die ander totaal niet de formule is.
3: Precies.
4: En dan wordt dus eigenlijk het lijden nog ondraaglijker, omdat diegene zich dan heel erg alleen voelt.
3: Zeker, precies. Je hebt de clue. En als je dan bijvoorbeeld de voorspoedsleer hebt, hè, van dan is jouw theologische bouwwerk gaat over, je hebt niet genoeg geloof. En als je genoeg geloof zou hebben, zou je niet ziek zijn, of zal die niet ziek zijn, of je moet voor die persoon bidden en dan wordt het gewoon handen opleggen en wordt die genezen. Dan is het, dat is een theologische bouwwerk.
4: Ja, en dan voel je al, dan ga je waarschijnlijk bij diegene helemaal, kom, we gaan nog meer bidden en nog meer.
3: Ja, dan is er een soort prestatiedruk daarop.
4: Ja.
3: En de persoon voelt dan naast het lijden ook tekortschieten en ook schuldig.
4: Het is dus echt heel erg belangrijk als we het hebben over omgaan met lijden. En hoe je er voor jezelf, maar ook voor de ander kan zijn. Dat je dus echt goed weet van, hé, maar wat is mijn in dat theologische bouwwerk? Hoe ben ik daarin opgevoed? Wat is mijn theologie? Wat je dus ook in die eerste aflevering zegt, we missen altijd een stukje, we schieten altijd tekort. Die hele aflevering staat ook op onze podcast. Dus zeker iets om om terug te luisteren. We zouden deze aflevering ook wat meer vragen van luisteraars nog mee nemen.
5: En zo schreef een luisteraar dat de Bijbel vroeger een beetje naast de boosheid werd gelegd die uit het lijden voortkwam, maar tegenwoordig dat de Bijbel als een zwaar boek op die boosheid wordt gedrukt. Wat is jouw beeld daarbij, Michelle? Hoe wordt de Bijbel dan gebruikt als het zo drukkend op de boosheid ligt?
3: Dat vind ik een mooie formulering. Als het drukkend op de boosheid. Ik denk dat ik daaruit begrijp en ik hoop dat ik dat goed begrijp, dus als je luistert, luisteraar, trek aan de bel als het niet zo is. Maar ik ga in op de Bijbel wordt naast de boosheid of op de boosheid gelegd. Kijk, de Bijbel bestaat uit 66 boeken. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek. En in die 66 boeken zijn er verschillende manieren van omgaan met boosheid. Daar heb ik de afgelopen uitzending in deel 2 en wat aandacht over besteed. Er zijn teksten, laat de zon niet
5: ondergaan onder je boosheid.
3: Go down on your anger. Huh?
5: Ja.
3: Ondergaan op de boosheid. Maar er zijn ook hoofdstukken van in de boek van Job en in de psalmen en in klaagliederen en waar de uiting wordt gegeven aan boosheid als onderdeel van een relatie. Dat geuit mag worden.

0: tegen de Farizeeën: je legt zware lasten op de mensen en je helpt ze niet om ze te dragen. En zo kan de Bijbel ook gebruikt worden als een hoe noem je zo'n ding?
1: Zo'n zweep.
0: En dan maak ik daar zorgen over, want dan vererg je het lijden. Terwijl je moet altijd de hele Bijbel nemen. Alles wat gezegd wordt daarover, de hele body of knowledge, zeggen we... om goed te kunnen begrijpen en te interpreteren... Ja, wat is een God-erende manier om met boosheid om te gaan. En je moet kijken naar de vrucht. Wat voor vrucht levert het op?
2: Het andere wordt de Bijbel ook eigenlijk dat je kan gebruiken om dus... voor jezelf te zorgen dat je de pijn niet voelt.
0: Precies, dan gebruik je de Bijbel. Dan voeg je de Bijbel toe aan je harnas van zelfbeschermingsmechanismes.
2: Ja, en als een ander dat dus voor jou doet... dan zegt het dus eigenlijk iets over die ander. Dat die niet met die pijn om kan gaan.
0: Die kan niet met die onmacht.
2: Van
0: als ik lijd en jij moet het oplossen... jij moet het wegvegen, je moet het verzachten... dan, als ik in mijn goede doen ben, dan zou ik kunnen denken... oh, Jorike, kan hier heel moeilijk omgaan met onmacht. Maar wie is in je goede doen als je zelf lijdt?
2: Precies.
0: Dus dan moet ik voor jou zorgen en voor mij zorgen.
2: Ja, dat kan niet.
0: Nee.
2: Het is dus een bekend concept, ga in het lijden naast iemand staan... maar dat kan in de praktijk behoorlijk lastig zijn. Zo meteen horen we wat je juist wel of niet moet doen. Na Counting My Blessings.

0: We zitten in onze derde aflevering en daarmee de praktische afsluiting van onze serie over omgaan met lijden met Michelle van Düsseldorf van Groundwork. We bespreken wat je beter niet kunt zeggen, wat wel kan helpen en hoe je als familie, vriend, kerk of gemeenschap naast iemand kunt blijven staan. En we krijgen ook handvat hoe je zelf met lijden om kunt gaan. Er kwamen heel veel vragen ook en reacties binnen over hoe kan je nou een naaste zijn? Hoe kan je nou meelijden? Wat is de belangrijkste houding wanneer iemand bij je komt met groot verdriet of lijden?
1: Ja, wat is de belangrijkste houding?
0: Ja,
1: dat is een open en nieuwsgierige en betrokken houding. Dat je blijft verschijnen, dat je naast iemand bent en dat je ook nieuwsgierig bent. Nieuwsgierigheid is heel belangrijk.
0: Je pleit dus ervoor om te blijven verschijnen. Mooi woord, maar wat betekent dat concreet?
1: Dat betekent dat je, wat heel veel lijden veroorzaakt voor mensen die lijden, is dat mensen de onderwerpen negeren. Dat ze denken, oh, ze zou tijd nodig hebben. Of hij zou daar niet over willen praten. Of we geven de ruimte. Maar mensen lijden onder die eenzaamheid, onder de isolatie. Ze voelen zich losgesneden van de mens, want iedereen gaat door met hun leven, terwijl hun wereld gestopt is. En dus het is belangrijk dat je als betrokkenen, geliefde persoon die dat ziet, dat je komt opdagen. Dat je aan de bel trekt. Dat je contact maakt. En ook met ruimte voor afwijzing. Hè? Van het kan ook heel goed zijn dat iemand op dat moment niet op zit te wachten. Maar het feit dat je uitgereikt hebt, betekent veel omdat de isolatie doorbroken wordt. En dat kan met appjes, dat kan met een telefoontje, een voicebericht, een e-mail. Aan de deur, kan ik iets voor je doen? Of zelfs dat, daar komen we later op, dat je dat niet vraagt, maar dat je iets aanbiedt. Dus blijf verschijnen. Blijf niet uit de buurt. Ik weet nog dat toen mijn broer overleden was, zeiden mijn moeder. Zij zag dat mensen haar uit de weg gingen. Mm. Omdat niemand wist, wat zeg je tegen een moeder. Mm-hmm. Waarbij het kind verongelukt is in een tragische ongeluk. Wat zeg je dan? Er is geen verklaring, er is geen oplossing. Je kan het niet goed maken. Je wordt geconfronteerd met je eigen ongemak. En dat is soms te moeilijk voor mensen. En dat komt vaker terug, dat mensen zeggen, mensen vermijden mij. Omdat ze weten niet wat ze moeten zeggen. Dat awkward, dat gevoel van onmacht voelt gênant. En mensen willen de gêne uit de weg.
0: Want dat is dus, ook weer iets wat we niet aankunnen.
1: Precies, dat is gewoon pijnlijk. We willen, de menselijke reactie is altijd om van pijn weg te gaan. Ja. Dus het vraagt moed. Eigenlijk vraagt het moed. Dus moedig verschijnen.
0: Moedig verschijnen.
1: Ja.
0: En hoe kom je aan die moed? Wat heb je nodig om die moedes te krijgen?
1: Nou ja, wat heb je... Ja, dat is een hele goeie.
0: Want het is wat dus heeft,
1: wat heeft? Ja, het is tegen natuurlijk. Wat heeft, ik zeg altijd dat angst woekert. Angst woekert. Dus als je bang bent, als je toegeeft aan je angst, wordt je angst altijd meer. Dat is dat hele nare kruid in de tuin. Hè? Ik weet niet hoe het heet, maar ik trek het er altijd uit. Maar als je het laat, neemt het je hele tuin over. Hè? Dus je moet intentioneel, als je het ziet, uittrekken. En zo is het met angst. Als je angst laat, als je toegeeft aan je angst, in welke vorm dan ook, gaat je angst groter worden. En dat is allemaal heel wetenschappelijk. Hele theorieën zijn er omheen gebouwd. En dit is ook angst. Van ik ben bang om de awkwardness te voelen. Of de machteloosheid te voelen. Of ik ben bang om stom over te komen. Of dat ik stotter. Of dat ik niet weet wat ik moet zeggen.
0: Afgewezen te worden.
1: Ik ben bang om afgewezen. Ik ben bang dat de persoon mij afsnuit. En mij de schuld geeft voor alles. Of dat ik ben bang dat die persoon aan mij gaat klampen. Allemaal angsten eigenlijk. Dat is waar we weg van willen. En moed is dat je... Ja, wat is moed verzamelen? Hoe doe je dat? Dat je moet de grote plaatje voor ogen hebben. Dat is wie jij wil zijn. Ik wil iemand zijn die iets echt bijdraagt aan een lijdende mens. Dat geeft mij moed. Als ik een berg moet klimmen, ik hou niet van bergklimmen, maar als ik dat moet doen en eindeloos lopen, dan denk ik aan wat uitzicht zie ik als ik boven aan de berg ben en dat gevoel van overwinning. En dat geeft mij moed om door te lopen. Dus denk aan wie wil ik zijn en wat wil ik echt betekenen voor een ander. Dan helpt het je om de moed te verzamelen om die pijnlijke gevoelens te verdragen. Dat is één manier.
0: Ja, maar dat is wat ons te doen staat. Dus die pijnlijke gevoelens te verdragen. Een belangrijk tool daarvoor is om te luisteren. Dus het niet te gaan fixen.
1: Ja.
0: Maar als iemand als je een omstander bent bij lijden, is om gewoon te luisteren. Waarom is dat zo moeilijk, dat we gewoon luisteren?
1: Ja, ik denk dat wij als heel veel mensen hebben daar moeite mee. Omdat we willen, en er zijn allerlei redenen voor, uiteenliggende redenen. Soms zijn we te ongeduldig. Soms hebben wij een geschiedenis waarin wij tekort zijn gekomen van aandacht. En eigenlijk willen we dat inhalen door nu in onze volwassen leven die aandacht te krijgen die we gemist hebben als kind. En dan gaan we te veel praten. Of dan gaan we, als iemand begint te vertellen, dan gaan we, en het zijn allemaal onbewuste processen, maar dan gaan we zeggen, oh, dat doet me denken aan toen ik, en dan halen we het verhaal naar ons toe. En dus iemand begint stotterend te vertellen, met moeite, met woorden formuleren, met emoties over waar ze nu zitten in hun scheiding of met een verlies. En dan plukken we de eerste associatie die ons doet denken aan wat wij meegemaakt hebben. En voordat we weten, zijn wij de verteller. Dat zijn onbewuste processen waar we bewust van moeten worden. En het is ook voor de redenen die ik eerder gaf, het is moeilijk om te luisteren omdat wij gaan meevoelen. En we willen het onbewust stoppen en onbewust verzachten.
0: Je hebt zo meteen in de tweede uur ook wat handige vragen juist die je dus kan stellen. Want het is soms ook moeilijk van hoe open je dan dat gesprek en wat kan je dan? Wat kan je dat vragen? Dan heb je ook wel hele handige vragen. Heb je daar eigenlijk voor die je ons meegeeft? En nog meer do's en don'ts heb je voor ons. En ook echt als je zelf met lijden te maken hebt, heb je echt wel hele wijze dingen te zeggen over hoe kun je daar nou op een toch een soort gezonde manier eigenlijk mee omgaan. Dat zometeen.
2: Ja, dat is belangrijk, want we merken dat we het zo ingewikkeld vinden en het is ook zo herkenbaar, komt er binnen, dat we zo snel zelf gaan praten. Jouw reactie is van harte welkom. Jouw ervaringen zijn van harte welkom. Je kunt ze kwijt in onze WhatsApp.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat zij kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: "We missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond." En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zometeen
16: meer Thijs en Jorieke.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
22: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
23: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
24: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
23: En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
23: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
27: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
28: Of deze, in een leuk plaatsje.
29: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur... naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: world, my place in this world.
1: Van King & Country en Michael W. Smith en Place in This World.
2: Thijs en Jorieke.
1: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: In de eerste twee gesprekken met psycholoog Michelle van Dusseldorp van Groundwork hebben we nagedacht over de grote theologische vragen rondom het lijden en over wat lijden van binnen met de mens doet. Die twee hebben het hoofd en het hart genoemd. Vandaag staan we bij de handen. Wat kunnen we daadwerkelijk doen in en aan lijden? Hoe ga je om met je eigen boosheid, verdriet of machteloosheid? Wat kun je betekenen voor iemand die lijdt zonder degene te willen repareren? En hoe kan een kerk een plek worden waar verdriet niet wordt verklaard of wordt weggepreekt, maar wordt gedragen? En dat dragen, dat is een belangrijk woord volgens mij als we het hebben over de handen, over hoe je praktisch omgaat met lijden. We hadden het over dat het belangrijk is dat je als omstander dat je leert luisteren. Dat je niet gaat fixen, niet gaat oplossen, maar luisteren. En dat is moeilijk, daar heb je moed voor nodig, want dan word je ook geconfronteerd dus met je eigen pijn, met wat het doet. En soms weten we ook gewoon niet wat we moeten zeggen, Michelle. En jij hebt een paar vragen die kunnen helpen om ja, het gesprek te openen.
4: Ja, dus wat je wil is dat je doel is dat de persoon die lijdt, dat die kan uiten, hè, bij jou een klankbord vindt voor wat er is in de mate dat hij of zij dat wil. En de werkelijkheid is dat je het snel fout kan doen. En dat voelen we ook aan, dat het precair is. En dat is ook zo. Want als iemand in zo'n lijdensperiode zit, dan is er geen filter. Alles komt heel hard binnen. Dus als je net de verkeerde toon aanslaat, als je een woord gebruikt die triggert, als je weet je, dan zou iemand kunnen zeggen, ja, ik had er niks aan, of toen was je dat. Dus het voelt ook prima, en dat is ook zo.
1: Mm-hmm.
4: En daarom, ik zou bijna willen inleiden, als ik met iemand ga spreken die in het lijden zit, dan zal ik denk dat het helpend is om te zeggen, joh, ik wil heel graag er voor je zijn. Maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Alle woorden die ik ga zeggen voelen zo cliché. Ik weet niet of ik de goede vragen stel. En ik voel me heel onbekwaam. Maar ik wil gewoon dat je weet dat ik wil er voor je zijn. Dus dat is mijn poging. Dus leid het in. Benoem je incompetentie of je schroom. Of dat je niet het verkeerde wil zeggen. Dus ik wil niet aan jouw lijden toevoegen.
1: En helpt dat voor jezelf of helpt dat vooral voor de ander?
4: Het helpt beide. Mm. Want dan geeft die andere, die kan zeggen bijvoorbeeld, maar als je daaraan toevoegt, zeg maar als het niet goed is. Of als je hebt mijn toestemming om alles tegen me te zeggen, dan helpt dat. Dus dat als randvoorwaarde.
1: Mm-hmm.
4: En dan zal ik vragen stellen die openen. Het zijn open vragen die een mogelijke gesprek openen als die andere dat wil. Bijvoorbeeld, wat is vandaag het zwaarste? Of wat is helpend voor jou op dit moment? Is er iets helpend?
1: Mm.
4: Of hoe ben je de laatste dagen doorgekomen? En dan is dat heel opend, want iemand kan zeggen, ja, nou, de laatste dagen zijn oké. En misschien verandert hij of zij van onderwerp, dan weet je ook van oké, dat is het, prima. Maar dan kan ook iemand echt vertellen. Deze vragen heb ik trouwens van Manu Keersen. Hij is een expert op rouwverlies. En ik vind deze van hem hele mooie vragen. Wat draagt je nu? Al is het minimaal. Is er iets die je draagt? Wat
1: een
4: is
1: mooie vraag.
4: Ja. Is er iets die je draagt?
1: Is dat ook een soort vraag die uitnodigt om heel voorzichtig te kijken dan naar het goede dat er nog is?
4: Ja, misschien niet het goede, maar ook het wat is helpend. Hè? Als je uit, dan land je vaak voordat je weet een goed of fout.
1: Ja.
4: Maar als wat ervaart iemand als helpend? En soms zeggen mensen, ja, het zijn de momenten waar ik wandel. Hè? Dat ik beweeg, dat helpt, dat draagt mij. Of dat is het, dat is dat ik toch hoop heb ergens op. Of misschien zegt iemand, joh, dat is het juist. Ik voel me niet gedragen. Mijn hele bodem is weggevallen. En dan kan iemand woorden geven aan hoe het voelt om zo existentieel te lijden, dat je weet niet waar je wortels meer zijn. En dat is dan wat er is.
1: En het valt me ook op dat de vragen zijn heel erg voor eigenlijk het korte termijn. Want als je gewoon zegt, hoe gaat het?
4: Ja.
1: Ja, dan voel je al dat dat is zo
4: groot.
1: Ja,
4: zo'n vraag is inderdaad, dat kan lam leggen. Want waar begin je?
1: Ja.
4: Hoe gaat het? Ja, en waar wil je over hebben en waar niet? Je moet proberen met kleine vragen te komen. Hoe was je dag gisteren? Of hoe ben je opgestaan vandaag? Beetje gewoon kleine vragen waar iemand kan kort op ingaan. Je moet voorstellen, zo'n lijden, zo'n grote lijden, zoals verlies of zoals achterkomen dat je kinderloos blijft, of dat je, hoe noemen ze het, levend verlies hebt. Mm-hmm. Dat je kind gehandicapt is. Dat soort grote dingen, die zijn zo groot, die nemen, ik noem maar wat, dat is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar voor de voorbeeld, die nemen 80% van je psychische ruimte in.
1: Mm.
4: Dus dan heb je maar 20% over om na te denken over die vraag. Dus die vraag moet klein zijn.
1: Is het ook goed om rechtstreeks te vragen, wil je dat ik luister, meedenk of iets dan praktisch voor je doe?
4: Ja, nee, eigenlijk niet. Want dan moet iemand naast al dat 80% van de lijden, die niet wetenschappelijk onderbouwd is, maar voor de voorbeeld, dan moet die ook nadenken over de beste vraag die jij moet stellen.
1: Mm-hmm.
4: Of wat jij moet doen. Dus te zeggen, kan ik iets voor je doen? Dan moet de persoon nadenken, wat heb ik nodig? Kan ik dat zelf? Wat is goed om te vragen? Kan ik de persoon dat vragen? Wil ik dat? Dan zadel je de persoon op met meer keuzes. Terwijl als je zegt, ik heb over nagedacht en ik wil deze week boodschappen voor je halen. Komt dat uit of is het belastend? Dan hoeft mij iemand te denken, wil ik dit
1: ja,
4: niet?
1: Heb je eten één brengen, keus? Ja of nee?
4: Ja, precies.
1: Ah.
4: Of ik weet je, iets praktisch aanbieden en een ja of nee. Dat is, hou het klein. Je moet die personen niet overbelasten, want ze hebben beperkte psychische ruimte.
1: Moeten we dan eigenlijk ook een soort het klein houden als je iets een soort toestemming vraagt voordat we iets geestelijks aanbieden?
4: Ja, dat denk ik wel. Zeker. Want dat is een soort. Maar zelfs dan, ja, ik ben ambivalent over. Want zeker toestemming vragen als je dat per se wil. Maar dan moet je voorstellen, die kleine ruimte die iemand heeft, die moet dan ingaan op, wil ik nu iets geestelijk horen of niet? Dus ik zal daar voorzichtig mee zijn. Ik zou meer zeggen van, ik zou zo graag iets troostend aanbieden, maar ik weet niet wat. Maar weet gewoon dat mijn hart gaat naar je uit en ik ben met je mee in het lijden. En ik zie hoe zwaar je het hebt.
1: En helpt dan
4: vertel daarover.
1: En helpt dan nog de zin, ik bid voor je? Of is dat juist weer wat je niet moet zeggen?
4: Ja, dat hangt heel erg af van de persoon. Zal de persoon het fijn vinden om voor gebeden te worden of niet? Je moet het inkleden in de menselijke betrokkenheid. Ik zou het absoluut niet bij voorbaat afkaatsen, maar het kan ook een soort, ja, wat heb ik daaraan? Vindt de persoon het fijn dat daarvoor je gebeden? Ik zou bijna zeggen van, ik je onmacht laten zien. Ik wist niet, ik wil zo graag ondersteunend zijn en ik weet niet hoe. Ik heb voor je gebeden en ik bid elke dag voor je. En ik weet ook niet waarvoor ik bid, maar ik breng je bij de Vader. Zoiets. Gewoon even, niet die ik bid voor je. Ja. Dat is zo klein en zo. Ja, wat heb je daaraan? Maar gewoon dat jij weet dat iemand jou draagt naar God toe. Zoals de vrienden, de verlamde man naar Jezus droeg.
1: En dan kom je weer bij het punt van het dragen. Dat, dat iemand zich gedragen voelt. Want dat is zo belangrijk als je te maken hebt met lijden. Een volgend punt van jouw lijst met dingen die we kunnen doen als iemand in onze omgeving met lijden te maken heeft, is ook accepteren dat er geen vaste manier van rouwen of omgaan met lijden is.
4: Dat vind ik zo belangrijk.
1: Ja, waarom?
4: Nou ja, wij zijn uniek. Allemaal uniek. Hè? Dus we hebben een unieke opvoeding. We hebben een unieke temperament. We hebben ook een unieke relatie gehad nadat wat we kwijt zijn geraakt. Dus als er een ouder is, of als er een kind is, of een broer of zus, er is niemand die dezelfde relatie heeft gehad tot die persoon als jij.
1: Mm-hmm.
4: En dat wat je kwijtraakt is heel specifiek. Dus hoe je dat verwerkt is heel anders dan hoe iemand anders dat verwerkt. En wanneer mensen beginnen te leren over rouwen en verlies, en er zijn allerlei opleidingen en cursussen daarvoor en boeken, dan kunnen ze een soort frame of reference, een soort bouwwerk van binnen ontwikkelen die ook rigide is. Zo moet er altijd omgegaan met lijden. Ook nu met de vragen. Het kan zijn dat je zo'n geniale vraag gebruikt en het werkt niet. Weet je wel, dat kan, omdat ieder persoon uniek en verschillend is. En dus het is heel belangrijk om weg te blijven van de oordelen. Zo moet er gerouwd worden. En dat je aansluit bij die persoon die er is. Wat heeft hij of zij nodig?
3: Dat is wel lastig bij een reactie die binnenkomt. Want daar was een situatie waarin een gezin, een ouder is overleden. En de kinderen daar heel verschillend mee omgaan. Voor de een was het een opluchting. En voor de ander een intens verdriet. En dat maakt dat ze een beetje van elkaar verwijderen. Omdat het zo moeilijk is om naar elkaar te luisteren. Omdat ze het zo divers ervaren. Hoe kunnen ze daarmee omgaan?
4: Ja, nou ja, soms is het nodig dat er een tijdje afstand is. Omdat de heftigheid van het rouwen staat voorop. En dan heb jij ruimte om dat te kunnen verwerken met mensen die dat wel voor open kan staan. En dat heb je ook met partners die een kind verliezen. Die ene wil daarover praten en die andere niet. Er is verschillen. En die andere, de ene die er niet over wil praten, die doet dat vanuit de overtuiging: ik zadel mensen mee op met mijn gevoel. Ik maak het nog erger voor mijn partner. Dus het is ook goede intenties allemaal. Maar er zijn echt degelijk verschillen. Dus bij deze geval zal ik zeggen: ja, accepteer, maar spreek het met elkaar af. Op dit moment zijn wij niet de beste persoon om over ons rouw met elkaar te delen. We moeten een eigen kringen, andere kringen vinden. Maar spreek uit, er is geen oordeel. Jij hebt je eigen relatie gehad met je vader of moeder. En ik respecteer dat je dat er is geen goed of fout. Want dat is wat vaak gebeurt, is dat we bestempelen de verschillen als meer of minder, of goed of fout. Er zit een oordeel op. Terwijl als je echt vanuit je ziel kan zeggen hoe jij het ervaart, is oké. Er is niks goed of fout aan. Het is gewoon hoe jij het ervaart. En ik respecteer dat en ik eer dat. Dan helpt het je om ruimte te geven. En we hebben de neiging als mensen, is ook een neiging, een onbewuste neiging die we hebben, om die anderen willen te vormen naar ons beeld. We willen gewoon, want als die anderen net zo ervaart als ik, dan bevestigt mij dat. Ik krijg daar iets uit. Ik zoek een spiegelbeeld om mijn eigen zelfbeeld op te krikken. Ik heb dat nodig dat die andere een soort verlengstuk van mij is. En dat geeft ook eigenlijk aan dat je iets in jezelf te doen hebt.
3: Is dat dan ook de reden dat er zo vaak ruzies komen rondom uitvaarten, erfenissen, omdat het zo verschillend wordt ervaren, dat we dat eigenlijk niet kunnen hebben?
4: Ja, dat is een van de redenen. En er spelen ook andere thema's zoals jaloezie en nijd. Hè, van de hele kinderlijke thema's van jij was de favoriet. Mm-hmm. En ik voelde me altijd buitengesloten. En jij kon papa om de vingers. En weet je wat, dat soort dingen. Of ik ben als oudste kind, droeg ik de verantwoordelijkheid. En jij kwam later en kreeg alle aandacht. Al die onverwerkte dingen die komen uit in zo'n rouwproces. En het is ook weer een herkansing om daarmee te gaan dealen in jezelf, om die thema's aan te gaan. Maar het zijn beladen momenten. Maar het gaat om, de verschillen mogen er zijn.
5: Maar wat nou als je nou ziet, we hebben natuurlijk, en daar gaan we zo ook nog over hebben, van hoe je nou zelf op een gezonde manier met lijden omgaat. Stel dan dat je dus bij iemand ziet van, ja, maar oké, ik oordeel niet over hoe jij met je eigen lijden omgaat. Maar je ziet bijvoorbeeld wel van, oh, maar dit is niet helpend, of het is heel misschien wel een beetje destructief, of je blijft er misschien wel, ja, hoe ver je het kan zeggen, klinkt zo hard, in hangen. Het wordt bijna, hè?
4: Je durft het bijna niet
5: te
4: zeggen.
5: Dat kan je meteen heel oordelen natuurlijk.
4: Nou ja, er zijn ook mensen, en ik weet niet of je dat bedoelt, dus corrigeer mij als het niet zo is, maar er zijn ook mensen die een soort beroep hebben gemaakt van lijden.
5: Mm-hmm.
4: We noemen hem in de coaching counseling wereld, bij Groundwork noemen we ze de professionele slachtoffer. Ja, dus ze hebben hun identiteit gebouwd rondom lijden. Ze zijn groot in het lijden. Het is bijna een soort vorm van of een kleur van een narcistische kijk of trek. Ze zijn grandioos in het lijden. Dus hun lijden is zo erg dat ze halen identiteit uit.
5: Mm-hmm.
4: En als je dan probeert dat op af te stemmen, of dat met al deze goede trucs, dan werkt het niet of helpt het niet. En voelt het voor jou als bijstander of als persoon als een soort energielek. Want je merkt, het gaat nergens heen. De persoon wil onbewust niet geholpen worden, want ze hebben dat lijden nodig om hun identiteit op te krikken. Ze halen status uit. En dat is een andere vorm. Lijven is zo complex, ja, Jurike. Ja. Je hebt van alles.
5: Ja.
4: Dus dat is ook zoiets. Suffering as a way of life. Ze creëren onbewust suffering, lijden. Om dan krijg ik aandacht. Of dan mag ik er zijn. Of dan heb ik iets te vertellen. Dan doe ik het toe. Dus die kanten is er ook. En dan merk je dat niks helpt wat je zegt. En heb je de neiging om het dan te fixen. Want je wil graag dat die persoon uit die destructieve patroon komt.
5: Mm-hmm.
4: Maar wat blijft altijd is de menselijke respect. Kijk, als jij de relatie niet hebt met die persoon. Als jij niet de... dat corrigerende ervaring kan je pas brengen als je de relatie hebt verdiend. Die persoon vertrouwt jou. Dan kan je op een gegeven moment met mag ik iets tegen je zeggen die wel confronterend is. Dat ik wat ik zie. En dan moet je toestemming vragen. En vaak is dat de werk van coaches, counselors, therapeuten om dat te doen. Dat is niet altijd aangenomen wordt door een geliefde.
5: En is het dan met deze gevallen ook wel dat je dus wel moet blijven volharden? Want heel vaak, hè, met lijden, we gaan te snel ervan weg. We willen graag dat ongemak ook uit de weg. Misschien dat je de eerste weken zijn we er vaak voor de mensen. Maar na een jaar, als mensen echt langdurig met lijden te maken hebben, dan vergeten we ze vaak. Als die suffering of way of life, moet je dan wel ook er blijven verschijnen?
4: Haha, goeie vraag. Moeilijke vraag. Het gaat hierin weer over de fijngevoeligheid. Hè? Dat je kan een soort aftasten. Is er een destructieve patroon of niet? Of ga ik weg van mijn eigen ongemak? Dus creëert iemand nieuwe lijden opnieuw? Dat is eigenlijk door keuzes te maken. Terwijl sommige mensen hebben gewoon een vreselijke lot. He, dat je denkt van ja, ze doen hun best. Ik zie dat ze moedig zijn. Ik zie dat ze dat lot dragen en toch blijft het. Ja, wie ben jij om de verschil, weet je wel, te zeggen wat dat is? Ik kom niet goed uit mijn woorden. Maar er is ook een soort onderscheiding nodig. Wanneer is het een soort professionele slachtoffer die het lijden moet blijven reproduceren om iets uit te halen? Mm-hmm. En wanneer is het vreselijke lijden van het leven? En dan in het laatste moet je blijven verschijnen. En in het eerste moet je soms wat zelfzorg toepassen.
5: Nu kunnen mensen zich natuurlijk ook juist afsluiten of heel weinig emotie natuurlijk tonen. Waarom moeten we daar niet te snel onverschilligheid of afstandelijkheid in zien?
4: Omdat mensen doen dat vaak omdat ze bang zijn. Nou, er zijn meerdere redenen. Onverschilligheid kan een soort bescherming zijn. Nou, als ik het toelaat, dan is het zo overweldigend dat ik er aan onderdoor ga. En dan hebben ze kleine momentjes nodig om een beetje uit te laten sijpelen. Hè? De druk eraf. Maar mensen doen dat vaak in een relatie, want misschien hebben ze een partner of een kind of iemand anders waar ze willen dat beschermen. Ze willen die persoon beschermen tegen de heftigheid van hun emoties. En ze willen geen last opleggen. Mijn partner zal dat als ik mijn partner laat zien hoe diep ik geraakt ben en hoe ik wiebel. En hoe ik zulke grote levensvragen heb dat ik bijna bang ben dat ik mijn geloof ga kwijtraken, dan kan hij of zij dat niet aan. Dus het is een bescherming voor de ander.
5: En moet je dat dan dus ook niet oordelen? Of moet je dus op een gegeven moment wel zoeken naar, maar hè, dat hoorde ook vorige keer, daar gaan we zo meteen ook over hebben. Ja, maar je moet die boosheid moet eruit. We moeten dat proces door.
4: Ja, dat is ook zo. Maar ook dat kan je niet voor een andere medemens beslissen. God doet dat ook niet. Ergens moeten we op ons handen zitten en uitnodigen. Meer kan je niet doen. Je kan een uitnodigende aanwezigheid zijn. En dat je bereid bent om te luisteren. Maar jij bent niet degene die gaat bepalen hoe iemands rouwproces eruit ziet. En wanneer dat boosheid aan de orde komt. Je kan het alleen maar uitnodigen.
5: Je kan alleen maar verschijnen. We gaan het zo meteen hebben over, je hebt een aantal stappen opgeschreven die kunnen helpen wanneer je zelf door lijden gaat. Dan gaan we het hebben over naast Stu Jarrett en All Sons and Daughters en You Will Make a Way.

0: We zitten in onze derde aflevering en daarmee de praktische afsluiting van onze serie over omgaan met lijden met Michelle van Dusseldorp van Groundwork. En we bespreken wat je beter niet kunt zeggen en wat wel kan helpen en hoe je als omstanders kunt blijven verschijnen als iemand te maken heeft met lijden. Maar we krijgen ook nog handvatten hoe je zelf met lijden kunt omgaan. Want Michelle, je hebt een aantal stappen opgeschreven die dus kunnen helpen wanneer je zelf door lijden heen gaat. Is dit een vaste route? Ik gok je antwoord al hoor. Maar is dat een vaste route die iedereen moet volgen?
1: Ja.
2: Dat willen we graag. Hè? Ik wil overzicht. Ik wil controle. Ik wil dat alles gaat zoals ik het wil. Zo zit ik in elkaar. En ik denk heel veel mensen ook. Dus nee, dat is geen. Het is meer een soort rollercoaster van ellende. En dan weet je niet wat je van tevoren en wat van de achter gebeurt. Maar deze stappen zijn ergens belangrijk, maar er is geen volgorde.
0: Je kunt heen en weer bewegen.
2: Ja. Zelfs niet alleen je kan, je gebeurt heen en weer. En het is 2 stap vooruit, 1 achteruit. 1 stap vooruit, 2 achteruit. Het is rommelig. Ja.
0: We gaan
2: gaan we door de stappen.
0: Precies, we gaan door de stappen, maar het is dus geen stappenplan.
2: Ja.
0: Een stapje is om omgaan met lijden, is eigen je emoties toe. Wat betekent het om je emoties werkelijk toe te eigenen?
2: Dat je ze voelt. Dat je ze verwelkomt wanneer je ze voelt. Dus dat je in plaats van weg van te gaan, dat je naar de emotie toe gaat. En zegt in jezelf, kom maar op. Kom maar op. Kom maar boosheid. Kom maar angst. Kom maar verdriet. Kom maar onmacht. En dat je het vasthoudt in jezelf. Dat met je aandacht erbij in je lijf voelt waar het is en je het laat stromen. Dus als het verdriet is, dat je het, kom maar op en je geeft je over aan het huilen. Als je boos bent, kom maar op en je geeft over aan je woede. Zonder destructief te zijn. Je laat stromen. Emoties moeten stromen. Ze komen van onder naar boven en van binnen naar buiten. Ze moeten geuit worden. En dat je het dan een naam geeft. Ja, dus je brengt het onder woorden ergens, liefst met iemand. De emoties moeten getuigen hebben. Ze moeten gezien en gevoeld en gehoord worden door iemand. Dus dat is belangrijk aan emoties. Dan ebben ze weg. Ja, dan dus emoties. Nou, ik heb een hele serie gedaan, volgens mij, in ieder geval bij Groundwork. En ik weet niet hier, maar over emoties, hoe belangrijk dat is. Emoties zijn je verwerkingsmechanisme. Je kan niet rouwen of lijden niet verwerken zonder emoties. Dat kan niet. Dus die moeten gewoon stromen. En dat is wat ik bedoel met toe-eigenen. En liefst met iemand erbij.
0: Want waarom moet iemand erbij zijn?
2: Dat is een soort basisprincipe dat we sociale wezens zijn en dat we echt verwerken dingen in gezelschap of in verbinding met een andere mens.
0: Omdat er dan ook troost kan zijn? Of?
2: Ja, je ziet in iemands gezicht, als iemand goed weet hoe hierop te reageren, dan voelt het troostend. Het helpt je in het verwerken van de emoties.
0: Want ik hoor je vaak eigenlijk wel op het punt komen dat we dus over dat dragen. Hè? Dit is ook weer dat bijna het ergste van lijden is het de eenzaamheid en de isolement.
2: Ja, zeker.
0: Waarom is dat eigenlijk het ergste van alles?
2: Oeh, dat is een hele diepe filosofische vraag. Maar nu heb je het gevraagd, dus dan ga ik gewoon. Kijk, God is een drie-eenheid. Dus in God is de community. Dat is de gemeenschap. Dat is de basis van de drie-eenheid. Dat betekent dat God is in essentie relationeel. En wij zijn in zijn beeld gemaakt. Zijn beeld en gelijkenis. Dus dat betekent dat wij ook in essentie relationeel zijn. Alleen wij weerspiegelen een klein stukje van God. Want God is oneindig en wij zijn eindig. Dus wij allemaal met z'n allen. We spiegelen in samen iets van God. Maar wij zijn ook in de basis relationeel. Dat is wat we geloven als christenen. En de mensen die geen christen zijn, die vanuit de evolutionaire psychologie zeggen, de mens is een kuddedier. Mensen horen bij de kudde. Dus te denken dat je iets in je eentje kan doen, is een grote illusie. En dat brengt psychische klachten met zich mee. Er is een verschil tussen hoe introvert en hoe extrovert je bent. Er zijn verschillen mogen er zijn. Maar het is essentieel dat je, dingen verwerkt met elkaar.
0: En is het dat soms ook dat je dan een bron nodig hebt? Dus meer, je kan natuurlijk een bron van dichtbij hebben, misschien familie of vrienden. Maar soms zie je lijden zo erg dat de bron een professional moet zijn.
2: Ja, soms is het. Is het te zwaar voor je dierbaren? Maar soms zijn ze zo betrokken. Hè? Soms weten ze ook niet hoe. Soms is het gewoon. Soms mensen willen hebben een socialisatie. Ik moet niet tot last zijn. En als dat zo diep in je ziel zit. Niemand zit op mij te wachten. Of ik kan een andere niet opzadelen met mijn ellende. Dan is het heel helend om iemand te kunnen betalen. Om dat te doen. Weet je wel, want dan verzacht dat patroon in jezelf. Dus naar een coach, naar een counselor, naar een therapeut, naar een psycholoog gaan om deze dingen te verwerken, kan heel erg mooi zijn. En gun je jezelf dat. Er zijn mensen die hiervoor opgeleid zijn, die weten precies wat jij nodig hebt. En dan helpt het echt om dat te doen. En soms is het gewoon te zwaar.
0: De goede woorden, de goede vragen daar
2: natuurlijk
0: ook te stellen.
2: Ja, de nabijheid, hè? De begrenzing in de nabijheid. Ja.
0: Een stap is ook uit je boosheid op een gezonde manier. En je adviseert om te benoemen dat je boos bent. Dus eerst, ik ga je vertellen, ik ben boos. Je verhaal te doen en dan ook weer die energie te laten stromen. Maar dat je dus eigenlijk al vertelt, ik ga nu mijn boosheid uiten.
2: Ja, dus we hadden het net over die emoties, hè? Mm-hmm. Eigen je emoties toe. En mensen kunnen dat wel durven met verdriet, hè? Als ik verlies heb, ja, dan mag ik wel huilen. Mm-hmm. Maar boosheid, dat voelt zo eng. Terwijl eigenlijk is het bijna heel vaak de stagnatie in verliesprocessen is vaak de boosheid. Ook huilen soms, maar vaak de boosheid. En omdat je dat moet doen met iemand anders, dan moet iemand getuige van zijn. Die moet dus als het ware functioneren. We noemen dat in de psychologie als een container waarin je veilig boos mag zijn. Die vangt het op, die draagt. Maar ja, boosheid is wel eng. Als je woedend bent en je met je vuist op tafel slaat. Ik bewonder mannen die dan met een vuist in de muur slaan. Ik denk je niet aan dat zeer gaat doen? Maar dat is gewoon een soort, of tegen een boom. Dus als jij merkt van ik ben niet zo goed in boosheid, ik moet het uit. En mijn partner gaat dat ervaren of een collega of een vriendin. Waarschuw ze. Zeg ik. Ik weet niet hoe het eruit gaat zien, maar ik heb behoefte om mijn boosheid te uiten. Kan je het aan? Dus kondig het aan. Mm-hmm. En doe je verhaal, leg uit waarom je boos bent. En geef het woorden. Hè, van ik voel me zo in de. Ook al klopt het theologisch niet, God kan het aan. Hè. God, je hebt mij zo gekwetst. Hoe heb je dat kunnen doen? Ik had je nodig en je was daar niet. En misschien is er een soort cognitieve laag in jezelf zit. Maar God is overal, dat kan ik niet zeggen. Heb daar lak aan.
0: Weet dit je is wat je voelt.
2: God kan prima omgaan met jouw slechte theologie. Echt, daar zit hij echt niet mee. Dus durf gewoon te uiten hoe kinderlijk, hoe onredelijk. Emoties zijn per definitie onredelijk.
0: Alleen als het echt destructief wordt, beschadigend.
2: Hè? Dus dan moet je even andere woorden gebruiken. Of je hoeft geen spullen kapot te maken. Hoewel ik wel een keer met een cliënt een krat servies heb gekocht van de kringloop. En naar een betonnen muur ben gegaan. En die persoon heeft 2 uur lang die servies tegen de muur gegooid. Om dat te uiten, weet je wel.
0: Dat het komt
2: dus je
0: stromen.
2: Kan ook kiezen dat je de destructiviteit beperkt. Maar ook een beetje toelaat. Iets moet kapot. Want ik ga hier kapot aan. Dat is waarom mensen met dingen gooien. Er moet iets kapot gaan. Want anders ga ik kapot. Nou, dan liever een bord van 1 euro dan je ziel.
0: Een stap is daar open voor Gods perspectief. Wanneer ontstaat er ruimte om naast je eigen verhaal dus ook te zoeken naar Gods perspectief in het lijden?
2: Nou, als je de boosheid hebt geuit en de verdriet en de angst en de onmacht. Dus als de emoties zijn gaan stromen, dan. En dat is niet alleen met God, dus ook met de mensen. Als er een relatie hersteld moet worden, dan is er ruimte om open te staan voor de perspectief van de ander. Dus dat kan je ook tegen God zeggen. Oké, ik ga het allemaal zeggen. Maar ik wil ook ergens van u horen hoe het zit. En je weet niet wanneer dat komt. Ik noemde dat op de afgelopen keer over mijn lijden naar God toe met betrekking. Mm-hmm. Waarom heeft hij mijn gebed van 30 jaar lang genegeerd? Ik voel me in de steek gelaten. En dat heeft me heel zeer gedaan. En ik liep rond met boosheid naar God toe voor enkele weken. En op een gegeven moment merkte ik in mezelf, ja, hoe zit het? En ik kreeg van God een antwoord daarop. Dat kan je niet bestellen. Hè? Het is niet pizza bestellen bij Domino's. Mm-hmm. Thuisbezorg.nl. Maar je kan daar veel open voor staan. En met een oprechte open houding. Ik zou heel graag willen weten. Dat zou me heel erg helpen. En dan wachten totdat God met iets komt of niet.
0: Een stap is ook begrijpen. Erken je eigen nood en behoeften. Waarom helpt het om niet alleen te vragen wat je voelt, maar ook wat je nodig hebt?
2: Omdat emoties zijn richtingaanwijzers. Ze wijzen je de weg naar waar je behoefte aan hebt. Dus dat emoties hebben een functie in je brein en in je psyche, in je ziel. Dus ze helpen jou. Je voelt boos omdat je iets nodig hebt. Je voelt verdrietig omdat je iets nodig hebt. Dus als jij kan voelen waar heb ik behoefte aan, dan kan je dat vragen. Ja, dus ik ben boos omdat ik behoefte heb aan rechtvaardigheid. Of ik ben verdrietig omdat ik behoefte heb aan troost of aan gezien worden. En dan kan je komen met waar je behoefte aan hebt. En door dat onder woorden te brengen, neem je jezelf serieus.
0: Is dat wat die stap doet, dat je jezelf serieus neemt in het lijden?
2: Het is onderdeel van het stap. En je kan het ook vragen. Je kan het aan God en de mens vragen. Dus als ik boos ben en verdrietig en angstig en ik weet, wat heb ik nodig? Ik heb het nodig dat er een soort voorspelbaarheid is. Of ik heb het nodig dat ik weer grond onder mijn voeten voel. Ik heb het nodig om te weten dat dit lijden ergens ertoe doet. Dat er betekenis is. Dat het niet futiel is of nutteloos is. Ik heb dat nodig. En ook al weet je niet, je kan niet de antwoord op je noden bestellen.
0: En maar soms krijg je niet wat je nodig hebt.
2: Nee, maar een onerkende behoefte kan je dragen. Ik bedoel, een erkende behoefte. Als je erkenning geeft op je behoefte, ook al is het onvervuld, kan je verdragen.
0: Sta open voor hersteld contact met God.
2: Ja, weet je, onze relatie met God en onze wandel met God is voornamelijk relationeel. Dus als jij boos bent op God, wat heel goed kan, hè, daar hebben we eerder over gehad, dan is het belangrijk om dat proces aan te gaan. Anders blijf je een beetje hypocriet. Ja, dus je ziel zegt iets anders dan je lichaam. Je zit in de kerk en je gaat bidden en je gaat dingen met je mond zeggen, maar je hart is al lang vertrokken. Ja, dus en dat is de definitie van hypocriet. Mm. Dat

0: relationeel puur is wat je wil.
1: We gaan nog even de paar laatste stappen doorheen. Ja, we hebben veel te behandelen. Ja. Veel te behandelen vandaag. Let op cynisme. En dan kan je woorden als je gebruikt als altijd, nooit en niemand. Dat zijn signalen dat je een beetje de nuance begint kwijt te raken.
0: Ja, cynisme is een soort. En na de onverschilligheid komt de cynisme. En de cynisme is bijna het tegenovergestelde van liefde. De onverschilligheid en de cynisme. En dan dreig je vast te lopen in het leven. Dan ben je op weg om bitter te worden.
1: Dus let op die woorden. Altijd, nooit, niemand. Ja. Laat je emoties weer stromen als je stilvalt. Hoe merk je als je emotioneel tot stilstand bent gekomen?
0: Nou, dan merk je dat je futloos begint te worden. Mm. Of dat je psychische klachten begint te krijgen. Fysieke klachten begint te krijgen. Dat je op slot voelt in jezelf. En dat je de richting de onverschilligheid en de cynisme gaat. En dat, als je dan merkt, dan moet je even terug naar de emoties. En misschien hulp bij krijgen. Help mij om weer boos te voelen of de verdriet. En doe dat met iemand.
1: Om maar weer die emoties te kunnen verwelkomen eigenlijk. Precies. En te voelen. Gebruik een loslaatritueel. Waarom is dit belangrijk?
0: Nou, dat hadden we eerder in de wereld. Hè? In de oude dagen waren de loslaatrituelen. Eigenlijk is een begrafenis een loslaatritueel. Mm. Het helpt je om dingen te markeren. Betekenis te geven, om echt een punt achter te zetten. Op dat en dat moment heb ik losgelaten. Heb ik de navelstreng doorgeknipt. Heb ik de persoon begraven? Ben ik naar de mis gegaan? Of heb ik iets opgeschreven, iets verbrand? Je bent lichaam, ziel en geest. Er is een eenheid. Dus als je dingen met je handen doet, helpt het je emoties en je hoofd om een punt achter te zetten.
1: Dus gebruik dus ook dat lichaam.
0: Ja, rituelen zijn heel belangrijk, ja.
1: En tot slot, stem je af op kleine momenten van vreugde. Hoe merk je kleine momenten van vreugde op zonder jezelf dus te dwingen positief of dankbaar te zijn?
0: Ja, precies. Nou ja, je moet het van het kleine hebben. Als je gegijzeld wordt door rouw en verlies en lijden. Dus het zijn de kleine momenten die te maken hebben met je zintuigen. He, dus ik voel de warmte van de zon op mijn huid. Ik zie een mooie boom. De natuur is vaak heel troostend. Of er is één iemand vandaag die mij met liefde aangekeken heeft. Of ik kan genieten van de kleur. Of ik proef iets heel lekkers. Dus laat jezelf weer teruggaan naar de hele basis zintuigelijke waarnemingen die positief zijn. Om uit de verdoving te komen. Ja.
1: En dit zijn dus allemaal stappen die dus als een rollercoaster heen en weer gaan, maar die je dus kunnen helpen om te gaan met lijden. We hebben het over omstanders gehad. We hebben het over gehad dus over onszelf, hoe we kunnen omgaan met lijden. Dragen is dus een heel belangrijk woord. De kerk is natuurlijk voor heel veel mensen ook belangrijk. Ik voel al, de kerk moet niet met simpele antwoorden komen.
0: Ja, we zeggen de kerk is geen antwoordenfabriek. Hoewel we wel denken soms dat het zo is. Hè?
1: Maar ja. Juist daar moet je juist samen kunnen leiden.
0: Ja, dat is mijn visie. Dat de gezonde kerken in Nederland zijn, waar mensen daar naartoe gaan en ze weten, daar word ik gedragen. Daar wordt mijn verlies gezien, gevoeld, andere woorden gebracht. Daar ben ik welkom. Daar hoef ik alles niet op orde te hebben. Daar vind ik troost. Daar ontmoet ik God. Daar zie ik mijn medemens. Daar word ik opgevangen. Zal toch mooi zijn?
1: En dat vraagt dus van de kerk. Dat is dus met die onmacht, die pijn. Ja. Die geen idee hoe het allemaal zit. Dat we daar dus mee om kunnen gaan.
0: Ja.
1: Dat is,
0: we hebben tot de eeuwigheid.
1: Ja, precies,
0: we mogen leren.
1: Volgens mij is een beetje de kernzin die we mogen onthouden is, we genezen elkaar niet, maar we kunnen elkaar wel dragen.
0: Ja, en ik zou bijna zeggen, wij kunnen elkaar niet genezen. Jij bent geen geneesheer en ik ook niet. Dat is aan Jezus. Hij doet dat. Dat is zijn taak. Mijn taak is om iemand te zijn die draagt. Ja.
1: Dat is wat wij mogen doen. En zo zijn we gewoon al bijna. Is het al bijna 12 uur. En is deze serie is afgelopen. 3 afleveringen over omgaan met lijden. Die natuurlijk allemaal op de podcast komen. En in

0: Maar dan was het november?
1: December.
0: Mm-hmm. Oké, ja, Thijs, vertel het eens. Ja,
2: 2 december in Veenendaal tussen 1 en 5 in de middag. Een prachtig symposium. Rouw en verlies met Manu Kiersen, Michelle van Dusseldorp en Margaretha Gorter-Stam. Ik denk dat voor mensen die hier iets van voelen van ik ben hierdoor geraakt. Dit is iets wat speelt in mijn leven. Michelle, lijkt me dat echt een plek om op te zoeken.
3: Ja, absoluut. En het is ook voor het is voor levensbeschouwelijk breed. Dus iedereen is welkom. Het is niet met een nadruk op geloof. Hoewel, ik ben christen, ik ga altijd over God praten. Die anderen wellicht niet. Maar als je merkt van ik heb iemand, een ongelovige persoon in mijn buurt die ook met rouw en verlies, neem ze mee. We willen het echt open houden voor iedereen.
0: En het mooie is, we moeten jou even missen, maar ook niet voor heel lang. Want 31 oktober ben je ook onze gast op ons eigen event.
2: Een heel mooi event dat we zelf mogen organiseren. Waarvan we ook meteen dachten, we moeten Michelle daarbij vragen. Het gaat over, hoe blijf je nou een beetje stabiel staan als je die onrustige wereld ziet? Ja, Michelle, toen dachten we meteen aan jou. Ik denk dat je nog niet weet wat je gaat zeggen.
3: Geen idee. Dat ga ik nasudderen in de zomer, denk ik.
2: Ik denk dat we wel kunnen zeggen, iedereen die van deze uitzendingen geniet, ja, je gaat daar ook van genieten. Mooie muziek is er ook nog bij trouwens.
0: Ja, de band Lef is aanwezig. Wij zijn er. En daar kan je natuurlijk kijken op grotesruit.nl/live. Als jij nog je kaartje wil bemachtigen voor dit event, waar dus Michelle ook zal spreken. Michelle, ik wil je enorm bedanken voor dit drieluik weer dat je met ons hebt gedaan. Het is zo ontzettend waardevol. En ik ben zo blij dat het ook gewoon op de podcast komt. Zodat ook heel veel mensen hiervan mogen leren. Echt enorm bedankt dat je weer gewoon 3 keer helemaal naar ons toe bent gekomen.
3: Met liefde gedaan. Het is super gezellig bij jullie.
0: Echt, dankjewel. Ja, we moeten ook meteen gewoon afsluiten, ja. Thijs.
2: Ja, geen dilemmaatje vandaag.
0: Nee, maar dit is, ja, weet je, dit
2: gaat Daan allemaal zelf wel weer doen.
0: Maar ja hoor, maar Daan is er wel gewoon zo meteen.
2: Het is wel een bijzondere dag, want net kwam Tim naar Blessings precies om 10 uur uit. En ik zie, jij hebt de plaat op het moment gestart dat we precies om 12 uur het nieuws krijgen.
0: Dit is de dag,
2: moment.
0: Jongens. Dit is de dag.
2: Geniet er allemaal even van.
0: En veel plezier met Daan en met Dien.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er 2 achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten.
12: Nou, dat is te overzien. Als je een huis bouwt, dan moet je dat wel goed doen, hè, met degelijke fundamenten. Geldt dat ook niet voor onze levenshuizen? Daarover gaat hier straks dit lied.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar €0,89 per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Thijs en Jorieke, live.
6: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
5: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
7: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
6: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
7: Wat ga jij dan doen?
5: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
7: Tot dan!
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Lunchroom.
12: Met Daan Hartgers.
11: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cody Carnes. Zo, eens even checken of we ze allemaal een beetje op een rijtje hebben vandaag op deze warme woensdag. De dagtekst die ligt hier klaar. De muzikale lunchkaart, jongens, zit hier klaar. Ja, klaar. De plaat die iemand hart raakt ligt hier ook al klaar. Eén ding ontbreekt nog, zie ik. Er staat hier nog geen tafeltje klaar met een stoel en met een microfoon. Met daarbij een bordje gereserveerd. Dat is voor schuif aan bij Daan, maar maak je daar geen zorgen over. Komt allemaal goed. Leuk dat jullie er zijn. Hartelijk welkom in de lunchroom.

0: Jesus at the Center, House of Worship. Daarvoor Cela met Ik zal er zijn.
1: De dagtekst.
0: Krijg je elke dag rond dit tijdstip in onze lunchroom. Komt vandaag uit Romeinen 8, vers 25, waar staat: als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dus als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. De dagtekst van vandaag, Romeinen 8, vers 25. Hier.

Zegenkroon. En daarvoor hoorde je Here's My Heart. Oorspronkelijk nam Chris Tomlin dat lied op. En dat is ook niet zo raar. Hij schreef het namelijk ooit. Maar dit was een wat kortere versie van Casting Crowns. Althans, vergeleken korter met andere uitvoeringen die ze ooit eens hebben opgenomen. Het is een live uitvoering beschikbaar van een minuutje of 7. Dus mocht je het mooi vinden, zoek hem maar eens op. Even kijken, minuutje of 4 nog. Dan krijg je de muzikale lunchkaart van ons.

0: Over bergen en door dalen, zong Thornwells. 12:30, tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht. Voor vandaag en ook morgen. Het is zonnig, droog. Hier en daar wat sluierbewolking met lokaal wat stapelwolkjes. Temperatuur die loopt uiteen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Morgen ook weer zonnige periode. Grotendeels droog, 23 tot 30 graden. Met in het noorden dan kans op een lokale bui of wat onweer.
1: De lunchkaart
0: ligt hier voor me. Voor vandaag, 15 juli 2026... Het zijn twee heerlijke menu's. Ja, ik heb ze al even bekeken. Even een kijkje in de keuken gehad vanochtend. Ja, het ziet er voortreffelijk uit. De keuze is aan jou zo dadelijk. Welk menu wil je helemaal horen? Is dat A of is dat B? Kun je ons laten weten straks. Gewoon via onze Grootnieuws Radio app. Goed, daar gaan we met een voorproefje voor jullie.
1: Menu A.
0: Met daarin spreken is zilver, God of this city en deze.

0: Ja, wat ik zei. Beiden zijn mooi, hè?
1: Daan Hartgers.
0: En smakelijk. En troostvol. En ook gewoon mooi. Ja, simpelweg mooi. Nou, maak je keus A of B. Dat kan vanaf nu.
2: De Lunchroom.
0: Kom maar door.
1: Het Christelijke Radio.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid.

Een huis voor ieder hart. Daarover zongen de Schrijvers voor Gerechtigheid in Vluchtkerk met open armen. Daarvoor Franny Cash, The Jesus All Along. Ik dacht, we zijn er zo uit met die muzikale lunchkaart. Dat is nog niet gelukt. Stemmen kan nog even, A of B.

0: Dat song Phil Wickham, Living Hope. En we zijn eruit met de muzikale lunchkaart. Het is B geworden met boven natuurlijk Jesus is Alive and I Believe You.
1: De lunchkaart.
0: Dankzij de stemmen van onder andere Inge, Nick, Karel, Ina, Hetty, Ilona, Jantine, Bas. En ik kreeg een appje van Renata. Ik geef me nu B graag als verjaardagscadeau voor Jans.
2: I'd be lying if I said that I'm okay.

0: hoorde boven natuurlijk in menu B. Jesus is alive and I believe you. Morgen 12:30, nieuwe kaart hier in de lunchroom.
1: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
2: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alfa aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt, heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn file rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens.
19: Stel je mag op Koningsdag een lied voor de koning zingen. Nou, zou een eer zijn, toch? En wat nou als dat, in alle eerbied hoor, voor de koning der koningen is? Nou, hoe dat klinkt, dat hoor je zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
10: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
11: Met Daan Hartgers.
12: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Hillsong Worship. Ik zat net te denken of je nu in Nederland blijft. Misschien een dagje uit hier of zo. Of dat je naar het buitenland gaat. Je ziet ze overal staan. In de kleinste dorpen, in de grootste wereldsteden, van die hele kleine tot enorm grote, kolossale kerken. Ja. En waarbij de een tijdens de vakantie bij het zien van zo'n kerk denkt, nou, ik loop even een blokje om. Die kerk binnengaan, dat hoeft voor mij nu even niet. Heeft een ander iets van, ja, fijn. Ik ga fijn even naar binnen. De stilte opzoeken. Misschien een kaarsje branden. Nou, hoe zit jij daarin tijdens jouw vakantie? Kerk in of kerk uit? En bij kerk in, bezoek je dan ook een kerkdienst? Of versta je er misschien helemaal niks van, of weinig? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app. Dus tijdens de vakantie, kerk in of kerk uit?

0: Grand Collective en daarvoor Sierra Noa. Waar was jij? Het is 1:15 en dan is het tijd voor...
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, die hoor je elke dag hier. Ik hoor hier nog wel eens van mensen in onze lunchroom dat ze groot muziekliefhebber zijn, maar dat ze titels van liederen en zeker ook van uitvoerende snel vergeten. Nou, ik wil je even helpen. Even een paar namen. Want zonder hen was dit lied er niet geweest. Het origineel I Will Rise werd geschreven door Chris Tomlin en Matt Marr. Harold ten Kate schreef daar een Nederlandse tekst op en zo belandde het in de opwekkingsliederen en werd het uiteindelijk in het Nederlands gezongen door Elisa Krijgsman. Nou, cirkeltjes rond. Die versie, die wil Grootnieuwsradio-vriend Klaas graag horen. Een lied over de dag van ons afscheid van dit leven en van onze dierbaren hier. En ook over de dag van overwinning en van nieuw leven, nooit meer lijden, nooit meer pijn. En dat lied raakt het hart van Klaas. Ik herleef.

0: Gods zegen voor jou namens Sela. Daarvoor Keith en Christine Getty. En daar weer voor draaide ik speciaal voor Klaas het lied dat zijn hart raakt. Groningen Radio vriend Klaas, mag ik wel zeggen, ik herleef. Wat hebben we hier? Het is 13:30, tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is zonnig en droog vandaag. Hier en daar wat sluierbewolking, lokaal wat stapelwolken. Temperatuur die loopt uiteen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden van het land. Morgen ook weer zonnige periode. Het blijft grotendeels droog, 23 tot 30 graden. Met in het noorden kans op een lokale bui of wat onweer.
1: Daan Hartgers.
0: Mocht je op vakantie gaan of zijn, ben ik even benieuwd naar wat doe jij dan als je zo'n kerk ziet? Waar dan ook. Ga je kerk in of kerk uit? Laat het ons weten via onze app.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Mighty to Save en daarvoor Dusty Bibles.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: We gaan even op vakantie, met z'n allen in Nederland of in het buitenland. Gaan de kerk in of uit? Dat was even mijn vraag. Bezoek je zo'n kerk of een kerkdienst? Of denk je nou, even een paar weekjes niet. Zou kunnen, hè? Daar is nogal wat op binnengekomen. Daar gaan we. Petra zegt, lieve mensen, op vakantie gaan we altijd een kerk in om sowieso een kaarsje aan te steken. Mijn echtgenoot is katholiek van huis uit. Ik ben hervormd. Dus leerde hij mij dat doen. Hè? Denken aan dierbaren, een kaarsje opsteken voor de mensen om ons heen die dat nodig hebben. En is er een dienst, dan sluiten we daarbij aan. Al dus Petra. Adassa zegt, kerk in, vooral grote oude kerken, die zijn mooi. Hebben een rijke geschiedenis ook in Nederland. Meija zegt, ja, ik sla geen kerk over. Allemaal prachtig om binnen te kijken. En ja, zeker, dan pak ik ook een dienst graag mee, al was het maar om de sfeer. Jeff zegt, kerk uit, gebouwen doen me niks. In Nederland bezoek ik wel kerkdiensten op vakantie. Judith, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kerk in of kerk uit tijdens de vakantie?
2: De kerk in.
0: Oh, dat is duidelijk. Judith.
2: Ja. Ja.
0: Wat zoek je daar of wat vind je daar? Nee, wat zoek je daar?
2: Wij vinden het vooral ook erg mooi om de oude gebouwen te bekijken. En de rust te ervaren die we daar, als je naar binnen gaat. Meestal kom je uit de vakantiesfeer in een stad wat altijd druk is. En dan loop je zo'n kerk in en dan ervaar je gewoon een hele serene rust.
0: Ja. En in Nederland of ook in het buitenland?
2: Allebei.
0: Oh ja.
2: Ja. Ja.
0: En pak je dan een dienst mee, Judith? Of denk je, nou, dat maar even niet?
2: Ja, ook. Oh ja. Oh ja. Ja. Als we op zondag zoeken we gewoon een kerkhuis die en dichtbij is en die bij ons aansluit, wat ons aanspreekt. Mm-hmm.
0: Ja. Ja. En jullie zijn op dit moment op vakantie, hè?
2: We zijn nu wel in Duitsland.
0: Oh, zo.
2: Maar wij wonen vlak bij de Duitse grens.
0: Ja, ik wou zeggen, dagje uit, maar boodschapjes doen dan of zo.
2: Boodschappen doen.
0: Oh ja, en even de benzine of de diesel. Hè?
2: Ja, soms wel. Soms ja.
0: Ja. Nou, mooi. Goed, jullie advies is, doe het maar wel. Hè? Loop gewoon een kerk in. En als het niet bevalt, dan loop je weer naar buiten, toch? Ja, kan ook.
2: Ja, daarom. Dat zeker doen.
0: Nou, alle goeds, Judith. En bedankt, hè.
2: Ja, succes met je uitzending.
0: Dankjewel. We kunnen het gebruiken.
2: Hey, ja, doei.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers.

0: hoorde Elevation Worship, Brandon Lake en daarvoor Riley Clemens. En je hoort nu, jawel, Lucas.
1: Hallo.
0: Goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag.
0: Jij draait straks helemaal door, hè?
1: Ja, ja, nou, heel veel zomerclassics.
0: Oh, joh.
1: Zometeen.
0: Eentje, een tip.
1: Michael. W. Smith.
0: Altijd goed, altijd mooi. Genieten van Lucas en een mooie middag allemaal. Doei.
2: God van eeuw tot eeuw, ook als alles hier verdwijnt, staat uw woord nog overeind.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimp aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
19: Er zijn slechts 2 files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn. File voor de Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten.
20: Goedemiddag, het is 1:30 over 2. Zometeen een zomerse backstage met daarin ook muziek van Maverick City Music.
21: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
22: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe!
0: Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Backstage
5: met Lucas Kramer.
4: Het christelijke radiostation.

0: Maverick City Music and Upper Room. And I thank God.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Lucas Kramer.
0: Ja, een hele goede middag. Het is woensdagmiddag, 2:06. Welkom hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, een zomerseditie van Backstage staat in de programmering. Ook vandaag weer een editie waarin we weer diep gaan graven in onze platenkasten. We hebben heerlijke zomerclassics dit vakantieseizoen. Ja, nummers uit de voorbije decennia met een zomerse twist. Ja, zo horen we dit uur Michael W. Smith en ook de band Ocean. Ja, en als ik alleen al de bandnaam Ocean hoor, ja, dan klinkt het al meteen verkoelend. En dat kunnen we heel goed gebruiken op deze warme zomerse dag. Ja, muziek komt er ook aan van Marielle Mardern, nieuw muziek van haar. En dit lied is een gebed om Gods ontferming. Dit is Kyrie Eleison.

0: Jezus is de hoop in elke high en elke low ook. Kom wat mee, een lied van We Are Messengers en Corey Asbury. En daarvoor Marcel, Lydia Zimmer en Kyrie Eliasson.
1: Groot Nieuws Radio Zomer Classics.
0: Ja, ik heb een korte quizvraag voor je. Ja, de leeftijd van Michael W. Smith. Ja, denk er maar even goed over na. Ik heb een keuzeoptie ook nog voor je. Is het antwoord A 55 jaar? Is het antwoord B 63 jaar? Of is het antwoord C 68 jaar? Ja, denk daar maar even over na. Nou, als ik recente foto's op mijn Instagram zie, dan zou ik zeggen, nou, antwoord A, 55 jaar, is niet het goede antwoord. Het is namelijk antwoord C, 68 jaar. Ja, zo jong is Michael W. Smith dus. Nou, als ik er nog zo jong uit mag zien op zo'n leeftijd, dan zou ik dat meteen voor tekenen. Maar toch, de oproep van het lied dat ik nu ga draaien is, ja, maak die uiterlijkheden niet zo belangrijk. Want je hoeft er helemaal niet perfect uit te zien om aanvaard te worden. Want er wordt van je gehouden, gewoon zoals je bent. En dat is een boodschap voor meisjes, voor vrouwen die in dit lied worden aangesproken. Maar ook voor mannen, denk ik. Voor de Michaels, voor de Lucassen en ook voor jou. You don't have to be picture perfect. Een lied uit 1992.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: De New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: De God die een vader wil zijn voor een ieder. Voor de advocaat, maar ook voor de dief. Voor de verslaafde, maar ook voor de priester. Voor de vluchteling, voor de gevangene, voor de twijfelaar en de gelovige. Ja, dit lied stond ooit op nummer 1 in onze top 1008. Kees Kraaienoord in God of the Moon and Stars.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, het is een naam die je regelmatig hoort hier op Grootnieuws Radio. De naam van Marielle Madern. Ze is zangeres, aanbiddingsleider en bekend onder andere door dat duet met Ralph van Malen, Voor Nu en Voor Altijd. Dat is een herhaling, of een hertaling moet ik zeggen, van Testify to Love. Maar daar stopt het niet. Ze is volop bezig met nieuwe muziek. En zo bracht ze het lied uit met de titel Kijk eens waar je nu staat. En dat gaat over de strijd die ook Marielle gevoerd heeft. Je kan ontevreden zijn. Je kan meer willen of beter zijn. Maar als je kijkt waar je vandaan komt, ja, dan verandert dat echt het perspectief. We gaan het horen. Nieuwe muziek is dit van Marielle Madern. Ja, en speciaal voor alle New Wine-bezoekers. Volgende week maakt ze ook muziek in de Holy Ground tent tijdens In His Presence. Nou, zoek haar op en doe mee daar tijdens New Wine. Maar nu dus nieuwe muziek van Marielle Madern.

0: Mooi lied van Matt Marr en Eddie Limebeer. Ja, een oproep om je adem te gebruiken om God te prijzen. En stop alsjeblieft niet met dansen en met dromen. Want er is goed nieuws om te brengen aan deze wereld. Je hoorde Alive and Breathing hier bij Groot Nieuws Radio. En daarvoor dus Marielle Madden en kijk eens waar je nu staat. Straks dan horen we de nieuwe van Irma Dee, het gebed om kalmte. En ook gaan we dansen met Tim Huge en Happy Day.
1: Dagtekst.
0: Maar hier is het woord van God op deze woensdagmiddag. De dagtekst van vandaag uit Romeinen 8 vers 25. Daar staat, maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. De dagtekst van vandaag uit Romeinen 8 vers 25. Ja, en goed om te weten dat in die volharding en in die hoop de Heilige Geest ons helpt. Lees het na in Romeinen 8.

0: Zo kan kalmte gewoon naast uitbundigheid bestaan. Je hoorde Irma Die en het gebed om kalmte. En de uitbundige Tim Huge en Happy Day.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: Ja, en dan gaan we terug naar de jaren 70. De Canadese zangeres Anne Murray had een liedje met de titel Put Your Hand in the Hand. En dat werd een grote hit. Ja, toen de band Ocean ermee aan de haal ging. Ja, het werd wonder boven wonder een hele grote hit. Het werd talloze keren ook gecoverd door de jaren heen. Ja, en dat met een lied met een prachtige boodschap. Ja, vertrouwen op Jezus, vertrouwen op hem, de man die opgroeide in Galilea. Hij die de golven van de zee tot bedaren wist te brengen. Ja, en vertrouwen op Jezus, dat kan door je handen in zijn hand te leggen. En ja, dat komt er dan ook bij, dan leer je op een andere manier naar andere mensen te kijken. We gaan luisteren naar Ocean en Put Your Hand in the Hand. Onze zomerclassic uit 1971.

De opwekkingband Stil Mijn Ziel, Wees Stil. Daarvoor Ocean en Put Your Hand in the Hand. Ja, straks dan horen we Cela hier bij Groot Nieuws Radio. Maar eerst Toby Mac, die even hardop nadenkt en droomt. Ja, over de stad met gouden straten, het hemelse Jeruzalem. Dit is Heaven on My Mind.

Sela en alles wat adem heeft. Ja, zometeen na 3 uur meer backstage. En dan gaan we terug naar de Zero's. Er komt echt een fantastische zomerclassic aan. Dus laat je radio zeker ook aanstaan. Eerst een lied waarin alle heiligen worden betrokken. Ja, hier op aarde en in de hemel. En samen zingen we Heilig is de Heer. Dit is A Million Saints, een lied van Meredith Andrews.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Werkzaamheden veroorzaken op dit moment de meeste vertraging. En dat ga je merken op de A2 richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen 15 minuten extra. De A9 richting Alkmaar, ook door werkzaamheden, file tussen knooppunt Rottepolderplein en de Wijkertunnel. Hier heb je 35 minuten op onthoud. De A20 richting Hoek van Holland, want ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein wordt ook aan de weg gewerkt, 15 minuten extra. En tot slot de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen, 10 tot 15 minuten vertraging.
14: En zometeen hoor je Chris Tomlin.
15: Is he worthy?
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
21: Backstage. Met Lucas Kramer.
20: Het christelijke radiostation.

0: Een lied en vraag en antwoord forum. Is he dirty? Yes, he is.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Lucas Kramer.
0: Ja, dat was natuurlijk een lied van Chris Tomlin, Is He Dirty, hier bij Grootnieuws Radio. Ja, goedemiddag. Ook deze woensdagmiddag slepen we elkaar er doorheen. Ja, collega's die vragen, wil je nog wat drinken? En dat je dan zegt van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in warme koffie. En dan ligt er nog gewoon een lekker koud alcoholvrije radler in de koelkast hier bij Grootnieuws Radio. Nou, wat een geluk op deze woensdagmiddag. Nou, zo helpen we elkaar de zomer door. En dat doen we onder andere ook met zomerclassics. En ik weet niet hoe jij dat beleeft, maar ik word echt blij van elke classic die voorbij komt in dit programma. Ja, en zeker als het eigen jeugdsentiment betreft. Nou, zometeen gaan we terug naar de Zeros, de jaren na de eeuwwisseling. Ja, toen een zekere zangeres een grote hit scoorde, zelfs een top 3 positie in de Nederlandse top 40 veroverde. Nou, wie dat is, dat ga je zo meteen horen. Nieuwe muziek ga je ook horen van Pilgrims and Poets. Zach Williams ga ik zo meteen draaien. En dit is Delize en haar vertolking van Psalm 139. Dit is U behoor ik toe.

0: is a Chainbreaker. Je hoorde een lied van Zach Williams en daarvoor Delize. En u behoor ik toe.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Ja, het bijzondere van deze Zomerclassics is dat ik heel veel nummers die ik mag draaien deze week, ja, helemaal niet bewust zelf heb meegemaakt toen ze werden uitgebracht. Nou, bijvoorbeeld de jaren 70 en 80, ik was nog helemaal niet geboren. Ja, en toch leef ik helemaal op door juist die nummers uit die decennia te leren kennen. En het bemoedigende is, hoe ouder je wordt, hoe bekender de classics gaan worden. Want op een gegeven moment dan kom je op het punt, ja, dat de muziek uit jouw tienertijd, ja, die worden ook bestempeld als classic op een gegeven moment. Nou, dat gaat nu gebeuren, want we gaan terug naar mijn middelbare schoolperiode. Dat was aan het begin van deze eeuw, zo rond 2000. Ja, op school zongen we enkel psalmen uit de oude berijming en het liefst op hele noten. Popmuziek was uit een boze. Ja, en thuis werd aangemoedigd om christelijke muziek te gaan luisteren. En zo ontdekte ik ook zangeres Stacy Orrico. Zij had in The Zeros een aantal hits, zoals deze, Stark. Ja, en die kan ik maar met één woord samenvatten: liefdesverdriet. Dit is Stacy Orrico uit 2003.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: en dit lied gaat vast ook klinken op 26 augustus 2026. Ja, over een maandje ongeveer dus. Dan is CC Winans in ons land samen met Charity Gill om een worship te geven in Ahoy Rotterdam. Je hoort daar nu met Holy Forever.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, in backstage het hele jaar door heel veel aandacht voor nieuw muzikaal talent. Ja, bands die aan het begin staan van een hele mooie muzikale reis. Nou, Pilgrims and Poets is er daar één van. 4 jaar geleden speelden ze voor het eerst als band samen op New Wine. En hun missie is om God te aanbidden. Want hij geeft niet voor niets muzikale talenten en er mag iets mee gedaan worden. Nou, in maart kwam het lied Voor Uw Troon uit. En op Instagram deelden ze bijbelteksten die hen geïnspireerd hebben om dit lied te schrijven.
2: Hi allemaal, op vrijdag 13 maart komt ons nummer Voor Uw Troon uit. En de bridge van het nummer gaat onder andere over de tekst uit Marcus 4, vers 35 tot en met 41, waarbij Jezus een storm laat bedaren. En daar raken de discipelen ontzettend in paniek. En op een gegeven moment schreeuwen ze zelf: Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? En dan staat er in vers 39... Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei hij: Kalm, wees rustig. De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. En dit nummer is dan ook voor iedereen die te maken heeft met figuurlijke stormen, figuurlijke windvlagen die je leven overheersen. Weet dat je God om hulp mag roepen, dat je alles voor zijn troon mag neerleggen en dat hij je dan rust zal geven. Liefs.
0: Ja, wil je meer weten over de achtergronden van het nummer? Volg ze dan even op Instagram. En dat kan via Pilgrims and Poets Band op Instagram dus. En we horen ze nu hier in backstage met dit lied Voor Uw Troon.

Een aantal dagen geleden werd bekend dat Brian Dirksen te maken heeft met ziekte. Hij heeft moeilijk nieuws te verwerken gekregen dat er plekken zijn gevonden op zijn lever en longen en ook vlakbij zijn hart. En hij is op dit moment in het ziekenhuis en ontvangt zorg. En er wordt volop meegebeden voor Brian en de mensen om hem heen. Je hoort hem met Hallelujah, Your Love is Amazing. En daarvoor Pilgrims and Poets en Voor Uw Troon. Ja, straks heb je nog een hele mooie zomerclassic voor je in de aanbieding. Muziek komt eraan, ook van Eline en Reijer. Geen afstand ga je zo meteen horen in Backstage. En dit is een wonderschoon nummer van Lauren Daigle. Dit is You Lead Me.

0: Eline samen met Reijer en Geen Afstand.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomerclassics.
0: Ja, ik zeg helemaal niks nieuws als ik zeg dat de liefde een veelbezongen thema is in de muziek. Ja, maar deze zomerclassic van Margaret Becker is dan wel een hele bijzondere in dit

was Lef en nog altijd wie u was. Ik ga het stokje overdragen aan mijn collega Laurens van der Kraat. Hij gaat zometeen verder met de dag van vandaag. Heel veel plezier. En ik heb nog deze voor je van Projects of Love. For I know.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Ten toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Het is behoorlijk druk op de weg voor een vakantieperiode. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27, gereken op 25 minuten vertraging. De A4 richting Rotterdam, een kwartier extra tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten. De A15 richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daarom is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer wordt over de parallelbaan gestuurd. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 5 uur vanmiddag en je doet er 45 minuten langer over. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Ook door werkzaamheden loop je 20 minuten vertraging op.
12: Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Een nieuwe middagshow gaat zo van start. Met zo een lied van een van de pioniers in de Britse worshipmuziek.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: En ook na Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
22: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De dag van vandaag.
23: Met Laurens van der Kraats.
22: Het christelijke radiostation.

0: En daarmee is de middagshow begonnen. Blessed be your name. Maakt het 11 minuten over 4.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, goedemiddag en welkom bij een nieuwe middagshow. Graham Kendrick bijvoorbeeld. Ik heb echt geen idee wat hij allemaal meemaakt de laatste tijd. Ik zit echt ondertussen een week of 3, 4 niet meer op social media.
2: Joh, heb je het allemaal verwijderd?
0: Nou, niet verwijderd, maar ik heb het van mijn telefoon gehaald.
2: Oh?
0: Dus ik heb het in principe kan ik op mijn laptop nog wel bij. Ik werd een beetje geïnspireerd door Joram Kaat van de EO. Die heeft met Life Rules heeft dat ook gedaan. Ja. En toen wij destijds samenwerkten bij de EO, was hij er ook altijd al heel erg van daar bewust mee omgaan. En altijd daar ook vaak gesprekken over. En ik merk het zelf ook wel dat ik er best wel gevoelig voor ben om dan heel veel op Instagram te zitten op mijn telefoon. Dus we hadden het er thuis ook even over. Dus ik dacht, ik wil dat gewoon gaan minderen. Dus ik heb het inderdaad van mijn telefoon gehaald. En het scheelt echt wel een hoop tijd hoor. Ze hebben nu in het Verenigd Koninkrijk daar ook wel even aandacht voor op dit moment. Hè. Ik zag net een berichtje langskomen. Ze hebben daar een avondklok aangekondigd voor social media. Ik moest meteen denken aan de coronatijd. Maar ze hebben daar een avondklok voor social media voor 16 en 17-jarigen.
2: Oh, specifiek? 16.
0: Je hebt zeg maar de kinderen daar. Onder de 16 mag je sowieso al geen social media meer gebruiken in het Verenigd Koninkrijk. Is het al helemaal verboden, want ze zeggen het is zo verslavend. Dat moeten we onze kinderen gewoon niet aandoen. En 16 en 17-jarigen die mogen tussen 12 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends gewoon niet meer op de social. Dat kan gewoon niet meer.
2: Maar wacht even, jij zegt net het scheelt heel veel tijd.
0: Ja.
2: Hoeveel tijd zat jij dan hiervoor op social media?
0: Nou, je kan dat zien op je telefoon. Hè. Op Instagram was volgens mij wel 2 uur per dag, 2, 3 uur.
2: 2, 3 uur per dag?
0: Ja, heel veel, ja.
2: Zo.
0: Ja.
2: Dus jij hebt nu denk ik in die 4 weken denk ik al wel de hele Bijbel uitgelezen, of niet?
0: Nou ja, ik heb 3 jonge kinderen.
2: Oh ja.

0: Wij laat weten dat ze er zoveel zin in heeft. Eind volgende maand staat ze namelijk in Ahoy Rotterdam. Charity Gill hoorde je en Come Alive.
1: 1 uit 1008.
0: Misschien is dit wel het begin van jouw vakantie. En misschien zit je ook wel een beetje te kijken, net als wij thuis, van hoe gaan we dat dan invullen met dagjes uit, vakantie, dat soort dingen. Nou, een dierentuin is dan best wel een populair uitje. Nou, in Arnhem, daar hebben ze wel iets bijzonders. Ze hebben daar de grootste overdekte woestijn in een dierentuin ter wereld. Guinness Book of Records en zo. Het is Burgers Zoo waar het allemaal is. Het is zo'n 7500 vierkante meter aan rotsen, grotten en woestijndieren die je daar kan bewonderen. Er was alleen de afgelopen tijd een klein probleempje. En daar zijn ze nu opvallend eerlijk over.
2: Maar wat we zagen door de jaren heen is dat de bezoekers de desert eigenlijk niet wisten te vinden.
0: Nee, aldus de directeur van de Burgers Zoo. Ja, iedereen die bleef daar maar langslopen. Terwijl het dus de grootste woestijn overdekt is van de wereld. Nou, bijna 30 jaar lang hebben ze daar dus tegenaan gelopen. Maar nu hebben ze besloten om een nieuwe, duidelijkere ingang te maken. Nou, en daarmee hopen ze nu dat er wat meer mensen de Arnhemse woestijn weten te vinden. Want ja, allemaal nieuwe diersoorten hebben ze er ook een plekje gegeven. Nieuwe slangen, hagedissen, allemaal een mooi verblijf gegeven. Dus dat is misschien wel een leuk uitjestipje voor deze vakantie. Toepasselijk lied in de 1008 vandaag over woestijnperiodes in ons leven. Maar vooral over hoe God daar nog steeds in aanwezig is. Op 516 in de top 1008. Desert Song.

0: Glitterd en Desert Song. Het is bijna 4:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engeland is een man opgepakt die dreigde om politicus Nigel Farage van Reform UK dood te schieten. De zaak wordt uiterst serieus genomen, want vorige week werd een partijgenoot van Farage doodgevonden in haar huis. Ze was vermoord. In Nieuwegein staan rijtjeshuizen in brand. Het zijn er zeker 3 en omdat de huizen van hout zijn, kan het vuur snel groter worden. Een deel van de straat in Nieuwegein is ontruimd. Rond de school in Utrecht zijn snoepjes gevonden die vervuild zijn met cannabis. 2 kinderen die de snoepjes hadden opgegeten werden niet lekker, maar het gaat nu weer goed met ze, meldt de regionale omroep.
0: Dat is het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het overal helder en droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen, net zoals vandaag, warm en zonnig. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt maximaal 30 graden morgen. Hoe de situatie op de weg is, krijg je van de ANWB.
2: Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, ruim een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos 12 kilometer file met een uur extra reistijd. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Dan de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de A73 naar Nijmegen. Tussen Bezel en Venlo-West 13 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ik heb hier nieuwe muziek voor je van Zera Worship samen met Christian Verwoerd. En als je dit kan waarderen, ga dan even naar grootnieuwsradio.nl/actie. Want er komt een Zera Worship Festival aan. En jij kan erbij zijn.
4: De dag van vandaag.
0: Dit is Simpel Liefdeslied.
3: Het christelijke radiostation.

0: Trend Collective met Oceans.
1: Mijn woord is sporten.
2: Let's even.
1: Een drama.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, zo eerlijk kan het ook zijn. Hè? Als jouw dag een drama was, om wat voor reden dan ook, dan mag je dat natuurlijk ook echt laten weten. Er komen allemaal woorden van vandaag natuurlijk elke dag binnen die iets over de dag van vandaag zeggen. En dat vinden we fijn om te zien. Ze kunnen met elkaar meeleven. Dus ja, mooie dingen vieren en ook stilstaan. En voor je bidden mogelijk op het moment dat het wat minder is. Dat kan natuurlijk ook. Gisteren had ik het in de uitzending al over dit onderwerp. Ik schrok nogal over het nieuws, over de proef om bij 22 tot 24 weken ziekenhuis abortussen toe te gaan passen. De NPV die is nu een petitie gestart tegen de proef van het OVG in Amsterdam. De organisatie die roept de Tweede Kamer op de proef te stoppen en spreekt van een ontwikkeling die volgens haar niet thuishoort in de Nederlandse zorg. En ook schrijf ik het woord geweten op, want misschien herken je het wel dat er een bepaalde situatie is op je werk of privé en dat er een bepaald moment komt waarop je zegt, nu wordt het wel heel ingewikkeld, tot hier en niet verder. Nou, burgemeester Servaas Stoop van West-Betuwe die heeft daarom zijn lidmaatschap van de SGP opgezegd, omdat hij zich niet meer kan vinden in het landelijke asielstandpunt van de partij. Hij noemt het een pijnlijke beslissing, maar zegt dat hij zijn overtuigingen zwaarder vindt wegen dan zijn partijlidmaatschap. Stoop is niet de eerste burgemeester die die keuze maakt. 5 jaar geleden deed Gert-Jan Cats, toen burgemeester van Veenendaal, hetzelfde. Voor hem waren er meerdere redenen waarom hij en de partij uit elkaar waren gegroeid. Maar het niet uitsluiten van Forum voor Democratie destijds was toen de druppel voor hem. Nou, los wat je van de standpunten vindt. Ik vind het wel mooi als mensen trouw blijven aan hun geweten. Hè? Dus mensen uit één stuk proberen te zijn. Wat is jouw woord van vandaag? Hoe was jouw dag? In de middagshow proberen we daar elke werkdag een goed beeld van te krijgen. En dat kan dus alleen dankzij jouw hulp. Misschien herken je wel iets van wat ik net vertelde. Een situatie op je werk waarbij je geweten misschien iets anders zei dan wat er werd verwacht. Of misschien heb je lekker van het zonnetje genoten vandaag, omdat je al helemaal in de vakantiemodus zit. En heb je een leuke ervaring om te delen of een uitjestip om te doen? Kom maar door. Je mag het laten weten. Je woord van vandaag is van harte welkom. Je mag het naar ons appen. Matt Redman is dit. En 10.000 Reasons. Maar dat hoef ik bijna niet meer aan te kondigen. Bless.

0: dat is erbij. Joke Buijs en G-Roots en in alles in de middagshow. Het is bijna 5 uur en er komen hier allemaal woorden binnen die iets zeggen over deze dag. En dat vinden we leuk om te zien. Bijvoorbeeld Jan Tiele, die stuurt hier kennismaking naar ons toe. Ze zegt, ik ga een nieuwe baan als juf beginnen op een andere school na de zomervakantie. De klas vandaag het nieuws vertelt dat ik hun juf mag zijn. Nou, dat is een leuk moment, kan ik me voorstellen. En dan heb ik aan de telefoon Hetty. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Ja, goedemiddag. Mijn woord is Obelink.
0: Obelink. Oh, dat is die kampeerwinkel, toch?
1: Ja, dat is die hele grote kampeerwinkel.
0: Oh, daar ben je wel even... Ik kan me voorstellen dat het een woord van jouw dag is, inderdaad. Want dan kan je best even rondturen, hè?
1: Nou, ik ben versleten.
0: Ja?
1: We hebben de stappenteller aangezet. We hebben 8000 stappen gelopen.
0: Zo, dat is echt wel een hoop, ja.
1: Alleen in die winkel, hè?
0: En hadden jullie specifiek iets nodig? Of was het meer gewoon even oriënteren?
1: Nou, we hadden een lijstje.
0: Oh.
1: Ja. Ja, wel een lijstje. Nee hoor, we zijn met een schoonzus en zwager geweest. Die hebben onlangs een caravan gekocht. En we zeiden, we gaan een dagje naar de kampeerwinkel.
0: Ja, nou ik zie je WhatsApp-foto. Maar is dat dan jullie caravan?
1: Ja, dat is onze caravan, ja.
0: Nou,
1: ja,
0: dat is best een unit.
1: Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Het is gewoon een doorsnee sleurhut, ja.
0: Ja.
1: Nee hoor, maar dat is een mooie foto. Die is pasgenomen voor de enorme regenbuien die kwamen. Met die hele donkere lucht.
0: Zo, dus, inderdaad, ja.
1: Dat is echt een hele gave foto.
0: Hij heeft jullie veilig gehouden?
1: Ja, het is allemaal goed gegaan. We zijn droog gebleven.
0: Gelukkig, wat mooi. Hey, en jullie zijn op dit moment ook geloof ik op vakantie, toch?
1: Ja, we hebben de 10 weken op een camping staan vlakbij ons huis. Nou, heerlijk. Dus we kunnen gewoon lekker door blijven werken. En gewoon naar onze eigen kerk gaan.
0: Oh joh.
1: En voor de rest gaan we daar even heel vaak

0: Hey,
1: ik zie jullie staan 10 kilometer van huis, staan jullie op de camping.
0: Ja, dat klopt.
1: Wat een goed idee.
0: Ja, ja, daar kun je lekker van genieten.
1: Dus op het moment dat je gewoon toch iets vergeten bent of zo, 10 minuutjes.
0: Ja, ik ga eens een wasje draaien.
1: Wat een goed idee. Nou, fantastisch. Ja, hey Hetty, geniet ervan. Dankjewel voor je woord van vandaag. En kom lekker bij van de stappenteller.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Goed zo.
0: Bedankt hoor.
1: Hoi, hoi.
2: De dagtekst.
1: Vandaag Romeinen 8, vers 25 als woord van vandaag uit de Bijbel. Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. Romeinen 8, vers 25.

0: Grant, I Surrender All in de middagshow. Zo direct na 5. En Martijn Buwalda.
1: En de molen draait sneller en sneller.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Thijs en Jorieke, live.
7: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de onrust.
8: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
7: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
8: Wat ga jij dan doen?
6: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
9: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. "Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint," schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein, en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood, en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer... met een half uur extra reistijd door de werkzaamheden aan de A27. Verderop staat file tussen Culemborg en knooppunt Deil 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel nu 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brieden en knooppunt Benelux 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
7: Ik heb hem er nog niks over zien posten. Maar volgens mij doet Martijn Buwalda elk jaar een sabbatical van social media op in de zomervakantie. Maar gelukkig, we hebben hem op de radio nog gewoon hoor. Met sneller en sneller zometeen.
8: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
9: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
9: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
17: Al vakantieplannen?
18: Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Zomer. De dag van vandaag.
23: Met Laurens van der Kraats.
22: Het christelijke radiostation.

De middagshow met Martijn Buwalda. Je hoorde sneller en sneller. En daarmee is het 10 minuten over 5 geworden op de woensdagmiddag. En er staat een prachtig mysterieus beeld in het boek Openbaringen. En daar heeft wel mee te maken waar ik het met je over wil hebben. Want ja, het is een plek waar de aanbidding simpelweg nooit stopt. Dag en nacht gaat het door. Nou, dat is ook een beetje wat er gaat gebeuren midden in onze eigen polder in Zeewolde. Het Zera Worship Festival. 50 uur lang worship. Samen met artiesten als Kees Kraaienoord, Mozaïek, Ellie Limeberg, Hub Worship, Jullie een Goed Hart. En jij kunt er ook bij zijn. Nou, mocht jij daar een fan van zijn, je houdt van aanbidding, je houdt van ja, net even wat langer doorgaan. Op zondag denk je misschien wel eens tijdens de dienst van, hè, is de dienst alweer afgelopen? Ik wil nog even doorgaan. Nou, dan is dit misschien echt iets voor jou. grootnieuwsradio.nl/actie. En wie weet spreek ik jou zo. En mag ik je blij maken met 2 dagtickets voor Zero Worship op de zaterdag.

0: Michael W. Smith, Surrounded. En daarvoor de nieuwe van Seth Sleeter en Bye Bye.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op dagkaarten voor het Zera Worship Festival.
0: Ja, bye bye wil ik ook tegen jou zeggen. Op het moment dat je zometeen misschien wel de telefoon opneemt. En ik kan zeggen dat je richting Zeewolde mag gaan binnenkort voor het Zera Worship Festival. Dat zou toch mooi zijn? 50 uur non-stop aanbidding gaat daar plaatsvinden eind, even kijken, volgende maand uit mijn hoofd. En ja, dat is wel te gek hoor, want er zijn allemaal mooie concerten die daar aan de lopende band gaan plaatsvinden. Denk aan Julian Goedhart, Dien, Kees Kruijnoord die daar langs gaat komen. En voor de zaterdag mogen wij tickets weg gaan geven. Maar moet je wel even je telefoon in de gaten houden als je je hebt aangemeld. Want we willen je wel even spreken, om het nieuws natuurlijk hoogstpersoonlijk kenbaar te maken.
2: Goedemiddag met Leontien.
0: Goedemiddag Leontien met Laurens Grootnieuws Radio.
2: Hoi.
0: Hi, hallo. Zat je net te luisteren en je dacht ineens ik ga even reageren?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, precies. Ja, zeker. Wat was je aan het doen?
2: Ik was eten aan het klaarmaken om zo meteen weer even naar Zeeland te gaan. Want ik ben hier aan het klussen in Almere. En ik dacht, nou, de files heb ik geen zin in vandaag. Dus ik ga na het eten ga ik rijden. Dus vandaag.
0: Ja, want jij hebt je aangemeld dus voor de tickets. Want met een bijzondere reden wel, hè?
2: Ja, klopt. Ja, het is een heel verhaal. Ik zal het heel kort houden. Maar wij zijn aan het verhuizen omdat we missionair gaan verhuizen. Wij voelen ons geroepen om het evangelie te delen met anderen. En wij zijn in Almere terechtgekomen bij de christelijke gemeente De Wegwijzer. En we zijn nu aan het verhuizen met onze twee pubers van 15 en 17.
0: Wauw, dus jullie zijn van Zeeland naar Almere?
2: Ja, klopt.
0: Dat is al even een verschilletje inderdaad. En hoe voelen jullie geroepen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, een heel lang verhaal. Wij zijn reformatorisch opgevoed. Daar voelen we ons nog steeds heel erg thuis. En op een gegeven moment dachten we, ja, met evangelie is niet alleen voor ons kerkmensen, maar is juist ook voor de mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Want juist zij hebben Jezus nodig.
0: Ja.
2: En nou, een hele zoektocht van anderhalf, twee jaar. En uiteindelijk zijn we bij via operatiemobilisatie bij de Wegwijzer terechtgekomen.
0: Ja, en wat is de Wegwijzer precies? Wat gaan jullie zo doen?
2: Ja, wij gaan de missie ondersteunen door hun te helpen, zodat er ruimte vrijkomt voor de voorgangers en voor de coördinatoren om echt gericht te zijn op het delen van het evangelie.
0: Ja.
2: En voor de rest hopen wij dan onderdeel van de gemeenschap te zijn, in woord en in daad.
0: Ja. Ja. Mooi Leontien, wel een drukke periode dus voor jullie. Want ik heb begrepen dat jullie deze zomer dus niet op vakantie gaan in verband met dus ook die verhuizing van Zeeland naar Almere. En dan is wel de vraag, ja, kom je ook nog een beetje aan je ontspanning toe? Nou, dit gaat er wel aan bijdragen, denk ik. Want jullie mogen met z'n tweeën richting Zera Worship Festival.
2: Oh, wat super gaaf. Echt heel blij mee. Echt superleuk.
0: En jullie zitten al een beetje in de richting zo met Almere, Zeewolde. Dus wat dat betreft, dat is in de buurt. Ah, wat goed, hé, fantastisch. Maak er iets moois van. En heel veel zegen voor jullie nieuwe weg, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi, echt veel plezier.
2: Superleuk. Joe, hoi, goede uitzending.
0: Nou, dit sluit wel weer mooi aan. Want waar je ook bent, of het nou in Zeeland is, Almere, waar je ook woont. Het gaat niet om de plek hier op aarde waar je bent, maar ons geestelijk thuis. Welkom thuis. Huis Heartbeat Worship.

0: Heartbeat Worship. Welkom thuis. En dit is Rebecca St. James en God. Zo direct, Phil Wickham na de hoofdpunten van het ANP-nieuws van iets voor 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn problemen met de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen, schrijft de Volkskrant. Hij ligt al weken stil door een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. Het laatste seizoen van de politieserie Flikker Rotterdam wordt gewoon uitgezonden, meldt het AD. Er was onduidelijkheid over na het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil. Die speelde in de serie de rol van de regisseur Stan Vroom. En de 11e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Warenskjold. Hij won de massasprint. Olaf Kooi deed ook mee voor de zegen, maar viste net achter het net.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het overal helder en droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen, net zoals vandaag, warm en zonnig. Alleen in het noorden wat meer wolken en daar kan een buitje vallen. Het wordt morgen maximaal 30 graden. Of het een beetje doorrijdt op de wegen, hoor je van de ANWB.
2: Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer... met een half uur extra reistijd door de werkzaamheden aan de A27. Verderop staat file tussen Culemborg en Knoopendijl 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel nu 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en knooppunt Benelux 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: De rode draadplaat zo meteen. We waren gisteren via de Nederlandse Sela bij de Amerikaanse uitgekomen met een Sela met een H erachter. Gaan we zo door naar Phil Wickham.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Phil Wickham, Homesick for Heaven.
1: De Rode Draadplaat.
0: Afgelopen maandag hadden we een lied van Cela in de Rode Draadplaat. Jezus liefde voor mij. En de link was gisteren leuk bedacht. We gingen van de Nederlandstalige naar de Amerikaanse Cela. Met een H dan ook achter de naam. He lives because he lives was de Rode Draadplaat. Ik ga je nu een fragment laten horen. En dan de vraag, wat weet jij er daar weer aan vast te knopen? You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Misschien is het iets in de melodie. Misschien een ander lied waarin het echt gaat over Jezus die leeft. Ik ben benieuwd. Als jij een idee hebt, mag je nu een titel en artiest aandragen door te appen naar de studio. En weet, gaan we het dan stoppen in de selectie voor de Rode Draadplaat. En mag die zo meegenomen worden in de stemming. Dus doe een suggestie door de titel en artiest te appen naar de studio.

0: we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Josiah Queen met Brandon Lake. Can't steal my joy. Het is tijd voor stemmen.
1: De Rode Draadplaat.
0: We gaan zo meteen stemmen. Ik ga 3 liederen aan je voorstellen die te linken zijn aan de Rode Draadplaat van gisteren. En dat was de Amerikaanse Cela met He Lives Because He Lives.
2: You ask me how I know he lives. He lives within my heart.
0: En dan gaat hier een rode draad aan vastgeknoopt worden. En die gaan we weer verbinden aan 1 van de komende 3 nummers. Ik vind deze wel heel creatief. Dit is even zien Gerard. Die zegt, als je de Amerikaanse Cela, die eindigt dus met een H, omdraait, dan krijg je Hales, H-A-L-E-S. En dan moet ik denken aan inhale en exhale. En dat doet me denken aan exhale van Plump. Nou, creatief gevonden, Gerard. En dan optie 2 komt Margreet mee. Die zegt bij He Lives Because He Lives moet ik denken aan deze.

En dan de laatste optie komt René mee. Ja, dat is een mooie link ook met de thematiek van het lied van Cela. He lives because he lives. Gaat natuurlijk over Jezus, liefde, wat hij gedaan heeft. En dat is dan the proof of your love for King & Country.

Trump, omdat hij leeft van de opwekking band en The Proof of Your Love van For King and Country. Het stemmen kan beginnen. Kom maar door, je mag het nu laten weten. 1, 2 of 3 door gewoon een appje te sturen naar de studio. En er komen er al heel veel binnen. Of het er ook een miljoen gaan worden, moeten we maar even zien nog.

0: zou kunnen natuurlijk, hè.
1: Want ja, we hebben hem nu al gedraaid. Zou het dan nog een keer gebeuren? Weer voor King Country erachteraan?
2: De Rode Draadplaat.
1: Hij zat ook in de Rode Draadplaat namelijk. En hij stond al voor vandaag op de playlist. We gaan eens even kijken. Er waren heel wat mooie nummers weer. We hadden Plump met Exhale als 1. 2 hadden we de Opwekking Band met Omdat Hij Leeft. En 3 voor King Country dus met The Proof of Your Love. Nou, Lynn, Gerry, Frank, Eline, Corina, Marleen onder andere. Jullie hebben gestemd op het winnende lied. Eva ook, die zegt, die horen we niet vaak, vind ik. En Connie zei erbij, ik hou wel van een gouden ouwe. We gaan naar de opwekking.

0: Cathy Trockley. My Jesus, I love thee. En daarvoor de rode draadplaat van de opwekking bent, omdat hij leeft. En ik hoor net die twee nummers achter elkaar. En ik denk ineens, dit had gewoon een rode draadplaat link kunnen zijn. Want luister goed, dit is het nummer van de opwekking bent. En deze van Cathy Trockley. Hoor je het belletje aan het begin? Nou ja, dat is toch wel, hè? Had een mooie link kunnen zijn. Maar ja, die gaan we natuurlijk morgen niet meer doen. We gaan er morgen wel weer op door. En dan gaan we meemaken wat de rode draadplaat dan gaat worden. Zo direct hoor je na zessen muziek van de opwekking bent.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Lidl. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan wat af. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het nog erg druk door de werkzaamheden aan de A20. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A15 richting Europoort tussen IJsselmonde en knooppunt Benelux 8 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
6: Goedenavond, het is 6 uur geweest op je woensdagavond en misschien staat bij jou de vaat ook al opgehoopt. Zometeen wat hulp daarbij, kan je misschien zeker in de warme keuken goed gebruiken. Wat verkoelende klanken hoor je zometeen in de afwasmix. En ook de opwekkingband komt eraan met goedheid van God.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte. Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie!
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Summer. De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation. Summer.

0: Nou, dat is een goed begin toch van de woensdagavond met de Opwekking Band en Rebecca Zijertian.
1: De dag van vandaag.
0: En het is woensdagavond, iets over zessen. En dat betekent dat het tijd is voor ons vaste wekelijkse ritueel. Geen ontkomen aan natuurlijk, want ja, de pannen van het avondeten staan bij jou misschien ook nog wel op het aanrecht. De afwasborstel ligt al klaar. Maar ja, we gaan de traditiegetrouw wel een feestje van maken hoor. Want het is tijd voor
2: de afwasmix.
0: En misschien sta je dan wel met lichte tegenzin naar die stapel borden te kijken. Maar de zangeres met wie we zo gaan aftrappen, Lauren Daigle, die heeft in een interview ooit gezegd wat ik je toch wel even mee wil geven, zo voor het boenen. Ze zei, worship is a place of the heart. Whether it is washing the dishes or taking your kids to school. Dus aanbidding is niet iets wat alleen op zondag in de kerk hoeft te gebeuren. Het is een houding van je hart. Of je nou op een groot podium staat of gewoon thuis met je handen in het warme sop die pasta borden staat af te boenen. Juist op die alledaagse momenten is God erbij en mag je verbinding met hem gaan maken. Nou, dus ook met je handen in het sop kan je vanavond heel dicht bij God zijn. Dus sopje erbij, volumeknop omhoog, want hier is de afwasmix van vandaag. Je hoort Chris Tomlin zo meteen, maar daarvoor zingen we mee met onder andere Kinga Baan en Kees Kaaienoord. En we beginnen nu met Lauren Daigle zelf. Hier is Let It Be Hallelujah.

0: dan vliegt het alvast voorbij, toch? Je hoorde Chris Tomlin, I Will Follow.
1: Doorgeefbijbel.
0: En eigenlijk is dat ook elke dag in de Doorgeefbijbel het gesprek van de dag. Want hoe geef je dat nou vorm, dat volgen van Jezus? En hoe is de Bijbel dan daarbij een inspiratie? Gisteren sprak ik met Christoffer uit Amersfoort. En hij had Jacobus 1, vers 2 en 3 uitgekozen. Er staat: het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En Christoffer vertelde dat dit vers hem heel anders heeft laten kijken naar beproevingen.
2: Je wordt getest op iets wat je eigenlijk al bezit. Je hebt eigenlijk al het doorzettingsvermogen. Je hebt al de kennis. Je hebt al de groei doorgemaakt. Dit is alleen een beproeving en een test of je dat ook in praktijk kan brengen. Dat heeft mij anders naar beproevingen doen kijken. Dus in deze zin toch een positieve draai aan dit vers.
0: Aan wie hij hem de Bijbel heeft doorgegeven, hoor je zo in een nieuwe aflevering van de Doorgeefbijbel. Naar Majesty.

0: op je woensdagavond. Majesty van Delirious.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Scholen in Utrecht waarschuwen voor rondzwervende zakjes drugs die op snoepjes lijken in een verpakking van teddypops. Twee kinderen die snoepjes op hadden werden ziek. Die kwamen van een smartshop. In Nieuwegein staan drie rijtjeshuizen in brand. Ze zijn voor een deel ingestort. De brand begon in de tuin van een van de woningen en sloeg over naar de andere huizen. Ze zijn van hout. En geen halve maatregelen van een conducteur op een hoge snelheidstrein naar Berlijn toen het wc-papier helemaal op was. Hij liet de trein stoppen, holde naar de supermarkt en kwam terug met drie pakken onder zijn arm. Daarna reed de trein weer verder.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het overal lekker helder en droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen, net als vandaag, warm en zonnig. Alleen in het noorden wat meer bewolking en daar kan ook af en toe een bui vallen.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De drukte van de avondspits neemt nu vrij snel af. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat nog file door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. Met daar ruim 10 minuten op onthoud.
3: Laurens van de Kraat.
0: De Doorgeefbijbel is de afgelopen dagen in de Keistad in Amersfoort. Of die daar nog steeds is, gaan we zo meemaken. Nadien en heel mijn hart ziet.
1: De dag van vandaag.

0: Muziek van Dien en Heel Mijn Hart Zingt.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Aan de locatietracker in de Houten Doorgeefbijbelkist te zien zijn we niet meer in Amersfoort. Waar wel komen we nu achter als het goed is?
2: Goedenavond, met
0: Janineke. Hoi Janineke, met Laurens van de radio.
2: Hi.
0: Goedenavond, hallo hallo. Nou, dan ineens doe je mee aan de rubriek op de radio.
2: Ja.
0: Als eerder gedaan of is het voor jou een...
2: Het is de eerste keer.
0: Nou, leuk. Hey, en wat dacht je toen je de vraag kreeg?
2: Ja, waarom zou ik het niet doen?
0: Nee. Nou,
2: dat is ook een beetje moois.
0: Ja, nou en leuk dat je dan het aanbod hebt aangenomen. Hey, waar zijn we precies met de Doorgeefbijbel nu?
2: We zijn nu in Voorthuis.
0: Oh, wat leuk. Nou, daar kom ik regelmatig. Een vriend van mij woont er. Ja, die kan er lekker op het terras zitten daar. Hè?
2: Zeker.
0: Ik zal geen namen noemen, maar... jij ook al lekker op het terras te vinden deze periode? Of ben je nog veel aan het werk? Hoe ziet jouw leven op dit moment uit?
2: Op dit moment ben ik best wel veel aan het werk. Ik werk in Ermelo, bij Cirelo, op gehandicaptenzorg. En dan goed met cliënten met niet aangeboren hersenletsel.
0: Aha. En wat is voor jou de drive in je werk om dit te doen?
2: Nou, vooral er zijn, zeg maar. Soms hoef je niet veel te doen. Soms alleen al een luisterend oor die al heel veel kan betekenen, zeg maar.
0: Ja. En merk je dat... Wat zijn dan voor jou de geluksmomentjes in je werk?
2: Nou, soms voor de cliënt lukt niet altijd alles. Het is niet altijd alles vanzelfsprekend. En al lukt er een klein dingetje in het dagelijks leven. Al zie je een glimlach, zeg maar. Ja, dat maakt mijn dag dan weer goed.
0: Ja. En dat doe je nu mee met de Doorgeefbijbel. Op welke manier, ja, of is de Bijbel eigenlijk op een of andere manier dan ook een inspiratie voor hoe jij je werk probeert te doen?
2: Vooral ook hoe ik kijk naar mensen, zeg maar. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar ook vooral daarin niet te oordelen. En vooral mijn liefde naar diegene te kijken.
0: Ja. En hoe hou je dat vol? Hoe doe je dat?
2: Ja, hoe hou ik dat vol? Ik denk dat ook een stukje liefde gewoon in mijn werk ligt. En ook, het is ook wel elke dag bid ik er ook voor. Van joh, Maar of ik, om kracht. En ook om de liefde om mijn werk te kunnen blijven doen. Want het is niet altijd heel makkelijk. Ja. En soms heel frustrerend, bepaalde dingen. Maar toch.
0: Ik vind het knap, Janineke, dat je daar elke dag voor bidt.
2: Ja.
0: Ja, dus dat zegt ook wel iets over dat je het echt belangrijk vindt.
2: Ja, want het is niet vanzelfsprekend, zeg maar. En het is... mijn werken is niet altijd even makkelijk. En ja, en ik wil het wel gewoon echt wel met die liefde kunnen doen, zeg maar. Ja. Die ik er ook voor heb.
0: Ja, ik hoor het. Dankjewel voor het delen. Ik ben benieuwd dan welke tekst je hebt uitgekozen voor vanavond. Zou je de Doorgeefbijbel willen openslaan en het willen voorlezen wat je hebt uitgekozen?
2: Ja, ik heb Psalm 130 uitgekozen en dan het derde en vierde vers. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heer, wie zal staande blijven, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt.
0: Even kijken, dat is een iets andere vertaling dan de NBV, geloof ik. Welke heb jij gekozen?
2: Ja, ik heb hier nu even de ASV voor me liggen.
0: Oh ja, ja. En waarom springt deze tekst voor jou van de pagina af?
2: Nou, deze tekst betekent eigenlijk al best wel een poos voor me, zeg maar. Ik denk een jaar of zes geleden heb ik belijdenis gedaan. En daarvoor zat ik best wel in de knel met mijn geloof. Dat ik heel gepast zat op het gebied ook van zonde en kind van God zijn. En hoe kan dat nou als ik zoveel zonde doe en verkeerde dingen. En ik weet niet precies hoe deze tekst bij mij naar voren kwam of wanneer. Mm-hmm. Maar het opende bij mij best wel veel dat ik ook zag van, ja, zonder God kan ik het niet. En dat hij wel altijd mij wil vergeven en altijd voor mij wil zijn. Dus daar raakt deze tekst me altijd best vaak.
0: Ja. Was het een bepaald moment dat je deze tekst ineens las en dat er een soort knop in je hoofd omging? Of vermoed ik dat voor me zien?
2: Ja, wel, ik kan niet precies zeggen wanneer of wat, maar het is wel, toen werd het voor mij duidelijk of zo, op die manier.
0: Het is apart is hoe dat werkt soms, hè? Ineens soms ook eenzelfde tekst tot je kan spreken. Op een andere manier.
2: Ja, dat.
0: Ja, bijzonder. En dankjewel voor je eerlijkheid, Janineke.
2: Geen dank.
0: We gaan wat mij betreft morgen weer een nieuw gesprek doen met degene aan wie jij hem doorgeeft. Is het al duidelijk aan wie je hem wil doorgeven? Of is dat nog even spannend?
2: Ja.
0: Alright. Nou, gaan we dat morgen met een gerust hart gaan we weer bellen. Dankjewel voor het meedoen en een mooie avond.
2: Zelfde. Fijne avond.
0: Psalm 130, versen 3 en 4 vandaag, als je het in de Doorgeefbijbel. Morgen rond 5:30, dus weer een nieuw gesprek. Dit is We the Kingdom.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Podcast of Mercy.
1: De Luisterwijzer.
0: Er zit van alles te beluisteren zometeen na 7 uur. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor gitaarwerk van Switchfoot. Dan zet je 7FM aan in de Groot Nieuwsradio app. En krijg je Switchfoot en Absolution. Goed nieuw album trouwens helemaal. Je kunt ook naar Groot Nieuwsradio non-stop. Dan kun je Lauren Daigle horen. Ja, mocht je nog niet genoeg van hebben gehad na de afwasmix net. Hold On To Me hoor je daar zo.
2: Hold on to me.
0: En hier zit Tim zo meteen voor je klaar met het nieuwe editie van het programma Wens. En hij begint met Rots der Eeuwen. Dit was de middagshow. Leuk dat je erbij was. Morgen zijn we er weer om 4 uur met een nieuwe editie. En dit zijn Sander en Angela met Heerlijke Dag.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van 3 rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met een kwartier extra reistijd.
16: Zometeen
13: wens.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
21: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Elke avond vanaf 7 uur.
3: De mooiste kerk- en koormuziek.
2: Het christelijke radiostation. Ja.

Rots der eeuwen, bid voor mij, zong mannenensemble Espressione. Je hoorde tenor Arne van Omme, onder leiding van Arjan Wouters, het openingslied. En ik verwijs je ook graag naar het YouTube-kanaal van Espressione, want daar zijn de mannen te zien en te horen. Dit lied ongeveer een maand geleden uitgekomen op het kanaal. En ja, meer mooie muziek van de mannen te vinden, die je dan natuurlijk ook weer kunt aanvragen hier in Wens. Een hele goede avond. Fijn dat je er bent. Welkom in Wens, een radioprogramma met muziek in overvloed. Ook loopt het programma over van dankbaarheid, liefde voor God en voor elkaar. En ik hoop dat dit ook vanavond weer een uur van verbinding mag zijn. En dat we samen een hoopvol radiosignaal aan de wereld mogen afgeven. Met het inkleuren van de muzieklijst voor deze woensdagavond, 15 juli 2026. En mocht je tijdens de uitzending nu inspiratie krijgen voor het aanvragen van een lied, dan noem ik de site alvast grootnieuwsradio.nl/wens. Geef je verzoek daardoor. Ja, we beginnen met mooie muziek voor Rut uit Ridderkerk. Rut, 9 jaar, goedenavond. En je krijgt een lied van Jan Willem en Colinda Bestebreur. Of je krijgt eigenlijk twee liederen, want ik ga beginnen met Sela en het lied Ik zal er zijn. En vervolgens draai ik voor je Psalm 116, God heb ik lief. Want, lieve Rut, een verrassing voor jou op de radio. Om je te laten weten dat we trots op je zijn en dat we van je houden. Wat maakt je ADHD het soms moeilijk? Je hoofd zit soms zo vol. Onthoud altijd dat de Heere bij je is. Hij heeft het zelf beloofd. Ik zal er zijn.

0: Namens Jan-Willem en Colinda deze liederen op de radio. Voor jou, Rut. Hopelijk is het allemaal goed bij jou aangekomen. De radioboodschap, de muziek. Je hoorde hier jubilate Deo Woudenberg met Psalm 116, de versen 1, 10 en 11. En daarvoor natuurlijk het lied Ik zal er zijn van Sela. Blijf lekker luisteren, want er komt nog heel veel meer mooie muziek aan. En eerst natuurlijk even de tekst van vandaag.
1: De dagtekst.
0: We staan even stil bij Romeinen hoofdstuk 8, vers 25. Daar staat: maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. Romeinen 8, vers 25 met deze tekst over geloven. Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. Lees het terug in Romeinen 8, vers 25, de dagtekst.

Je hoorde solist Jaap Kramer en christelijk regiokoor Adonai uit Waddinxveen onder leiding van Peter Burger met het lied I Believe bij de dagtekst. En vandaag is dat Romeinen 8 vers 25. Yes, de teksten uit de Bijbel kunnen zijn als wegwijzers langs de weg en die hebben we soms zo nodig. Ook vanavond zijn wij als reisgenoten onderweg en het is mooi dat we elkaar vasthouden. Soms dan zijn wij ergens al geweest en dan kun je elkaar helpen, kun je elkaar raad geven. Maar het is ook wel de kunst om dat soms ook juist niet te doen. Het is soms ook moeilijk om de neiging te onderdrukken om te vertellen hoe iets moet. Hoe de ander iets moet doen. Maar misschien is het soms ook beter om even te luisteren. Er gewoon te zijn. Ook daarmee kun je elkaar ontzettend helpen. En laten we vanavond ook dit lied draaien voor wie vanavond in het bijzonder het gevoel heeft op weg te zijn en even niet te weten waar het heen moet. Ine Moerland uit Waarder. Dirk Verlaan denkt aan je en zegt: Ine, heel veel sterkte met het vinden van de juiste route in het leven. En daarom klinkt hier voor jou en voor alle andere zoekers het lied Heer, wijs mij uw weg. Gezongen door Jichtel Jaru onder leiding van Bert Notenboom.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands Mannenkoor.

0: Wie geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Onder leiding van Harmhoeven zongen wij met het Groot Nederlands Jongerenkoor Machtig God, Sterke Rots. En hier vanavond in Wens op Groot Nieuws Radio ook het krachtige geluid van de 1700 mannen die zingen in Katwijk aan Zee. Het is een fenomeen. Het is een geluid dat tot in Amerika reikt. Ook daar is het opgepikt. Wordt het als iets bijzonders beschouwd en worden er YouTube-video's aangeweid. En ook hier vanavond in Wens mag dit geluid te horen zijn en mag het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta, ze wegvinden naar Ameide, naar jou, Marielle van Houwelingen. Ja, Lidie Mare vraagt het lied voor je aan en zegt: lieve Marielle, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ook al is je verjaardag inmiddels voorbij, ik wens jou alsnog een heel mooi en gezegend nieuw levensjaar toe. En bedankt voor jouw bijzondere vriendschap in de afgelopen 24 jaar. Ik ben dankbaar dat jij deel uitmaakt van mijn leven. Ik bid dat God jou ook in het komende levensjaar rijk zal zegenen. Je gezondheid, vreugde en vrede zal schenken en altijd met jou mee zal gaan. Juist nu willen we je ook laten weten dat we met jullie meeleven. Jullie zijn in onze gedachten en in onze gebeden. Wij bidden dat God jullie zijn nabijheid laat ervaren, jullie kracht geeft voor elke nieuwe dag en jullie omringt met zijn liefde en vrede. Liefs, Lidie. En mannenzang vanuit Katwijk hier te horen. Onder leiding van dirigent Bert Notenboom met op het orgel Marco Dentoom.

Je hoorde Lef met Stil maar mijn ziel. En daarvoor mannenzang uit Katwijk. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Nou, heel benieuwd naar de liederen die we namens jou mogen draaien. Ik zou zeggen, vraag jouw lied voor de zomer aan. Welke muziek wil je zelf graag horen? Met welke muziek hoop je een ander blij te maken? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om jouw wensen aan ons bekend te maken. Dan gaan wij er graag mee aan de slag, zoals we hier ook doen namens Huib en Ria de Mul, die het volgende lied bestemd hebben voor de volgende mensen. Lieve Sjako, Corine, Chris en Yvonne, Leander, Sarah, Cora, Micha, Harmjan en Ezra. Jullie vakantie op de Sikkeberg breekt bijna aan. En wij, Huib en Ria, we zijn er dit jaar helaas niet bij. Maar wat hebben we de afgelopen jaren prachtige herinneringen gemaakt. Met elkaar op het Leeuweriksveld. De droppingen waren het hoogtepunt. Maar ook de spelletjes, de mooie gesprekken en de goede onderlinge sfeer. We wensen jullie een gezegende tijd van recreëren toe op deze prachtige plek. En we hebben voor jullie een lied gekozen dat we in september op ons feest ook hebben gezongen. We vonden het heel fijn dat jullie erbij waren. Tot spoedig ziens en een hele hartelijke, warme, muzikale groet van ons met het lied. Een toekomst vol van hoop voor jullie hier op de radio.

Dat was het geluid van het Geenermuiden Mannenkoor Stereo. Ze zongen Leef je van Gods trouw. En daarvoor een toekomst vol van hoop door het grote projectkoor Halleluja. Onder leiding van Martin Zonneberg.

grootnieuwsradio.nl, /wens. Vraag jouw lied aan. Luister eventueel een uitzending terug. Of daar kun je ook reageren op de uitzending als je iets van het hart moet. Heel graag tot morgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En laten wij de avond vervolgen met Christelijk Gemeend Koor Glorify Meppel. Ze zingen onder leiding van Jaap Kramer. Eén woord, één hoop, één Heer. Dit was Wens. Een mooie avond nog. Tot de volgende keer.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Rocket.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Groot Nieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein reken hier op 5 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
5: Grootnieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTL.

0: TV Noord. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuwsradio Verkeer.
2: ANWB.
3: Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein reken hier op 5 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Thijs en Jorieke, live.
10: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
11: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
10: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
11: Wat ga jij dan doen?
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
11: Tot dan!
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
14: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
15: Het christelijke radiostation. Groot Nieuws.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
1: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
1: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht sta je 5 tot 10 minuten in de file.
9: Zometeen
1: levenswoorden.
10: Deze week in de bonus. Ah, verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Ah, zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per een snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie!
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Levenswoorden.
4: Met Daan Olthof.
5: Een hele goede avond. We gaan verder in de serie over de eerste Korinthenbrief. Rob Favier is een tijdje geleden deze serie begonnen in De Nieuwe Morgen. Je hoort hem daar iedere vrijdag. En zometeen gaan we luisteren naar aflevering 13... waar het er onder andere over gaat dat ons lichaam een tempel is. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag, Romeinen 8, vers 25. Daar staat: maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

0: Stuart Townend, Jorde in Christ Alone. Je lichaam is als een tempel. Je hebt het vast wel eens gehoord, deze uitspraak. Is ook te vinden in de eerste brief aan de Korinthe en aflevering 13 van de serie van Rob Favier over deze brief, die gaat hierover.
1: Het was wat daar in Korinthe. Zoals je misschien wel weet, zijn we bezig met een serie over de eerste brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Korinthe. En het valt me op dat Paulus het behoorlijk vaak heeft over seksualiteit. Dat was blijkbaar nodig, want Korinthe stond bekend om zijn losbandige cultuur. Het was een havenstad en er kwam volk vanuit de hele wereld. Er liepen criminelen rond, er was veel prostitutie en haat en nijd. Kortom, een echt zendingsterrein voor mensen die anders wilden leven, die Jezus wilden volgen. En dat heeft consequenties. Paulus heeft het in hoofdstuk 6 nogal eens over die consequenties en eindigt dan met de opmerking dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Later heeft hij het er nog een keer over. Maar dat vind ik zo'n mooi en nuttig beeld, want als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, wil die daar als het ware in wonen. En dan moet je de Heilige Geest toch een goed huis aanbieden. Paulus schrijft ook nog dat we goed moeten beseffen dat we niet van onszelf zijn, maar dat we gekocht en betaald zijn. Daarmee bedoelt hij ongetwijfeld het sterven van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Dus, zegt Paulus, dan moet je God eer bewijzen met je lichaam. Maar wat is dat dan precies? Nu moet ik oppassen dat ik niet moralistisch ga worden. Maar volgens mij betekent dat niets minder dan dat je niet alleen goed voor je geest moet zorgen, maar ook voor je lichaam. Dat je dat moet trainen en onderhouden, zodat de tempel in goede conditie blijft. Voor mij betekent het dat ik word uitgedaagd om gezond te leven, om de conditie van mijn lijf als een serieus aandachtspunt te behandelen. Niet iedereen heeft het voorrecht om in goede gezondheid te mogen zijn. En we weten allemaal dat heel veel in het leven valt of staat met je gezondheid. Maar Paulus roept ons hier gewoon op om er, wat ons aandeel betreft, alles aan te doen om het lichaam goed te verzorgen. En dan kom je al snel bij het rijtje: gezond eten, meer bewegen, ontspanning op zijn tijd enzovoort. Het klinkt zo alledaags, hè? Maar blijkbaar ligt hier voor christenen een uitdaging om ook daarin een getuigenis te zijn. Het ene overheidsrapport over gezond leven is nog niet verschenen, of het volgende wordt alweer gepubliceerd. Dat we leven in een hypernerveuze samenleving, dat rond 2050 60% van de Nederlanders overgewicht heeft, en dat er steeds meer mensen zijn die geveld worden door een burn-out. En een burn-out is niet alleen geestelijk en psychisch, maar heeft ook zijn weerslag op het lichaam. Paulus trekt ook graag vergelijkingen tussen wat hij doet en topsport. Zo vergelijkt hij zichzelf in deze brief in hoofdstuk 9 met een hardloper en schrijft dan dat hij een erekrans wil behalen die niet verwelkt. Het is elke keer weer zo duidelijk: christen zijn heeft met alle aspecten van het leven te maken. Dus ook wat je lichaam betreft mag je elke keer weer trainen om een heilig mens van God te zijn.
2: Nog voordat je bestond,

0: en Elisa, je hoorde Kom tot de Vader bij Groot Nieuws Radio in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar twee afleveringen uit de serie over de eerste Korinthenbrief van Rob Favier. Aflevering 14 gaat erover wat het betekent om een slaaf van Christus te zijn.
1: We leven in een tijd waarin er veel aandacht is voor alle gruwelijkheid van de slavernij. We kunnen ons nu nauwelijks meer voorstellen dat onze voorouders naar Afrika voeren, daar allerlei mensen van de plaatselijke bevolking bij elkaar dreven en in het ruim van het schip opsloten om ze naar Amerika te vervoeren of naar andere landen waar ze moesten werken als eigendom van de landheren die er een behoorlijk luxe leven op nahielden. En als het je niet zinde, dan kon je de kogel krijgen. Onvoorstelbaar. Maar ja, het is ook nog niet zo lang geleden dat een behoorlijk deel van Europa vond dat Joden geen mensen waren en daarom vernietigd moesten worden in de concentratiekampen en gaskamers. Zo zijn wij mensen blijkbaar dat wij elkaar dit aandoen. In de Bijbel vind je niet echt een actieprogramma om de slavernij af te schaffen. Want in die tijd vond men het heel normaal dat er slaven waren en meesters. Mensen die in grote schulden zaten gingen soms als slaaf dienen. Het is goed om dat in de tijd van toen te zien. Er wordt in de Bijbel wel vaak opgeroepen om goed voor je slaven te zorgen. Interessant is dat Paulus in de Korinthebrief een paar rake dingen zegt over slaven. Hij zegt dat als je de kans krijgt om vrij te worden, je die zeker moet benutten. En verder trekt hij een vergelijking tussen christen zijn en slaaf zijn. Hij zegt dat een slaaf die door God geroepen is, een vrijgelatene is. En dat een vrij mens die door God geroepen wordt, een slaaf is van Christus. Dat is een veelzeggend beeld, want een slaaf was het eigendom van zijn meester. Paulus zegt opnieuw, net als in het vorige hoofdstuk, dat we gekocht en betaald zijn en dat we daarom het eigendom zijn van God. Betekent dat dan dat je alles maar slaafs moet doen als je Jezus volgt, zonder na te denken? Vast niet, want er zijn genoeg verhalen in de Bijbel waar de mens mee mag praten en denken met God. Zo ging God met Abraham en Mozes in gesprek over belangrijke beslissingen en zag er soms zelfs van af om te doen wat hij van plan was. Het slaaf zijn van Christus betekent iets anders. Het betekent dat je helemaal met je hele hebben en houden bij hem hoort. Dat je je leven ter beschikking stelt. En het bijzondere is dat als je een slaaf van Christus wilt zijn, je juist bevrijd wordt van heel veel. Want voordat je het weet, ben je een slaaf van iets anders. De slavenmakers zijn alom om ons heen. Je kunt een slaaf worden van je telefoon, van het gamen, van de alcohol, van de drugs en vul maar in voor jezelf. Hoe mooi is het dan als God je daarvan wil bevrijden? Wie een slaaf van God wil zijn, wordt dus eigenlijk een slaaf van de liefde. En wanneer ben je een slaaf van de liefde? Als je hele leven ermee doordrenkt is, dan kunnen mensen het ook aan je merken. En daar gaat het God nou precies om.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Dombone. Je hoorde I Want To Be Where You Are. Daarvoor Keith en Christian Getty en Kortson & Co. Je hoorde As For Me And My House. Zometeen Lef. Ook Hillsong Chapel komt eraan. Naar Talita en Alijn. Dit is Mijn Verlosser Leeft.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas hoofdstuk 9, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Jezus stuurt zijn 12 leerlingen op pad. Daarna riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich. Hij gaf hen de macht over alle duivelse geesten en om ziekten te genezen. Toen stuurde hij hen erop uit om de mensen over het koninkrijk van God te gaan vertellen en de zieken te genezen. Hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als jullie ergens onderdak krijgen, blijf daar dan een poosje en reis dan vandaar weer verder. Als de mensen van een stad jullie niet willen ontvangen en niet naar jullie willen luisteren, ga dan uit die stad weg. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Toen gingen ze op weg en reisden van dorp naar dorp. Ze vertelden overal het goede nieuws aan de mensen en genazen de zieken. Koning Herodes hoorde wat Jezus allemaal deed. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Want sommige mensen zeiden dat Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Andere mensen zeiden dat hij de profeet Elia was. Weer anderen dat een van de andere profeten van vroeger uit de dood was opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Maar wie is die man toch over wie ze al die dingen vertellen? En hij probeerde hem te zien te krijgen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: God.
1: Geniet van de zomer met het christelijke radiostation.
2: Groot Nieuws Radio.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht sta je 5 tot 10 minuten in de file.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Van Albert Heijn.
18: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur... naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
18: Het christelijke radiostation.

0: Drinken, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoon staan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: die anders doet.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar.

0: Van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, mooi, die microfoon staan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mikhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.